0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedendag, ik ben Michiel Frazenstorm. Er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties afgenomen met bijna 3/4, onder meer door klimaatverandering. Maar het Wereld Natuurfonds ziet ook lichtpuntjes. Zo was er eerst geen enkele otter meer in ons land, maar door maatregelen die we hebben genomen lopen er nu weer honderden rond. In Spanje is de vrouw van 87 overleden die het gezicht werd van de Spaanse wooncrisis. Ze moest vorige maand in Madrid na 70 jaar haar huis uit, omdat ze na een fikse verhoging de huur niet meer kon betalen. Haar uithuiszetting zorgde in Spanje voor massale protesten tegen de woningnood en de hoge huurprijzen. In het Limburgse Landgraaf komt een tijdelijke asielopvang op het terrein waar elk jaar Pinkpop wordt gehouden. Het kabinet had erom gevraagd. De komende anderhalf jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht, maar in de zomer moeten ze ergens anders naartoe. Dan is het terrein nodig voor festivals. En wie straks een echte kerstboom in huis haalt, moet daar meer voor betalen dan vorig jaar, schrijft de Telegraaf. De populairste boom is de Noordman, die vooral in Denemarken groeit, en daar is de oogst aan de magere kant. Dat gaan we merken aan de prijs. Tuincentra denken dat een kerstboom 10-20% duurder wordt. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden. En dit was het nieuws op Slam.
0: Deze

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Desmond en Salman. Echoes from the 90s.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Catriel and Paco Amoroso. Sexy Magic.

Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Als een van de eerste regio's kan het Rotterdamse havengebied van het stikstofslot. Volgens de Telegraaf liggen er miljoenen van het kabinet klaar om in de duinen rond de haven de natuur te herstellen. Op die manier zouden bedrijven daar eindelijk weer natuurvergunningen kunnen krijgen om uit te breiden. Burgemeester Halsema walgt ervan dat demonstranten gisteravond in Amsterdam de gewapende beweging Hamas hebben bejubeld. 3 jaar na de terreuraanval op Israël stonden pro-Palestijnse betogers bij het monument op de Dam met een vlag waarop stond "We support Hamas". Uiteindelijk maakte de politie een eind aan de demonstratie. Er zijn zorgen in Brussel over de groeiende schuld van de Europese Unie. De financiële toezichthouder denkt dat die volgend jaar oploopt tot 1000 miljard. Dat komt onder andere door leningen uit de coronatijd. De oplopende schulden zouden ook te maken hebben met steun aan Oekraïne en extra geld voor defensie. En voor wielrenner Dylan van Baarle zit het seizoen erop. Hij heeft zijn pols gebroken. Tijdens een training in Tiel was hij betrokken bij een aanrijding met een auto en kwam ten val. Hij moet aan zijn pols worden geopereerd. Van Baarle won in zijn carrière onder meer Parijs-Roubaix en dwars door Vlaanderen. Het weer van Weer Online. Vannacht regen en het koelt af naar een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt 15 graden. En dit was het nieuws op Slam. Deze.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Amerika heeft voor het eerst weer de doodstraf uitgevoerd sinds de mislukte executie van Christa Pike. Vannacht kreeg een veroordeelde moordenaar in Texas een dodelijke injectie. Vorige week bleef Pike in de staat Tennessee na 2 injecties leven. Ze werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht en is nu weer bij bewustzijn. Het gaat nog altijd niet goed met wilde dieren. In de afgelopen 50 jaar is bijna 3/4 van alle populaties verdwenen, zegt het Wereld Natuurfonds. Veel wilde dieren zijn hun leefgebied verloren door bomenkap, vervuiling en klimaatverandering. Toch is er ook nog goed nieuws, zo neemt het aantal wilde tijgers weer toe. Russische hackers hebben volgens BNR gestolen data op het dark web gezet van Shell en Philips. Het zou niet gaan om gevoelige persoonsgegevens. De cyberaanval werd afgelopen zomer al gemeld. De hackersbende eiste losgeld, maar nu de gestolen gegevens zijn gepubliceerd, lijkt het erop dat er niks is betaald. En wie straks een echte kerstboom in huis haalt, moet daar meer voor betalen dan vorig jaar, schrijft de Telegraaf. De populairste boom is de Noordman, die vooral in Denemarken groeit, en daar is de oogst aan de magere kant. Dat gaan we merken aan de prijs. Tuincentra denken dat de kerstboom 10-20% duurder wordt. Het weer van Weer Online. Regen en het is een graad of 11. Overdag een afwisseling van zon, wolken en buien. En het wordt dan 15 graden. En dit was het nieuws op Slam.

0: shoppen. Webwinkels gaan samen speuren naar namaakwebshops, zodat die zo snel mogelijk offline worden gehaald. De politie staat achter deze aanpak, meldt het Financiële Dagblad. Elk jaar worden meer dan 1 miljoen mensen in ons land opgelicht via nepwebsites. Door AI zien ze er gevaarlijk echt uit. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt het verschrikkelijk dat demonstranten gisteravond hun steun uitspraken voor de gewapende groep Hamas. Ze hielden op de Dam een spandoek omhoog waarop stond dat ze achter Hamas staan. Volgens Halsema chockerende teksten, maar niet verboden. Dus kon de politie weinig doen. Het terrein in Landgraaf, waar elk jaar Pinkpop is, verandert in een tijdelijke noodopvang. Het kabinet had erom gevraagd. De komende 1,5 jaar kunnen er maximaal 300 asielzoekers terecht, maar niet in de zomer. Want dan wordt het terrein gebruikt voor festivals, zoals de Pinkpop. En er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties wereldwijd afgenomen met bijna 3/4. Dat komt bijvoorbeeld door klimaatverandering. Toch zijn er volgens het Wereld Natuurfonds ook lichtpuntjes. Zo stijgt het aantal tijgers en is bij ons de otter terug van weg geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag een mix van zon, wolken en buien. Aan zee kan het stevig waaien en wordt het 16 graden. Dit was het nieuws op Slam.
1: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
2: Greet. Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
1: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.

half uur de Grand Slam. Een track van Avicii. Flair komt eraan. DJ Sammy met Heaven. Zo'n zero-stopper, denk ik. En dit is Miley met Bears Persuade. Bees eigenlijk, hè? Bees Persuade.

0: Dance 1000 topper ook van DJ Sammy & Doe. Heaven hoorde je bij Slam.
1: Marijn Oosterveen.
0: 10 minuten over 6, een hele goede morgen. Je bent wakker geworden of gebleven op donderdag 8 oktober. Het is vandaag de grote, de grande finale van de Slam Dance 1000. De lijst met de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt aller tijden. Het is internationale dag van het zicht. En gisteren heeft de rechter uitspraak gedaan in de famous Alle Playa-zaak waar we het gisteren over hadden. Heel kort, de zangeres had ruzie met iemand over de inkomsten. Want die ander iemand had gezegd dat hij had meebedacht wat betreft het nummer. Die zangeres Luna, die Nederlandse zangeres, die had zoiets van dat is niet waar. En de rechter heeft inderdaad bepaald dat de zangeres alle inkomsten mag houden. En dat zij de rechtszaak heeft gewonnen. Dan weer goed nieuws, lief nieuws ook. Gisteren in de avondshow hoorde ik al dat de oudste man ter wereld jarig was. Maar de oudste man ter wereld is jarig op dezelfde dag als dat de ene oudste man ter wereld jarig is. Dat is heel grappig. Dus de oudste man ter wereld en de ene oudste man ter wereld hebben elkaar op hun verjaardag een kaartje geschreven. En dat is, ze wonen ver uit elkaar. De een woont in Brazilië, de ander woont in Australië. João Marinho Neto uit Brazilië werd 114 en Ken Weeks uit Australië die werd 113. De kaartjes hebben 114.000 kilometer af moeten leggen, maar of 114, ja, volgens mij wel. En nou, ze zijn in ieder geval bij elkaar terechtgekomen. Die Ken die gaf nog als tip als je oud wil worden om veel Heinz baked beans te eten. Want dat schijnt hij dus regelmatig te doen. En nou ja, hij is 113 geworden. Dus het zal wel iets zijn wat werkt. Een goede tip. Veel Heinz baked beans eten. Al dus Ken Weeks uit Australië, die eerder deze week 113 jaar oud werd. Wil balen voor de families van die oude mannen ter wereld. Want die zitten al bijna 40 jaar te wachten op een erfenisje. Een hele goede morgen, Slam. Vanochtend is het in het oosten nog regenachtig. Elders vallen buitjes. Vanmiddag blijft het wisselvallig en het wordt maximaal 15 graden. Ja, de nazomer is voorbij.

0: Avicii met Hey Bro. Het is ook een soort opwarmertje deze voor de Slamdance 1000 die straks om 8 uur van start gaat. We zijn aangekomen bij de top 100. De grande finale van de Slamdance 1000. Zometeen te horen hier op Slam. Het wordt een mooie dag wat die Dance 1000 betreft. Het wordt een slechte dag wat het weer betreft. En het wordt ook een slechte dag wat de drukte op de wegen betreft. Ik voorspel een zware spits deze ochtend. Eigenlijk een beetje net als dinsdag. De laatste maanden van het jaar zijn het sowieso altijd iets drukker op de Nederlandse wegen dan de eerste maanden van het jaar. Dus nou, hou je vast als je vandaag met de auto op pad moet. Je gaat vertragingen tegenkomen. Heb je van Dave in de app van Slam?
1: Ik weet het niet hoor, maar Rijn. Maar hier in Moskou regent het pijpersteulen. En volgens mij ligt het niet in het oosten.
0: Nee. Nee, ook mijn topografie. Laat me dan even in de steek. Ja, ik zat even terug te kijken naar wat het nou precies was. Vanochtend in het oosten is het nog regenachtig. Elders vallen buien. Ik weet niet eigenlijk, nu ik terugkijk op wat ik heb uitgesproken. Vanochtend is het in het oosten nog regenachtig en elders vallen buien. Ik weet niet wat dat betekent. Betekent dan dat het in het oosten en in de rest van het land regent? Wat betekent regenachtig? Zou het dan alleen miseren in het oosten? En is het in de rest van het land regent het dan? Ik heb geen idee. Ik zal het weer online vragen. En zodra ik antwoord heb, dan hoor je ze allereerst bij Slam. Toch even een kleine terugblik op de avondshow gisteren hier op Slam tussen 7 en 10. Onze stagiair Ruben die deed een opvallende ontdekking over het snoepautomaat hier.
2: Ja, ik wil toch wel even één ding zeggen waar ik nog steeds mee zit. Hoe kan een uit ons automaat een blikje Red Bull 3,10 euro kosten en een colaatje 1,90 euro? Hoe kan dat nou?
3: Een Red Bull kost 3,10 euro en een colaatje 1,90
2: euro. Hoe kan dat nou?
3: Ja, dat vind ik heel gek, ja.
2: Dat is toch bizar?
3: Ja, maar dat is, ik denk dat dat de suikertax is of zo.
4: Is dat zo?
3: Ja, dat zal wel. Dat ze zeggen,
2: maar een zero blikje Red Bull is dus ook 3,10 euro. Ook suikervrij.
3: Ook suikervrij.
2: Ja, ook suikervrij.
5: Wat een hond hier bij het ledenhuis, zeg. Bah, schande.
0: Schande. Red Bull 3,10 euro voor een blikje. Het is bizar. Ik kom nog een keer achter. Ik drink dat eigenlijk nooit. Ik heb laatst voor het eerst in lange tijd heb ik weer een Red Bulletje gedronken. Ik had geen koffie meer in huis. Dus toen heb ik nadat ik was opgestaan heb ik maar een Red Bulletje gedronken. En ik zat al een minuut of 10 op de snelweg, denk ik. En toen kwam ik erachter dat ik mijn auto vergeten was.

0: Lekker zegt de Grand Slam van Sam Veld. Niet het love. Hoor die bij Slam in de vroege ochtend. Krijg nog een appje van Alexandra.
1: Goedemorgen, Martijn.
0: Marijn.
1: Of Marijn, ja. Sorry. Nou, Brabant, regen. Hoi.
0: Ja, in Brabant ook al. Ja, dan denk ik toch dat het deze ochtend in het oosten miesert en in de rest van het land regent. Dat is denk ik wat vanochtend is het in het oosten nog regenachtig en elders vallen buien betekent. Dus in het oosten miesert het deze ochtend en elders in het land vallen buien. Misschien is het jou ook al opgevallen, maar de spinnen. Ik weet niet, de muggen zijn de slaapkamer uit en nu moet ik allemaal spinnen in de slaapkamer zitten. Hoe kan het dat er ineens zoveel spinnen zijn? Je hoort het zo. En ook deze Dance 1000 topper die we vandaag in de Dance 1000 nog een keer gaan draaien, kom eraan, zo meteen als je blijft luisteren naar Slam.
2: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Bij Optimal weten we hoe

0: Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
3: Je hebt je bedrijf verder laten groeien dan iemand ooit had verwacht. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Geef virtuele en fysieke kaarten uit wanneer je ze nodig hebt. Met bestedingslimieten die meegroeien met je uitgaven. Revolut Business. Banking and beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
4: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
5: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
6: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
8: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
9: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
13: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
12: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
14: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor word ik snel geholpen.
15: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
17: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
18: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
19: Een hele goeiemorgen, Slam. Het is 6:30, het weerbericht van Weer Online. Vanochtend is het in het oosten vooral miezerig met wat lichte regen. Elders vallen buien. Ook vanmiddag blijft het wisselvallig, al komt de zon er geregeld door. Er staat een matige tot krachtige wind en het wordt maximaal 15 graden. Dan de wegen af met Flitsmeister. Meldt al aardig wat vertraging. Het is druk op de Nederlandse wegen. Op de snelwegen meer dan 20 vertragingen, meer dan 80 kilometer. Dit zijn er vertragingen vanaf 20 minuten of met een bijzondere oorzaak. Eerst op de A2 Den Bosch-Utrecht tussen de Empelbrug en Zaltbommel een 30 minuten 7 kilometer file. En op de A7 Den Oever-Hoorn tussen Abbekerk en Hoorn een 30 minuten 4 kilometer file. Op de A15 Ridderkerk-Oostvoorne tussen de havens 5500, 5700 en de havens 6200, 7000. Maken van wat je wil. Een minuut of 20, 4 kilometer file. De oprit is daar afgesloten en er is een ongeluk gebeurd op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Zeverbergse Hoek en Dordrecht Centrum. Een 30 minuten vertraging. Er staat 10 kilometer file. Sterkst als je erin staat. Elders kun je vertraging tegenkomen, maar die is op dit moment nog

0: dan 20 minuten. Dan tijd voor het laatste nieuws. Alissa Hippe is aangeschoven en zij zegt goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, dacht ik al.
1: Grote webwinkels en de politie gaan de strijd aan met illegale webshops. Elk jaar worden ruim 1 miljoen Nederlanders opgelicht door de neppe sites, die door AI steeds echter lijken. Dat zegt het Financiële Dagblad. Premier Jette heeft de Kamer niet goed geïnformeerd over zijn AI-gebruik. Dat schrijft de Volkskrant. Hij zei in antwoord op Kamervragen dat hij op zijn officiële social media kanalen geen AI gebruikt, maar dat doet hij volgens de krant wel. Het aantal wilde dieren loopt terug. Volgens het Wereld Natuur Fonds namen de populaties in 50 jaar met 3/4 af. Onder meer door het veranderende klimaat. Maar er is ook hoop, zo kwam in ons land de otter terug. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
0: Dankjewel en tot zometeen. Spinnen, heb jij er ook meer last van?
2: Marijn Oosterveen.
0: Waar komen ze ineens vandaan? Je hoort het zo meteen op Slam. Shinjuku komt eraan, Aiken. En dit is Lost Frequencies met Live It Up.

Mr. Lonely. Bij Slam. Een House in the Pause topper zou ik willen stellen. House in the Pause die we deze week nog even moeten missen. Vanwege, de Dance 1000. De grande finale vandaag. Dus vanaf zaterdag keert House in the Pause. De lekkerste lunchpauze van Nederland gewoon weer terug. En vandaag, ja, eigenlijk nog lekkerder dan House in the Pause zou ik willen zeggen. De grande finale. De top 100 van de Slam Dance 1000. De 100 beste dance tracks alle tijden ooit gemaakt. Zijn vandaag te horen in de Slam Dance 1000. Straks om 8 uur gaat hij verder. Ik heb het er niet zo op, spinnen, maar ik kom ze de laatste dagen steeds vaker tegen in huis. Gisteren zat er een in de slaapkamer, later zat er eentje in de wc. Vanochtend liep er eentje langs de kledingkast. Waar komen ze vandaan? Het heeft een reden dat die spinnen er ineens zijn. Er zijn niet ineens veel meer spinnen in huis, maar je ziet ze gewoon vaker. De zichtspinnenpiek, de tijd van het jaar dat je de spinnen het meest ziet, ligt in september en oktober. En er zit een beetje een romantisch verhaal achter. Die grote bruine spinnen die je door huis ziet rennen, dat zijn meestal mannelijke spinnen die volwassen zijn geworden en op zoek gaan naar een vrouwtje. Ze verlaten hun web om vervolgens de geur van een vrouwtje te volgen. Met andere woorden, die mannelijke spinnen die lopen gewoon hun pik achterna. En, nou ja, terwijl ze op zoek zijn naar een vrouwtje, kun je ze tegenkomen op de vloer, in je bad, in je gootsteen, in een kastje, langs de plint, in de slaapkamer. Mannelijke spinnen lopen dus gewoon hun pik achterna. Zodoende kom je ze vaker tegen in huis. Veel van die spinnen zaten dus ook al maanden in je huis. Bijvoorbeeld in de kelder, in de garage, in de kruipruimte. Ergens lekker verstopt. Maar nu is de tijd van het jaar dat ze graag samen willen zijn. Dat ze een vrouwtje willen hebben. Het loopt niet heel romantisch af. Na de paring van het mannetje en het vrouwtje blijft de mannelijke spin nog een paar weken bij het vrouwtje. En daarna gaat hij dood. Daarna sterft de mannelijke spin. Dus ze hebben één keer seks gehad en daarna sterft de mannelijke spin. Treurig voor hem. Ja, je kent die filmpjes waarschijnlijk wel van een spinnenei dat uitkomt. Zo'n wit soort in elkaar gewikkeld web. En als je er dan tegenaan schopt, dat er ineens 150 kleine spinnetjes wegrennen. Oh, vreselijk. Als ik een spin zie, komt alles vrouwelijke in me naar boven. Ik heb het niet zo op spinnen. Maar de reden dat je ze dus vaker ziet, je hoort het allereerst bij Slam. De mannelijke spinnen lopen hun pik achterna, gaan op zoek naar een vrouwtje. En zo meteen een vooruitblik op de Slam Dance 1000. Welke tracks zijn het vandaag waard om de radio voor aan te zetten? Spoiler, alle 100. En dit is Shinjuku.

0: 2000.
1: Vandaag de grande finale. De laatste 100 beste dance tracks alle tijden in de Slam Dance 1000. We zijn aangebroken bij die top 100 van de Slam Dance 1000. Vandaag eigenlijk 100 hoogtepunten om je radio voor aan te zetten. Vandaag moet je hem eigenlijk op Slam laten staan. Mocht je ons nou toch even kort gaan verlaten, dan hier de absolute hoogtepunten die je vandaag gaat horen tijdens de

0: Slamdance 1000. Komt zo meteen in de Slam Ochtendshow tussen 9 en 10 nog voorbij. Maar waar hoor je dit nou nog op de radio? Nergens. Ik denk dat Slam de enige is die dit draait. En je hoort hem zo meteen in de Slamdance 1000.
1: 52.
0: Waar hoor je dit nog op de Nederlandse radio? Precies, alleen maar bij Slam. Zeker tijdens die Dance 1000, wat mede dankzij jouw stem, komt deze vandaag voorbij in de Slam Dance 1000. De lijst met de 1000 beste dancers ooit gemaakt op plek 52. Dus je gaat hem horen tussen 12 en 1 vandaag.
1: 24.
0: Ja, en ik had hier ook een track uit de top 10 kunnen doen. Die had ik allemaal willen laten horen, want die zijn zo goed. Maar die hou ik nog even geheim voor je. Als je die wil horen, moet je vooral luisteren naar de Slam Dance 1000, de grote apotheose. Maar vandaag op plek 24, Lethal Industries van Tiësto. En ga je dus horen tussen 2 en 3 tijdens de lijst met de beste dance tracks aller tijden ooit gemaakt. Wij zijn eens meemaken, want dit is hem de grande finale van de Slam Dance 1000. De lijst met de 1000 beste dance tracks aller tijden ooit gemaakt. En dat heb ik al heel vaak gezegd, maar het is wel zo. Dank voor jouw stem nog, want mede dankzij jouw stemmen hebben we deze lijst samen kunnen stemmen. Dat is straks om 8 uur, dan gaat hij verder. De Slam Dance 1000. Dit is nu met de nieuwste John Summit. Don't Believe, het komt eraan. En dit is Tate McRae met Just Keep Watching bij Slam.

Beyoncé met Absolutely. Don't Believe It in de vroege morgen. Straks om 8 uur het vervolg van die Slam Dance 1000. De top 100 gaat dan beginnen. Wij zijn eens meemaken. Zometeen hier op Slam, de Slam ochtendshow. En als je nu goedemorgen stuurt, maak je kans op prijzen. Gegarandeerd krijg je een appje terug. En ik zeg dat vaker, hè. Als je ons appt, dan krijg je gegarandeerd reactie vaak. Als je inhoudelijke reactie stuurt of als je goedemorgen stuurt, krijg je sowieso een reactie. In ieder geval tijdens de Slam ochtendshow. En dat is wel echt uniek, want dat doet ook geen enkele andere radiozender. Dus leuk om ons toe te voegen op WhatsApp. Je gaat naar slam.nl, pak daar het WhatsApp-icoontje en dan kun je ons van goedemorgen sturen. Of via de Slam-app, je stuurt ons je levensverhaal, maakt ons het uit. Je krijgt een inhoudelijke reactie of een goedemorgen terug. Wij zijn dus meemaken, zo meteen de Slam ochtendshow ook. Oh ja, dus één iemand die je goedemorgen stuurt, krijgt ook een super slam prijs. De House in de Pauze kousen, de Slam Fanny Pack of de Buckethead. Ja, Buckethead. Dus wil jij kans maken op die superprijs, heb je goedemorgen. We draaien de Swedish House Mafia. De Bouw zijn ook DJ Paul Elstak zo meteen. Slam coming up.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Iedere ochtend staat 1 op de 7 Nederlanders voor een lege koelkast. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even ontbijten, even sparren.
2: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
3: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
4: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
1: Nu bij Spar. Onze roomboter-croissant. Gemaakt volgens authentiek Frans recept. En elke dag vers gebakken. Dus even ontbijten, even sparren.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way. Met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
6: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
7: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
8: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
9: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
10: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
11: Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
12: Fit voor iedere rit. Met de banden van Hankook en de service van Profile.
13: Thuisbatterij.
14: Einde salderingsregeling.
15: Teruggeleverd kosten.
16: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
18: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want de verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
19: Greets. Even bollen met Select.
20: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
20: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
18: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
22: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime.
23: What a watch! And give you a watch!
22: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
24: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
25: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
26: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
25: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
27: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
28: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
29: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
30: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
31: Ja.
30: En nu?
31: Domeinnamen kopen.
30: Voor je bedrijf?
31: Ja.
30: Welk bedrijf?
31: Ja, dat weet ik nog niet.
30: Welke domeinen dan?
31: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
30: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
31: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
32: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
0: Je cashflow houdt je bedrijf in beweging. Maar is jouw bank er wel klaar voor? Ontvang betalingen van klanten binnen 24 uur, zelfs in het weekend. Revolut Business, Banking and Beyond. Algemene voorwaarden van toepassing.
1: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo Fish Cuisine, Viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Er is een nieuw plan om nepwebshops aan te pakken. De door AI steeds echter lijkende sites lichten jaarlijks ruim 1 miljoen Nederlanders op. En waar de ene webshop offline wordt gehaald, duikt een andere weer op. Een speciale speurdienst gaat daarom nu dagelijks op zoek naar die illegale webshops om ze sneller weg te halen, dat zegt het Financiële Dagblad. Premier Jette heeft de Kamer niet goed geïnformeerd over zijn AI-gebruik, dat schrijft de Volkskrant. Eind vorige maand kreeg hij er vragen over en toen zei hij dat op zijn officiële social media kanalen AI taboe is. Maar dat klopt niet, zegt de krant. Die ontdekte op de officiële accounts van Jette en D66 honderden AI-berichten. Op het festivalterrein in Landgraaf, bekend van onder meer Pinkpop, worden binnenkort opnieuw honderden asielzoekers opgevangen. Het gaat om tijdelijke noodopvang op verzoek van de minister. In de zomermaanden maakt de opvang plaats voor evenementen en festivals, zodat die gewoon door kunnen gaan. En er zijn steeds minder wilde dieren. In 50 jaar tijd zijn de populaties wereldwijd afgenomen met bijna 3/4. Dat komt bijvoorbeeld door klimaatverandering. Toch zijn er volgens het Wereld Natuurfonds ook lichtpuntjes. Zo stijgt het aantal tijgers en is bij ons de otter terug van weg geweest. En dan nu het weer van Weer Online. Vandaag wordt het wisselvallig. In het oosten regenachtig, in de rest van het land een mix tussen buien en zon. Het wordt maximaal 15 graden en er staat veel wind. Dit was het nieuws op Slam.
5: Nou, dankjewel Alissa. Dan checken we nog even die Nederlandse wegen. Er staat 3/4 file op de A2 bij Hintham en de Empelbrug. En op de A2 Sint-Michiels-Gestel en Empel een 30 minuten. A2 Weert-Noord-Leende 20 minuten door een ongeluk. En er is een oprit dicht die van belang is, geloof ik. Want er staat 20 minuten file omdat die dicht is op de A15. Bij Briele in de havens 6200 tot en met 7000. A15 Gorkum-Hardingsveld-Giessendam 37 minuten door een ongeluk. Een auto met pech die houdt even een file van 22 minuten op de A16. Breda-Noord-Klaverpolder is dat. En de A16 Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug daar 20 minuten. Ik heb er nog 2 voor je. A50 Ewijk-Maasbrug 20 minuutjes. En de A58 Tilburg-Centrum-West en Bavel. Een 30 minuten, dat komt door een ongeluk. Heb je last van koude voeten of een kapsel dat niet zit? Of krijg je maar moeilijk je spulletjes mee binnen bij een feest, bijvoorbeeld met ADE. We hebben voor alle drie de problemen een oplossing. We hebben een fanny pack om al die spulletjes in te doen. We hebben een buckethead voor op je hoofd. En die kousen die je warm houden, de house in de pauze kousen. Je mag je eigen prijs uitzoeken en het is al druk in de app, dus zorg dat je er nog even bij komt. Zometeen kiezen wij een eerste luisteraar in de ochtendshow. Dus app een goedemorgen om kans te maken.
6: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Greets.
7: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
6: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets voor jou.
8: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.

0: dit is de stilte voor de storm, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, lekker boterhammetje eten. Gewoon even rustig gaan.
0: Lekker opstarten. WhatsApp even een goeiemorgen. Maak kans op dikke slamprijzen na Swedish House Mafia. Boss!

0: Een hele goede morgen.
1: De Slam Ochtendshow.
0: Draaiden wij eerder deze week nog die D-A-N-C-E van Justice. En kwamen erachter dat het één grote ode aan Michael Jackson was. Dan weet ik het bij deze track al wel jaren zeker eigenlijk. The Weeknd, Can't Feel My Face aan het begin van de dikke donderdag van Slam. En de finale van de Dance 1000. Wij pakken hem op bij nummer 100, hè, over een uurtje. Dan beginnen de laatste 100 tracks. De beste 100 dance tracks ooit gemaakt.
2: Ja.
0: Hier bij Slam. Dus zorg dat je de hele godganse dag blijft luisteren. Je wil niks missen. Dit zijn al je favorieten. Anul op je bijrijderstoel hier. Marijn Magazijn. En wij kiezen zo weer een eerste luisteraar. Krijg je een dikke prijs van ons. Dat doen we altijd aan het begin van de show. En ik zie net een nieuwe carrièrekansen voor jou, Marijn.
2: Voor mij.
0: Ik hoor op het nieuws dat er dus een gigantische, nou ja, noem het een soort van team samen is gesteld. Ik denk door de overheid om allemaal van die nep-webshops uit de lucht te halen.
2: Oh ja.
0: Dat lijkt mij een geweldige baan voor jou. De hele dag een beetje doen alsof je opgelicht wordt en dan haha, bam! En dan haal je die hele site uit de lucht. Heerlijk, man. Zie ik jou wat doen, ja.
2: Ik zou het heel graag willen doen.
0: Ik kan een tv-programma omheen bouwen.
2: Klopt, maar het moeilijke eraan is denk ik dat je de oplichters moeilijk pakt. En dat zijn dan waarschijnlijk ook mensen die in het buitenland zitten. Eigenlijk wil je gewoon, daarom denk ik ook dat een baan bij de verkeerspolitie maar heel goed zou staan. Dat je dan iemand die 180 rijdt op een plek waar je 80 mag of zo, dat je die dan gewoon aan kan houden. Dat je dan gewoon kan zeggen tegen die gast van, mag je rijbewijs even zien? Krijg ik niet meer terug. Heerlijk lijkt me dat.
0: Ja, lekker invoeren.
2: En dan aanmelden voor zo'n cursus bij het CBR, die je dan zelf moet betalen voor €2000. Ja, daar ga ik gewoon heel goed op.
0: Ben je wel eens opgelicht bij zo'n webshop?
2: Nou, ik ben wel één keer opgelicht. Op Marktplaats was dat. Maar dat is heel gek gelopen. Toen heb ik aangifte gedaan. Ik was ook redelijk jong. 15, 16, 17 of zo. Ja. En toen heb ik het geld teruggekregen ineens. Echt 2 weken later heb ik €200 heb ik teruggekregen. Gewoon met als tekst retour afzend. Dus waarschijnlijk was ik nummer zoveel. En had de bank net op tijd een rekeningnummer bevroren. En zodoende is mijn geld toen nog gered of zo. Maar ik heb toen ook contact gehad met de politie. Die snapte er ook helemaal niks van.
0: En wat was je aan het kopen?
2: Een videokaart voor mijn computer.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ja, ik was helemaal to the games.
0: In the games, ja. En mijn beste vriend, weet ik nog, die is toen opgelicht. Ook op die leeftijd. Die kocht een van de eerste iPads, geloof ik. Of iPhones, maar op Schiermonnikoog. Had hij hem dan vandaan. Ik zei, ja, hoeveel mensen zullen er nou zijn die dan op Schiermonnikoog als een van de allereerste die Apple Gadget
2: naar binnen halen? Dat is natuurlijk altijd, want ze proberen natuurlijk zo'n ver mogelijke afstand te creëren. Onhandig, Schiermonnikoog moet je dan met een boot naartoe natuurlijk.
0: Ja, ga je niet ophalen.
2: Nee, dus dat ga je niet ophalen. Nou, verzend het dan maar. Dan komen ze meteen van de goed verhaal. We zitten over dat er een pakketpunt in de buurt zit. En dan denk je van, oh, dit is echt een vertrouwen en dan trap je erin. Ja. Ik hoorde ook in het nieuws dat jongeren dus tegenwoordig vaker opgelicht worden door ouderen, of dan ouderen.
0: Nou, omdat die sites zo goed worden. Omdat iedereen dat met AI loopt te vibecoden.
2: Maar jongeren zijn te naïef geworden.
0: Denk je?
2: Ja.
0: Wij zijn te goed gelovig geworden.
2: Wij zijn te goed gelovig geworden. Ik dacht echt dat het de bejaarden zijn die te veel of veel opgelicht worden. Maar we moeten eigenlijk de jongeren waarschuwen voor de nepagenten. De sms'jes van, hey, ik heb mijn telefoon in de wasmachine gedaan. En kun je even €2000 overmaken naar dit rekeningnummer. Jongeren zijn sneller geneigd erin te trappen.
0: Oké, nee, dat vind ik een goede tip wat jij daar deelt.
2: Ja, ik heb geen tip. Ik deelde gewoon een feitje.
0: Ik heb trouwens nooit gecheckt of op Schiermonnikoog niet echt gewoon een gigantische Apple-fabriek staat. Gewoon een soort tweede Silicon Valley. Misschien is die telefoon of iPad gewoon nooit verstuurd. Hè? Dat zou natuurlijk ook kunnen, jongens. Nieuwe budgetbruid, Chantal Jansen. De presentatrice is in Parijs voor de super-exclusieve L'Oréal Paris Fashion Show en droeg daar een jurk van slechts €1500. In het AD wordt ze zelf afgemaakt vanwege haar zogenaamde zeemanjurk. Chantal, maar goedkope merken, daar ben jij niet vies van, toch?

0: Oké, ik ben Sebastiaan van Veen. Ik kom uit Raamsdonksveer en ik ben lekker aan het werk nu.
1: Raamsdonksveer, Sebastiaan. Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Hallo. Nou, dan zou je wel een bijzondere baan hebben als jij hem zo vroeg aan het doen bent.
0: Ik zit in de olie- en gasindustrie, dus ja.
1: We hebben een sheik aan de lijn.
0: Ja, was dat maar zo.
1: Oh man, wacht, ik verander ook meteen even het muziekje. Hoppa.
2: Ja man. Ja, wat is er voor de olie- en gasindustrie in Raamsdonksveer?
0: Nou, het is niet in Raamsdonksveer, ik werk eigenlijk in Oosterhout. Maar wij zitten door heel nog Nederland even. En op zee.
1: Oh joh. Hé, maar wat doe jij dan? Ben je echt aan het boren?
0: Nee. Wij doen zeg maar de control panels, de bediening daarvan. Dus de leidingen voor de hydrauliek en de lucht.
1: Interessant wel zeggen. En pik jij dan ook wat mee van die gigantische olieindustrie? Daar gaat een hoop geld in om.
2: Af en toe een vaatje mee naar huis.
0: Nou, was dat maar zo, helaas. Maar er is zat olie, hoor. Ze zitten te klagen dat er geen olie is, maar er is zat.
1: Hé, je hoort het als eerst op Slam.
2: Kom je dan ook wel eens in Schonebeek? Vind ik toch altijd leuk om te vragen, daar ben ik geboren.
0: Nee. Toevallig volgende week wel in Alkmaar.
2: Oh ja, oké. Ja, dat ligt heel ver uit elkaar.
1: Dat is de andere kant van het land, man.
2: Maar in Schonebeek, ik kan me er weinig van herinneren. Alleen dat je dus inderdaad al die ja-knikkers daar hebt. En nieuw Schonebeek en zo. Ja, het is echt een soort, ik noem het altijd Dubai van Nederland.
0: Nee, wij komen daar niet.
2: Oké.
1: Hey, jammer, ja. Ik denk toch dat je gewoon een keer een wit gewaad aan moet trekken. En een tulband op je hoofd en kijken of het verschil maakt, jongen.
0: Ja, ik denk dat ik dan wel goede koffie krijg 's ochtends.
1: Ja, dat zal. Hey, jij krijgt van ons in ieder geval een Slam cadeautje. Wat wil je? De fanny pack, de house in de pauze kousen of de bucket hat op je hoofd?
0: Doe maar de bucket hat.
1: Ja, komt die naar je toe. Mooie dag.
0: Dankjewel, fijne dag.

0: getal. Onder de 1000.
1: Nou, goedemorgen Nederland, hier is Mitchell. Ik denk dat het getal onder de 1000 is 690.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 119
0: euro.

beetje de kartrekker is op deze Michiko van DJ Goya. Nou, dat is echt een nieuwe naam voor ons, DJ Goya. Klinkt als iemand die of op de mainstage van Tomorrowland staat of die om 17 over 3 bij het tankstation tegenkomt 's nachts.

0: Maar het is het origineel van de DJ Goja.
1: Ja.
0: En dan hoort hij dat en dan denkt hij, hey, hier kan ik lekker Turkmuziek van maken. En dan gaat hij het vermenselijken en dan krijgt hij een verse op die plaat. En dan is er ineens een menselijke plaat. Dat is eigenlijk wat hij doet.
1: Twurken. Dat doet ze in de Achterhoek. Ja, is dat jouw
0: nee, de Achterhoek
1: jouw variant?
0: In Bromski.
1: Bromski, een bakje joma leeglepelen en lekker twerken. Op DJ Jason Derulo.
0: Ja.
1: Dit is de ochtendshow. Het kan dat jij na de vakantie, want nou, we gaan allemaal de laatste periode van het jaar in, dat jij een nieuwe baan hebt gekozen. Of dat je druk bezig bent met de sollicitatie. Dit is echt een hele goede tip, hè, die wij gaan geven.
0: Ja, maar het heeft niks met sollicitatie te maken.
1: Nee, maar het is om geld, toch? Je wilde geld lospeuteren.
0: Ja, maar eigenlijk, ja, als je al bij een bedrijf werkt.
1: Oh, is het gewoon salarisverhoging?
0: Van eindejaars.
1: Top. Hey, dat is nog beter.
0: Dit moet je dus absoluut niet zeggen tijdens een gesprek waarin je vraagt om salarisverhoging. En weet zeker, iedereen doet dat wel.
1: Echt waar?
0: Ja.
1: Oké. Dus zometeen hoor je hoe je meer geld kunt krijgen op het werk. En ook another talk to you is erbij, hoor.
2: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan volgende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
3: Dan wordt niet slapen.
2: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
4: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG, find your more.
6: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
7: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.

0: Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
1: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.

0: specialist.
1: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Dit bericht is voor de Powerpop Musical en Juliet kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama. Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
4: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
3: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
2: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trappen.

0: weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
1: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
3: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
2: Beren goed, thanks bo.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: En actie olifant.
4: Is dit het?
5: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
8: Offerte, check. Nieuwe leaseauto, dat kan later wel.
9: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
10: Goedemorgen Slam, een paar minuten over 7:30. Vooral in het oosten lijkt het te gaan regenen, maar in de rest van het land regent het al. Ook vanmiddag overal wel buien, maar af en toe breekt de zon nog even door. Zou ik niet te veel van verwachten verder. De temperatuur om en nabij de 16 graden. Dankjewel, weer online. Hoe is het op de weg? Flitsmeister met files op de A2, Nederweert-Leende, 1/2 uur. A2, Hintham-Zaltbommel, 1/2 uurtje, 12 kilometer. A2, maar Hezen-Leende, 24 minuten. En op de A2 staat 40 minuten stil, joh. Wat is daar gebeurd? Het is een ongeluk bij de Martinus-Nijhoffbrug en Geldermalsen. Een auto met pech dan op de A9, dat is Beverwijk-Oost-Rottepolderplein, 33 minuten. A15, Sliedrecht-West-Hardingsveld-Giessendam, 22. En op de A15 een uur bij Arkel en Hardingsveld-Giessendam door een ongeluk. A27, 2 grote files bij Oosterhout en Nieuwendijk, 1/2 uur, 12 kilometer. En bij Everdingen en Houtensebrug een ongeluk, dat zorgt voor 35 minuten. Deze spant de kroon A58, het is een uur en een kwartier bijna. Bij Tilburg Centrum Oost en Bavel door een ongeluk. Als je dit nog op tijd hoort, rij om. Je wil niet over die A58 bij Tilburg en Breda. We hebben het laatste nieuws in 30 minuten. Daar is Alissa.
11: Goedemorgen.
10: Hallo daar.
11: Jongeren praten steeds makkelijker over hun mentale gezondheid. Nog maar 1/3 vindt het een taboe. 5 jaar geleden was dat nog ruim de helft. Dat blijkt uit een onderzoek van 1Vandaag. Premier Jette heeft de Kamer onjuist geïnformeerd over zijn AI-gebruik. Dat heeft de Volkskrant uitgezocht. Vorige maand zei hij in antwoord op Kamervragen dat hij geen AI gebruikt op zijn officiële social accounts, maar de krant zegt dat het wel zo is. Een nieuwe speurdienst gaat dagelijks op zoek naar illegale webshops die zo offline te halen zijn. De door AI steeds echter lijkende sites lichten jaarlijks ruim 1 miljoen Nederlanders op, zegt het Financiële Dagblad. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
10: Zo, ik ga misschien iets schokkend zeggen, maar is dat AI wel helemaal welletjes? Ik hoor het nou weer in het nieuws. Is dat wel te vertrouwen? Even een hersenspinseltje.
12: Arnold en Marijn.
10: Zo, de ochtendshow. Deze hoor je vanmiddag nog een keer terug in de Dance 1000 op nummer 12. Ben je serieus? Another here.

0: Eva Max is sweet, but psycho.
1: Ik vind het een leuk wijf, maar ze is levensgevaarlijk.
0: 7:50, de Slam Ochtendshow nog maar even te gaan. De Dance 1000 finale vanaf 8:00. Dit is handig. We gaan natuurlijk die tijd van het jaar in, dat de eindejaarsgesprekken eraan zitten te komen. Hoe kan jij meer salaris lospeuteren op je werk?
2: Ja, en dit moet je dus absoluut niet zeggen. En dit is een zin die heel veel mensen eigenlijk, waar ze mee beginnen. Dat is eigenlijk, ik heb altijd gedacht dat het de goede manier was om een salarisverhoging te vragen. Maar experts zeggen, doe het niet. Zeg vooral niet tegen je leidinggevende, ik werk hier al zoveel jaar. Ik werk hier al 5 jaar, ik werk hier al 6 jaar. Moet je dus absoluut niet zeggen. Dat is een van de slechtste argumenten die je kunt gebruiken bij een salarisgesprek. Want het gaat veel meer om wat je in die tijd hebt bereikt en welke waarde je toevoegt. Niet om hoe lang je ergens zit. Dat leidt niet automatisch tot salarisverhoging. Zeg dat niet. Dus in plaats van te zeggen hoe lang je ergens werkt, kun je beter vertellen welke resultaten je hebt behaald. Of je meer verantwoordelijkheden hebt gekregen en wat je voor het bedrijf hebt betekend. Dus een zin als, ik heb het afgelopen jaar X bereikt en dat heeft geleid tot Y. Mijn rol is groter geworden sinds ik hier begon en ik vind dat mijn salaris daarin mee moet groeien. Ik heb gekeken wat vergelijkbare functies op dit moment betalen. Wat zou ik moeten bereiken om naar het volgende salarisniveau te gaan? Of ik wil hier graag verder groeien en zou daarom ook willen bespreken hoe mijn salaris met me mee kan groeien. Maar dus niet zeggen, ik werk hier al X aantal jaren.
0: Ja, precies, ja. Die heb ik nog nooit gebruikt. Maar ik snap wel dat mensen me er snel in gooien.
2: Bij mij was dat eigenlijk altijd het begin. Van, nou, ik werk hier nu 5 jaar of 6 jaar.
0: Zo begin jij je speech dan?
2: Nou ja, je wilt toch een soort idee geven van, ik zit hier al lang en ik doe mijn werk goed. Maar dat, ja, het feit dat je hier natuurlijk 6 jaar zit. Kijk, mijn collega Jan van der Wielen zit hier ook al 1 jaar of 6. Maar ja, wat heeft hij nou bereikt de afgelopen 6 jaar? Niks. Dus als hij een gesprek zou gaan beginnen met, ik werk hier al, nee, dat is een geintje.
0: Maar, heel hard, ja.
2: Maar als je gewoon een gesprek begint met, ik werk hier al 6 jaar, dat is natuurlijk geen goede reden voor verhoging van salaris.
0: Nee, daar ben ik het wel mee eens. Een goeie, maar jij bent hier echt druk mee, merk ik. Jij bent veel van dit soort onderzoekjes aan het zoeken, dus waar zou je naartoe willen? Welke schaal wil je naartoe? Wat wil je verdienen, Marijn? Wat verdien jij nu eigenlijk?
2: Welke schaal ik naartoe wil?
0: Krijg je überhaupt geld voor dit? Vertel eens.
2: Ja, wij werken niet onder een CAO.
0: Nee, dat is waar. Een hele moeilijke ladder.
2: We hebben een hele moeilijke ladder.
0: Onze ladder die gaat links en rechts en dan is er een poot weg.
2: We hebben er wel eens over gefantaseerd hoe het zou zijn om onder een CAO te werken en dan een vakbond te hebben.
0: Oh, een vakbond.
2: Dat je op een gegeven moment gewoon kan zeggen van ik leg het werk neer. Maar het werk is iets te leuk om neer te leggen. Hoe zou Staak op de radio ook klinken? Want ik denk dat...
0: Zo.
2: Nee, maar heel...
0: Dat was het.
2: Oh, ja.
0: Eigenlijk moet je dat een beetje voorstellen.
2: Zeg, maar ik denk dat ook heel veel mensen, als je alleen maar muziek gaat draaien, heel veel mensen hebben daar ook baat bij, zeg maar.
0: Dus ja, zeker.
2: Dat werkt eigenlijk averechts voor ons.
0: Een hele stille staking.
2: Ik ben laatst een keer naar de baas toe gegaan, heb ik gezegd van, goh, ik zou heel graag willen dat je me gaat betalen wat ik waard ben. Toen zei ze, dat kan niet, want dan moeten we je onder minimum betalen.
0: Ja, kunnen we ook mingetallen uitkeren. Goeie.

0: Slam in de ochtend. Dat was de laatste, zeg maar even, normale track die ik vandaag voor je draai. Want de Dance 1000 gaat ieder moment hier verder. Zijn we een beetje ready allemaal eigenlijk? Ja. De top 100. Dit zijn echt die tracks waar mensen tattoos van nemen. Hè? Dit zijn tracks die een verhaal met zich meedragen. Die jij je hele leven al viert en waar je op gestemd hebt. Dank je wel daarvoor. Volgende week dan gaan we met tickets strooien voor al die DJ's die jij zo graag hoort. Maar laten we ze eerst eens even draaien in de top 100 van de Slam Dance 1000. Zometeen. Ben je er wel klaar voor?
1: Ja, ik dank dat ik wel klaar ben.
2: Dit.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva R.
1: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
2: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Goel haarverzorging 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
3: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
4: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
5: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
6: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.

0: keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel! Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
0: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
3: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
2: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
5: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
2: Even bollen met Select.
3: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
4: Ah, relaxed?
3: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
5: De Honda-dealer zei dat we meteen maar een rondje moesten gaan proeflopen op de baan met de Honda ZR-V. En die grote golftassen gewoon achterin.
6: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda ZR-V.
7: Honda, the power of dreams.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campina-boer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
9: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
10: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een tweejarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek... of bestellingen die blijven binnenkomen...
15: Wow.
14: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Steeds minder jongeren vinden het praten over hun mentale gezondheid een taboe. Volgens nieuw onderzoek van 1Vandaag vindt 1/3 het nog lastig om erover te praten, terwijl dat 5 jaar geleden nog ruim de helft was. Maar te veel openheid kan ook lastig zijn. Ongeveer 1 op de 6 jongeren raakte er vrienden door kwijt. De oude transgenderwet die tot 2014 gold, heeft voor veel leed gezorgd. Dat zeggen onderzoekers van de Radboud Universiteit. Volgens die wet mocht iemand bijvoorbeeld alleen van geslacht veranderen als hij zich eerst onvruchtbaar liet maken. Dat heeft diepe sporen nagelaten, zegt het rapport. De regering maakte eerder al excuses. Premier Jette heeft de Kamer niet goed geïnformeerd over zijn AI-gebruik. Dat heeft de Volkskrant uitgezocht. Jette stelde in antwoord op Kamervragen dat AI op zijn officiële socials niet aan de orde is. Maar de krant ontdekte er veel berichten op die wel degelijk met behulp van AI waren aangemaakt. En ruim 1 miljoen Nederlanders worden jaarlijks opgelicht door nepwebshops. Die lijken steeds echter door AI. Om ze sneller offline te kunnen halen, gaan grote Nederlandse webwinkels nu samenwerken met de politie. En komt er een speurdienst die illegale websites dagelijks gaat opsporen. Dat zegt het Financiële Dagblad. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag maximaal 15 à 16 graden en er staat veel wind. In het oosten regenachtig, verder in het land wisselvallig met buien en zon. Dit was het nieuws op Slam.
4: Dankjewel Alissa. We gaan nog even de wegen af. A2 meldt 40 minuten file bij Kerkdriel en de Martinus Nijhofbrug. En op de A2 een uur Hintham-Zaltbommel. 12 kilometer duurt die file. A2 Nederweert Leende bijna anderhalf uur, 8 kilometer. Nou, gelukkig heb je de Dance 1000 zo meteen op Slam. A12 Nieuwerbrug Harmelen, 35 minuten, 10 kilometer. A16 Zonzeel Dordrecht Centrum, een half uur, 14 kilometer. A27 brug over de Dongen en Nieuwendijk, 35 minuten. Ook een flinke 11 kilometer daar dus. En de A27 brug over de Dongen en brug over het Wilhelmina-kanaal meldt dan weer een half uur door een ongeluk. A50 Ewijk Heteren, half uurtje, auto met pech. A50 Beekbergen Schaarsbergen, een uur en 5 minuten door een ongeluk. En de laatste file komt door een auto met pech. Op de A58 Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof, daar 40 minuten. Binnen nu en een minuutje gaat hij door, de finale van de Dance 1000. Yeah!
15: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse Hoeve Jonge Kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AH-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
18: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
19: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
20: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
21: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
22: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
23: En als je huur verandert?
22: Pas het zelf aan.
24: En als je gaat samenwonen?
22: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
25: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
4: En gewoon de hele studio vol met collega's. Jongens, nou, wat leuk dat jullie allemaal zo goed gekomen zijn, hé. Ah, dit is ook niet niks, hè. We gaan hem doen, de finale.
16: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
4: Leuk, man. Had ik niet verwacht van ze. Te gek. Ja, jongens, en een bijzondere track om een bijzondere dag mee te beginnen. De laatste 100 tracks die ons het meest zijn bijgebleven. Met een tune waar mensen tattoos van hebben. Deze heeft een hele hoop mensen, waaronder mezelf, door al die lockdowns gesleept in 2020. We've Lost Dancing, Fred Again, op nummer 100. Laat je horen.
26: Yo, what's up? This is Fred again on Slam. And I'm here to encourage you to boost your actual life.

die uit is, heb ik nog nooit iemand het antwoord horen geven. Dus wil je het weten, serieus? Oké, daar gaan we. Who's that chick? Weet je wie dat is? Dat is Rihanna. Slam Dance 1000. Met de nummer 99. Je luistert naar de 1000 dikste dance tracks aller tijden. Samengesteld door jou. Hier wordt geen geschiedenis geschreven. Hier wordt hij gedraaid. Ik ben wel positief dat de volgende track te horen gaat zijn in GTA 6. Het is namelijk uitgebracht door het platenlabel van Rockstar. Dat is de ontwikkelaar van GTA 6. Zie het al voor je langs die neonlichten van Vice City cruisen. Dat wordt pas echt next gen met deze track. Op de radio in die gestolen lowrider van je. Het is Positive van de Nederlandse jamback. Torenhoog in de Dance 1000 op 98.

0: lekker slam. Ian Carey. 1000. En die Keep On Rising. Ik wist helemaal niet dat hij in Nederland gewoond had. Maar daar heb je gewoon gelijk in, Marijn. Ik heb het even opgezocht. Hij is slechts 45 jaar geworden, die Ian Carey. Hij is overleden in 2021. En hij heeft tussen 2003 en 2006 in Nederland gewoond. Keep On Rising werd een grote hit in 2008. Het zou dus zomaar kunnen dat Keep On Rising ergens in Nederland in elkaar is geflanst. Ja. Ja, en heeft hem geen windeieren gelegd in ieder geval. Een torenhoge notering hier in die Slam Dance 1000 op nummer 97. Bij de 1000 grootste. Volgens mij zitten we er wel goed in, of niet?
1: Anou, ja. Ga jij even lekker vandaag?
0: Nou, we zijn net begonnen, joh. Wij zijn er tot 10 uur met de eerste paar tracks van die 100. En dan vanmiddag rond een uur of... Is het 5?
2: Ja.
0: Ja, 5 gaan we die nummer 1 bereiken. De volgende tune bevat een hoop superhelden, goden. Zo komt Superman erin voor. Batman, Achilles ga je horen, Hercules, Spider-Man. Maar de boodschap is juist... Als ik thuis kom, wil ik helemaal geen superheld. Ik wil gewoon iemand zoals jij. Coldplay, The Chainsmokers, 96.

0: Van de vorige Dance 1000 van vorig jaar zijn zij drie plekken gestegen. Jeppa! Naar 96. Dat zie je wel vaker, hè? Dat een track 1 de lijst gewoon drie plekken erbij pakt. Of 10 plekken, soms 15. Gewoon even wat geks. Zometeen een track die er, let op, 690 plekken bij heeft. Dit moet wel een van de allerbeste dance tracks aller tijden zijn. Welke het is, dat hoor je zo meteen na de korte break. En moeten we het even hebben over Martin Garrix.
1: Ja, is, zeker. Ja.
0: Het lijkt alsof alles wat hij doet in het leven goed is. Ja. Maar hij doet één ding fout.
1: Eén ding doet hij echt fout. Al in zijn leven.
0: Ja. Martin Garrix doet één ding fout in het leven. En wij weten wat. Blijf luisteren.
2: Dit hoor je zo meteen in de Slam Dance 1000. De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
2: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
4: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
6: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
10: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
11: Greet! Even bollen met Select.
12: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
13: Ah, relaxed?
12: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
10: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Alle Sigma verf bestel je bij verfwinkel.nl.
2: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
3: Let op. Geld lenen kost geld.
4: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66.

0: Hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
4: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
5: Goedemorgen Slam, het is 8:30, je weer update van Weer Online. In het oosten ziet het er regenachtig uit, maar in de rest van het land heeft het al bijna overal geregend. Ook vanmiddag buien, maar ook wat zon wat erbij kan komen. Ik verwacht daar persoonlijk niet te veel van, al moet ik zeggen, wij zitten in Amsterdam. Nou, dan begint het zonnetje nu wat door te breken. Ik zie zelfs blauwe lucht. Temperatuur vandaag niet boven de 16 graden. Nog even naar de weg toe. Flitsmeister met de grote files. A1 Hoevelaken-Barneveld, een uur, klokkie rond, 6 kilometer daar. A2, ook een uur en 10 minuten langer naar de Dance 1000 luisteren op Slam tussen Hintham en Kerkdriel, 8 kilometer. A2, Nederweert-Budel, dat is 40 minuten, 7 kilometer. A4, Prins Klausplein-Limes-Aquaduct, 50 minuten, 14 kilometer door een ongeluk. A12, Gouda-Nieuwerbrug, 3 kwartier. A16, Markbrug-Moerdijkbrug, 33 minuten. En op de A27, Hooipolder en Werkendam, 50 minuten file. Op de A50, 11 kilometer, Beekbergen-Schaarsbergen. En ga er maar even goed voor zitten. Een uur en 57 minuten vertraging. Als je thuis kan werken, dan zal ik dat even in de groepsapp gooien of overwegen. A50 dan nog, Bankhoef-Heteren, bijna 40 minuten, 15 kilometer. Flinke ochtendspit, jongens, met de A58 als laatste. De Baars en Tilburg-Reeshof, daar 42 minuten. Pakken we dat laatste nieuws gewoon even mee. Alissa met de headlines bij het ANP in een half minuutje.
6: Goedemorgen.
5: Hallo daar.
6: Het taboe rondom praten over je mentale gezondheid neemt steeds verder af bij jongeren. Nog maar 1/3 van hen vindt het lastig om het erover te hebben, tegen ruim de helft eerder. Dat blijkt uit onderzoek van 1 Vandaag. Er moet permanente wetgeving komen om online kindermisbruik beter tegen te gaan. Kinderrechtenorganisaties zeggen dat er in Europa al jaren over wordt onderhandeld, maar dat intussen nog dagelijks heel veel misbruikbeelden het net opgaan. De hoge brandstofprijzen lijken ervoor te zorgen dat we minder rijden. Volgens het CBS gaven Nederlandse huishoudens in augustus minder uit aan benzine en diesel dan vorig jaar. Er werden wel meer auto's verkocht, maar dan vooral stekkerwagens. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
5: Ik wil niks speculeren per se. Maar dit is wel een opvallende stijging in de Dance 1000.
7: Oh.
5: Dit is een Nederlandse act die al heel lang niks meer heeft uitgebracht. 24/7 heten ze. En zij hebben met het nummer Is It Love 690 plekken winst ten opzichte van de vorige Dance 1000. Ze zijn naar 95 geschoten. 690 plekken erbij. Zouden zij, een beetje à la Dotan, misschien weet je dat nog wel een paar jaar terug, dat die dus zo'n heel leger aan fans inschakelen om te stemmen. Zou er iets van mogelijk zijn? Dat er misschien, ja, dat ze wij heel hard aan de kar hebben getrokken hier. Dat het nu begint op te vallen. Het is wel een waanzinnige notering, eerlijk is eerlijk. En een track die we te weinig draaien. Dus ik ben er helemaal voor.
8: Dance 1000. Anul en Marijn.
5: Ja, met ook Martin Garrix, Room 5, Oliver Heldens zijn er allemaal bij na deze Hollandse meesters. 24/7.

0: 2000.
1: Is er nou echt iets dat Martin Garrix verkeerd doet in het leven? Het lijkt alsof alles wat hij doet goed is, hè? Echt de good guy Garrix noem ik hem ook altijd. Maar jij hebt iets ontdekt.
2: We hebben iets ontdekt. Op Reddit heb ik, op een obscure Reddit heb ik gevonden dat hij zijn tanden poetst na het ontbijt.
1: Nee.
2: Ja, en hoe haal je het in je hoofd?
1: Oh, en dan zou je net maar jus gedronken hebben. Dan word je niet goed, man.
2: Nee, het is volgens standaardsen beter om je tanden te poetsen voor het ontbijt. Omdat je op die manier je tanden ook beschermt tegen de suikers en de glazuren die je tijdens het ontbijt binnenkrijgt.
1: Nou, Martijn, ik hoop dat je luistert op 94 stond je bent. In the Name of Love met de 1000 grootste dance tracks ooit gemaakt. De Slam Dance 1000. We moeten even bellen met de volgende notering, hè? En dat nummer staat gewoon op Google. Dat is krankzinnig.
3: Goedemorgen, met Wendy.
1: Hey Wendy, goedemorgen. Is dit Room 5?
3: Yes, zeer zeker.
1: Wat zijn jullie precies voor een voor zaak?
3: Wij zijn een groothandel. Een leverancier.
1: Van?
3: Van Room 5, IPC, VVR Amazon, Verloring.
1: En wat is dat Room 5?
3: De Room 5 is vloeren. PVC-vloeren.
1: Hebben jullie ook geen dansvloeren?
3: Hoe bedoelt u dansvloeren?
1: Waar je wel lekker op kan dansen met een grote groep.
3: Vast wel.
1: Oké. Okay. Nou, top. Dan nemen we later contact op voor een nieuwe dansvloer. We willen jullie alvast feliciteren in ieder geval. Want op 93 in de Slam Dance 1000, Room 5, staan ze.
3: Ja.
2: Make love.
1: Is het groot feest op kantoor?
3: Ik weet niet. Waar gaat dit over, als ik vraag mag?
1: Nu Slam aanzetten, dan horen jullie jezelf.
3: Oh, oké. Okay. Nou, dan geef ik even iemand anders. Vind je dat ook goed?
1: Ga erop los. Zet de radio aan en geniet ervan.
3: Nou, oké. Okay.
1: Voetje van de vloer.
3: Ja, gaan we doen.
1: Go, go,
3: goed,
1: go.
3: Goed.
1: Super.
3: Ja, oké. Okay.
1: Doeg.
3: Doeg.
1: Dat was hem. De enige echte Room 5 op Slam.

spaart u dierenplaatjes? Wij wel. In de Dance 1000 hoor je Camel, Fat, DJ Snake, Mouse T, Duck Sauce, Fisher, Deadmau5, The Animals van Martin Garrix en dit was de gekko van Oliver Heldens op 92 bij de 1000 dikste dance tracks. De volgende komt van nummer 969 af. Dat was Randje Ravijn. En nu woont hij op nummer 91. Dat is geen stijging. Dat is gewoon een emigratie die hij heeft doorgemaakt, man. Heel ander land waar hij is gaan wonen. Marshmallow op 91 met deze.

0: Geen pussymuziek, gewoon meteen de beuker in, ook vroeg in de ochtend. We zijn de Dance 1000 aan het doen en die pakken we zo meteen op met de één na laatste keer. Armin van Buuren.
1: Nee, dat meest niet. Ja. Dat meen je niet.
0: Ja, toch echt zo. Ja. Welke staat er dan nog hoger dan deze?
2: Dit hoor je zo meteen in de Slam Dance 1000.

0: Slam Dance 1000.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
3: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
4: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
5: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
7: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
6: Yes!
8: Daar heb je Huub. Van Hubo.
9: Hoi.
8: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt. Chris?
10: Ja?
8: Hoef jij niet te werken vandaag?
10: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
8: Dus, heb je nu...
10: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
8: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
11: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
12: Karo Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karo Krok.
13: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
12: Karo Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
14: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
15: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
16: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met Auto First.
17: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je banken erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
18: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, €1. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
19: Foe, ik wil geen verzekeringsgedoe.
20: Ik ook niet.
19: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl.
20: We kunnen door.
19: Direct door. Allianz Direct.

0: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
1: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
2: AI geeft heel veel liefdesadvies. Maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
3: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging, keek ik.
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
1: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Veel onduidelijkheid na een grote politieactie in het Brabantse Geldrop. Dat schrijven regionale media. In alle vroegte viel een zwaar bewapend team naar een bedrijfspand binnen. Daarna kwam een groot aantal rechercheurs onderzoek doen. Waarom dat gebeurde en of er iemand is opgepakt, is nog onbekend. 2/3 van de Nederlandse jongeren vindt het praten over mentale gezondheid geen taboe meer. 5 jaar geleden vond ruim de helft dat nog wel lastig. Nu merken ze dat ze niet de enige zijn met bijvoorbeeld stress of onzekerheid, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Wel raakte 1 op de 6 jongeren vrienden kwijt door te open te zijn. Kinderrechtenorganisaties willen permanente wetgeving die online kindermisbruik moet voorkomen. Er wordt al jaren over gesteggeld, maar nog steeds verschijnen grote aantallen misbruikbeelden online. Dat zeggen onder meer Defence for Children en Terre des Hommes. Ze willen dat internetbedrijven verplicht worden om maatregelen te nemen. En het lijkt erop dat we minder vaak rijden doordat de brandstofprijzen al tijden door het dak gaan. Het CBS zegt dat Nederlandse huishoudens in augustus minder geld besteden aan benzine en diesel dan vorig jaar. Opvallend genoeg werden er wel meer auto's gekocht, maar dat zijn lang niet meer altijd benzine- of dieselwagens. En dan nu het weer van Weer Online. Het wordt vandaag wisselvallig. In het oosten regenachtig, verder in het land buien, maar dan wel gemixt met zon. Er staat veel wind en het wordt maximaal 15 à 16 graden. Dit was het nieuws op Slam.
6: Er staan niet heel veel files per se, maar die er staan zijn echt verdomde lang. A1 Amersfoort Noord-Barneveld, 11 kilometer, 1,5 uur vertraging. A2 Wildenberg, Valkenswaard, 35 minuten, 10 kilometer. En op de A2 Rosmalen-Martinus-Nijhoffbrug, 40 minuten, 14 kilometer. A4 Prins Klausplein, Zoetewoude-Rijndijk, 40 minuten, 11 kilometer. A27 meldt 3 kwartier alsof het niets is. Hooipolder-Werkendam, 13 kilometer. En op de A50 Bankhoef-Heteren, 36 minuutjes, 15 kilometer. A50 dan, een uur, klokkie rond daar. Apeldoorn-Noord, Hoenderlo, 12 kilometer. A50 Paalgraven-Maasbrug, dat is 1/2 uur, 9 kilometer. Op de A58, 5 kilometer, dat komt door een ongeluk. Tussen Heinekenzand en Schavenpolder, 1/2 uurtje. A58 tot slot, ook 1/2 uurtje. De Baars en Tilburg-Reeshof komt door een auto met pech.
7: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Ba-ba-da-ba-ba.
8: Greets! De mega-jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
9: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
4: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
6: Hey, goedemorgen! Dit is de reden waarom je ooit bent gaan dansen. Deze tracks zijn het. De volgende man stond afgelopen weekend nog gratis haring uit te delen op het Leids Ontzet in Leiden. Echt waar, met een hoge hoed op. Check ze Insta. Armin van Buuren nu op nummer 90. In and Out of Love met Sharon.

0: David Guetta en de zangeres was Kehlani.
1: Hey, is dit niet die zangeres van Within Temptation?
0: Nee. Dance 1000. Die zat er net voor, Juri. Als je dat appje nou even... Had dat even 3 minuten eerder gestuurd, dan had je het goed gehad. Dat was Sharon den Adel op die van Armin van Buuren. De nummer 90, 1 plekje hoger. Dus Think of Me, Ugel Guetta Kehlani. Steeds vaker dat DJ's zelf beginnen te zingen op tracks. Wel een opvallende trend. De Chainsmokers die doen het al jaren. Martin Garrix onlangs nog.
2: De nieuwe van Garrix, die Think of You, die heeft hij ook zelf gezongen, toch?
0: Ja, klopt. Ja, die komt zaterdag de Slam 40 binnen. Ja.
2: Oh ja, die heeft hij nieuw. Ja.
0: Klopt, maar ja, hij zingt echt hele nummers nu. Eerst was Garrix wel eens van, oké, ik doe mee op de drop of zo. Dan roep ik even, yeah. En maar nu is het alles.
2: Ik vraag me af, zou hij dat Motherfucking Animals in die Mega Dance 1000 toppen van hem, die we ongetwijfeld vandaag nog een keer gaan horen, zou hij dat zelf ook niet gedaan hebben?
0: Zou hij die Motherfucking Animals? Het zou best wel kunnen, ja. Hey, de volgende keer dat Garrix weer langskomt, dan gaan we dat vragen. Dat is hartstikke gezellig. De volgende DJ is denk ik wel de nummer 1 als het gaat om eigen track zingen. Niemand doet dat zoveel als de volgende man. Zal ik er even een paar opnoemen? Gewoon even een paar die hij zelf gezongen heeft. Smoke the Pain Away. My Way. Feel So Close is denk ik wel een van de bekendste. Al is het misschien toch wel deze nummer 88. Hij zingt hem zelf, wat er steeds minder uniek is voor DJ's. Iedereen kopieert deze man. Calvin Harris en

De grote fans van Avicii die reageren wisselend op deze notering in de Slam Dance 1000. Wij krijgen berichten binnen als... Ja, aan de ene kant word ik er heel vrolijk van. Aan de andere kant maakt het me altijd verdrietig, deze track. Het is een postuum nummer. Hè? Dus een track die is uitgekomen na de dood van Avicii. Hij had hem op zijn bureaublad laten staan. Nooit afgemaakt. Dat heeft dus de familie wederom... om en erbij gedaan. Alle opbrengsten van deze track met Ello Black, die gaan ook naar de Tim Burke Foundation. En dat zet zich in voor jongeren die het moeilijk hebben met mentale struggles. Deze ochtend ook veel op het nieuws. Hè, dat steeds meer jongeren erover weten te praten. En dat het de goede kant op gaat. Maar misschien wel mede door Avicii, die daar altijd voor heeft gestreden. En ook zijn familie nog steeds. Dat is mooi. De volgende track, echt een hele andere vibe. Gemaakt voor een spijkerbroekreclame. Dit is pre-Sydney Sweeney era, jongens. Het origineel duurde 2 uur lang ook. De originele track is 2 uur lang, maar gelukkig is er ook een korte broek van gemaakt. 4 minuten is eigenlijk wel perfect. Het is ook de laatste keer Mr. Oizo in de Dance 1000. Dus ik zeg, tot ziens. Nummer 85.

0: als je hem dan weer hoort en dan bedenkt dat het origineel dus 2 uur lang was, dan vind ik dit helemaal perfect zo. Mr. Oizo op 85 bij Slam in de Dance 1000. Wat een trip is Flatbeat. Ricardo, die is lekker aan het luisteren.
1: Nog 38 nummertjes en ik hoor mijn favorietje.
0: Oh, welke is dat dan? Dan moeten we even gaan rekenen.
2: Gaan rekenen. Sarah Larsson met Midnight Sun.
0: Oh, dat is het favoriet van Ricardo.
2: Ja.
0: Staat Sarah Larsson zo hoog in de Dance 1000?
2: Moet ik even kijken of dat klopt.
0: Oh, knap hoor. Zo, zo, zo.
2: Ja,
0: ja, Ricardo stuurde het appje ongeveer tijdens Avicii, geloof ik. Of,
2: 6
0: en... ja, zou het Sarah Larsson kunnen zijn? Ik denk het wel.
2: Nee, 8. Het Sarah Larsson met Midnight Sun. Ja, nee, 49. Nee, nummertje 49.
0: Oké, okay, dus zij komt er nog aan. Ja. En nou, veel meer, joh. Ik zie de Black Eyed Peas, Bebe Rexha en ook deze.
3: Dit hoor je zometeen in de Slam Dance 1000. De Slam Dance 1000. De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer. Van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
3: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
8: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1+1 gratis voor jou... en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
10: Yes!
12: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen...

0: netwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je? Maar €2,19. Meer prijsraden? Speel het spel in de AHA-app en win tot wel €250 aan prijsfavorieten.
2: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
4: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, for Max, for Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost, autotaalglas.
7: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
8: De magische wereld van Harry Potter komt in de herfstvakantie tot leven in het theater. Beleef een spectaculair avontuur vol adembenemende effecten en verbluffende magie. In de theatersensatie Harry Potter. Boek vandaag nog je tickets.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
10: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
11: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
12: Zeker weten.
11: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
13: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
14: Simyo.
15: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
16: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
17: Hey Slam, goedemorgen. Dus even kijken wat er ons staat te wachten qua weer vandaag. Ja, een afwisseling van buien en wat droge momenten. De zon kan af en toe doorbreken. En dat is maar heel af en toe, dus als je het meemaakt, nou maak er een foto van. De temperatuur komt tot een graad of 16. Wordt wel regenachtig hoor. Dan nog even naar de weg toe. Flitsmeister met de files A2 Nederweert maar Hezen 25 minuten. A2 Kerkdriel Waardenburg 20 minuten. En op de A2 Hintham Empelbrug een half uur. Bijna 40 minuten file op de A16 bij Zonzeel Klaverpolder, 7 kilometer. Ook sterkte op de A27, zeg, 11 kilometer. Hooipolder Werkendam, half uurtje. En de A28 Strandhorst Strandnulde, 20 minuten. A50 Bankhoef Valburg, daar 40 minuten, 12 kilometer. Een auto met pech, die houdt even een kwartier aan file op. Op de A50 bij Apeldoorn Noord en Apeldoorn. En tot slot de A67 Asten-Geldrop meldt 17 minuten file. We pakken het laatste nieuws nog even mee. ANP. Met Alissa, die de headlines heeft in een half minuutje.
18: Goedemorgen.
17: Goedemorgen.
18: Een mysterieuze politieactie in het Brabantse Gelderop bij Eindhoven. Daar vielen een zwaar bewapend politieteam en rechercheurs met gezichtsbedekking een bedrijfspand binnen. Waarom is niet bekend, schrijven regionale media. Kinderrechtenorganisaties willen dat er een permanente wet komt die online kindermisbruik aanpakt. Er wordt al jaren over gepraat, maar intussen verschijnen er nog elke dag enorme hoeveelheden misbruikbeelden online, zeggen ze. De weersomslag van nazomer naar herfst was goed te merken op de weg. Het regenachtige weer en een paar ongelukken zorgden voor flinke drukte. Een uur geleden stond er op de snelwegen 500 kilometer file. Alleen vorige week donderdag was het

0: nog drukker. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
1: Bizar maar waar, als David Guetta ooit het loodje legt en op zijn grafsteen staat Rest in Beats, dan is er maar één track die aan mag bij zijn begrafenis. Dat is echt zo.
2: Dance 1000. Anul en Marijn.
1: Het is de track die hij gemaakt heeft en waar hij het meest trots op is. Die zo op 83. Je gaat

0: wie houdt er niet van Double Day? Een dubbele David. Hij maakte die I Got A Feeling met Black Eyed Peas. Hij wilde zelfs op begraven worden. Zo trots is David Guetta op I Got A Feeling. De nummer 83. Eén plekje hoger staat hij ook weer met Bebe Rexha.
1: De Slam Dance 1000.
0: Het is om en nabij 9:45. Anou en Marijn bij je. We weigeren af te kicken. Maar het is bijna voorbij. Maar ja, goed, daarom zijn dingen ook leuk in het leven, denk ik wel eens. Als het alleen maar door zou gaan, dan verliest het een beetje zijn jeu. Maar vanmiddag, jongen, die nummer 1, ik kijk er naar uit. En wij hebben nog 3 trackies te gaan die wij zelf mogen draaien.
2: Okay, volgende week kaarten voor het Amsterdam Dance Event. In die week erop gaan wij ongetwijfeld iets doen met het Amsterdam Dance Event. En ik denk dat dat ook een hoop goed gaat maken.
0: Hardcore Feelings komt er zo aan in de Dance 1000. Ja, ik hoorde mensen al schreeuwen buiten op de parkeerplaats. Ik heb begrepen, Debbie, dat jij deze track ontdekt hebt bij Slam.
3: Ja, dat klopt. Dat klopt.
0: Maar hoe lang luister jij dan al naar Slam, denk je?
3: Eigenlijk best wel lang. Want het begon eigenlijk al een beetje op werk, eigenlijk. Want daar stond vaak ook wel de radio aan. Ook als ik dan bijvoorbeeld bij familie ben, die hebben vaak dan ook wel Slam opstaan. En soms thuis heb ik ook Slam aanstaan. Omdat het toch wel lekker is om af en toe een beetje muziek aan te hebben staan, zeg maar.
0: Nou, een beetje muziek. We draaien heel veel muziek, zeker deze week.
3: Precies.
0: Heb jij dan ook nog Charlie Lonois? Dat was hier ook echt een DJ, hè? Die heeft ook echt een radioshow gehad op Slam in 2005. Maar ik weet niet of je er al zo lang bij bent.
3: Ik was dan nog best wel jong, dus ik denk het niet.
0: Oké, nee, dat mocht je zeker nog niet luisteren dan. Nee, als je hoort wat die man gedaan heeft hier. Check, hey, we gaan hem draaien voor jou. Hij staat echt hoog in die Dance 1000. En dat komt omdat jij erop gestemd hebt, mede Debbie. Dus, ja. Wij willen jou ook even belonen. Namens Charlie Lonois mogen we jou blij maken. En Mental Tio trouwens. Met geweldig Slam Dance 1000 goodie pakket.
1: Alweer een winnaar.
3: Yay.
0: Er zit van alles in. We hebben de bucket hat, de fanny pack en zelfs een nieuwe zonnebril. Die kan je opdoen tijdens een donkere rave. Tijdens ADE bijvoorbeeld.
3: Ja, precies. Nou, dat komt in ieder geval wel goed uit. Want ik ga sowieso 15 oktober naar een rave. Dus dat komt zeker goed uit.
0: Vet. Welke ga je?
3: Verknipt.
0: Verknipt, zo. Zo, dat is wel flink, ja. Lekker. Hé, hey, dan zien we je daar, Debbie.
3: Super.
0: Dankjewel, mooie dag.
3: Jij ook. En succes nog, werkzaam.
0: Yo, zeg geen u meer, joe.
3: Joe.
0: Zometeen die van Debbie en nu eerst Tiësto in de lijst. De

0: kan je ook nog gewoon noemen zonder Rutger van Barneveld erbij, merk ik nu. Ah, dat doe ik het toch. Ach, het was nummer 79 in de Dance 1000. Ja, onze shift zit er dan op, Marijn, maar gelukkig die van de Dance 1000 nog niet. Het gaat helemaal door hier de hele dag nog. En dan rond 5 uur de bekendmaking van... mogelijk de nieuwe nummer 1, hè? Het zou kunnen. Slam.nl, daar kan je de lijst vinden. Maar ik zou niet gaan kijken. Ik vind dat altijd een beetje alsof je...
1: Ik heb het ook niet gedaan. Ik weet niet wat de nummer 1 is.
0: Dat is zo stom alsof je een cadeau inpakt in folie. Ik vind dat zo suf, dat zie je dan meteen. Ja. Gewoon niet doen. Blijf luisteren. Bijvoorbeeld naar Patrick Wolda zo meteen. Gezellig met deze drie sowieso.
2: Dit hoor je zo meteen in de Slam Dance 1000.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Even bollen met Select.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Ah, relaxed?
2: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
5: Daardoor word ik snel geholpen.
4: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Legends Never Die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia, de live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via MoviePark.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
11: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
10: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
13: doei doei
12: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf 48 euro op transavia.com.
14: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
15: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Cool Haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
12: Het zijn ook doei-doei-dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
19: Meer van minder. Simpel.
20: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober. Altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
21: Alle Sik & Verf bestel je bij
22: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
23: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
25: Lampje hangen? Doe het lekker zelf.
0: Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.

0: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Gerechtsdeurwaarders slaan alarm over vertragingen bij rechtbanken. Zaken over bijvoorbeeld huurschulden liggen soms maanden of zelfs jaren stil. En dat zorgt er volgens de beslagleggers voor dat de problemen alleen maar groter worden. In een brandbrief wordt de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd om samen naar een oplossing te zoeken. Zwaar bewapende agenten en rechercheurs met gezichtsbedekking zijn vanmorgen een bedrijf in het Brabantse Gelderop, vlakbij Eindhoven, binnengevallen. Er is nog veel onduidelijk, zeggen regionale media. Zo is het niet bekend of er iemand is aangehouden en ook niet waarom de politieactie werd gehouden. Kinderrechtenorganisaties willen actie van de politiek in de strijd tegen online kindermisbruik. Er wordt al jaren over wetgeving gepraat, maar intussen loopt het internet elke dag weer vol met beelden van misbruik, zeggen ze. De organisaties willen dat bedrijven wettelijk verplicht worden om het verspreiden van dit soort beelden te stoppen. En na een tijdelijke daling kruipt de benzineprijs weer omhoog. De adviesprijs van een liter euro 95 staat vandaag op ruim 2,71 euro. Een dikke week geleden werd het record van 2,73 euro genoteerd. Oorzaak is de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. De adviesprijzen gelden overigens vaak alleen langs de snelweg. En dan nu het weer van Weer Online. Buien en droge momenten wisselen elkaar af en vanmiddag komt er vanuit het noorden wat vaker zon tevoorschijn. Het waait matig tot hard en het wordt een graad of 15 à 16. Dit was het nieuws op Slam.
1: Zo, nou, die zomer is wel voorbij, hè? Kunnen we concluderen. Maar de lekkerste dance hits hoor je vandaag hier op je radio. Dit is Slam met de Slam Dance 1000. Gaat zo meteen verder met Alok en Groove Armada. My friend, speciaal voor you, my friend. Eerst even naar de wegen met Flitsmeister. 24 vertragingen en dit zijn de langste. A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en de Empelbrug, half uur. A8 richting Amsterdam, tussen de brug over de Zaan en dan Zaanstad Zuid. Daar een ongeluk, 20 minuutjes. A16 richting Rotterdam, tussen Markbrug en Zevenbergse Hoek. Half uurtje. A27 richting Gorkum, tussen Keizersveerbrug en de Merwedebrug. Daar 20 minuten. En de A50, laatst in het overzicht, richting Arnhem, tussen Bankhoef en Valbrug. 20 minuutjes daar.
2: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
3: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
5: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
4: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
6: Ah, hier kan het.
4: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
10: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
1: Ja, ik voel me een beetje dubbel vandaag. Ergens ben ik verdrietig omdat de Dance 1000 eruit komt vanmiddag. Maar het is wel de allerbeste dag vandaag, hè? De grootste dance hits hoor je vandaag in de Slam Dance 1000 met Groove Armada na Alok.
11: Dance 78.

My Friend op 77 dit jaar. Slam. Dance 1000. Voor jou is dit misschien gewoon een hele normale donderdagochtend. Voor ons is dit toch een bijzondere dag. Het is namelijk de laatste dag van de Slam Dance 1000. Dat betekent dat we morgen wakker worden met een klein traatje in ons rechteroog. Maar dat betekent ook dat we vandaag de allerbeste dance tracks ooit gemaakt hebben. Hier bij Slam, de finale van de Slam Dance 1000. Zometeen een van mijn favoriete dance tracks ooit. Ah, dit is pas echt eentje waarmee je de zon wil zien zakken in de zee. Sky and Sand van de broers Paul en Fritz Kalkbrenner. Zometeen. In Duitsland heeft Sky and Sand 129 weken in de hitlijst gestaan. Bijna 2,5 jaar. Dat zegt al genoeg, toch? Over legends gesproken. MK hoor je eerst. Mark Kinchen, dat is een echte house-legende. Die heeft al sinds begin jaren 90 een carrière. En toen maakte hij al house tracks. Nou, toen waren sommigen van ons nog een natte droom. En deze samenwerking die je nu gaat horen, die hebben we eigenlijk aan zijn 17-jarige dochter te danken. Die liet hem dit nummer horen. Dit is Crystal and Ocean, de Taze. MK hoorde dit liedje van zijn dochter. Hij dacht, met deze zangeres wil ik samenwerken. Dit is een fantastisch stemgeluid. Dat is Crystal. En dat hebben ze gedaan. Vorig jaar, 2025, staat dit jaar op 76. Dior, MK en dus Crystal.

Aloron Dan Stromae in de Slam 3000 op 74. Fun fact over de artiestennaam Stromae. Dat is dus maestro, maar dan omgedraaid. Weet je dat? Bij deze. Aloron Dan klinkt natuurlijk feestelijk, maar dit gaat over de problemen in het dagelijks leven. Hij zingt over zijn werk, geld, schulden, scheidingen en stress. En dansen is een manier om even aan die problemen te ontsnappen. En daarom hoor je hier deze week de Slam Dance 1000. Met nu Gala Freed from Desire uit 1997. Deze plaat kreeg 20 jaar later een tweede leven. Dankzij een voetbalsupporter. Dat weet je nog wel, toch? Die maakte er namelijk Will Griggs on Fire van. Het lied werd zo populair, deze voetbalversie, dat deze supporter een gratis seizoenskaart heeft gekregen. Wist je dat? En die Will Crick, die werd een held op het EK van 2016, maar heeft nooit een minuut gespeeld. Dat is gewoon mooi. Gala. In de Slam Dance 1000 op 73. Dit is Freed from Desire.

0: 1 is dit de Slam Dance 1000 2026. Met zometeen Job Smeltzer, oftewel La Fuente Eindhoven. Die ook al jarenlang bezig was met draaien, voordat hij eindelijk het grote publiek heeft bereikt. Een echte Nederlandse hit in 2022, met deze natuurlijk. I Want You. Zometeen in de Slam Dance 1000.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1940.

0: zijn de grandioze Grando weken. Profiteer van grandioos voordeel.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
4: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
5: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
4: Nu, bij Spar in de buurt, kersen, yuzu of carrot cake. Pak van 4 stuks voor €2,99. Dus, even iets lekkers bij de koffie, even sparren.
6: Werk geeft mij weer energie na de behandeling. Werk is samen met je collega's. Het maakt dat ik meetel. Even niet die kankerpatiënt. Dat is het, ja.
7: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
8: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
9: Yes!
10: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
8: Werkzoeken.nl, voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
9: Yes!
11: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
12: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
13: Thuisbatterij.
14: Einde salderingsregeling.
15: Teruglevert kosten.
16: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
17: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
12: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
18: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
19: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
20: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
21: Soms zul je zeggen...
22: Mam, jij bent de beste.
21: Voor degene die je altijd aanmoedigt, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
19: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
23: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
25: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
26: Good morning, je Slam Dance 1000. Weer op date door Veer Online. Afwisseling van buien en droge momenten vandaag. Ook vanmiddag zijn er enkele buitjes, maar in het noorden komt de zon vaker tevoorschijn. En het is 15 tot 16 graden vandaag. Sluit verkeer dan door Flitsmeister. Op dit moment zijn er 12 vertragingen deze donderdagochtend. Dit zijn de langste. A4 richting Den Haag, tussen Hoogmade en Leidschendam. Ongeluk daar, kost je bijna een half uur. A8 dan richting Amsterdam, tussen Westzaan en Zaanstad-Zuid, daar een half uur. A12 richting Arnhem, tussen Beek en Zevenaar. Een vrachtauto met pech kost je daar 11 minuutjes. A16 dan richting Rotterdam.

0: tussen Zonnezeel en de Klaverpolder. Half uur. Laatst in het overzicht. A18 richting Zevenaar tussen Didam en Oud-Dijk. 10 minuutjes daar.
1: Dance 1000. Patrick Wolda.
0: Ja, en dat zal alleen maar beter worden. Dat is echt... Je merkt het aan alles. Jonas Blue, Milky. En nu La Fuente.

0: De Slam Dance 1000 met Jonas Blue en Malief staat er natuurlijk in. Hij is vrij nieuw. Edge of Desire. Slam. Sterker nog, vorig jaar kwam die uit. En dit jaar is hij nog groter geworden dan vorig jaar. Dat is toch ook bijzonder. Nelissa, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Jij hebt gestemd op onze Slam Dance 1000.
1: Oh, ja, klopt.
0: Ja, ik weet niet of ik je stoor, hoor.
1: Nee hoor. Ik zou net even naar de speelhal op vakantie. Hoe ben ik?
0: Wat zeg je nou? Naar de speelhal op vakantie?
1: Oh, ja, met mijn kinderen. Daar is zo'n indoor speelparadijs.
0: Oh,
1: en ik zou daar net even naartoe.
0: Oh, nou, ik wens je heel veel sterkte. Want dit klinkt voor mij als de helpaarde.
1: Oh, echt?
0: Ja.
1: Ja, nou, dat is wel leuk hoor.
0: Oh, meen je dat nou?
1: Ja, wij kunnen gewoon mooi een beetje zitten erbij. Ja joh, ze hebben het wel leuk voor elkaar hoor, hier.
0: Ik steek nog liever een botte pollepel in mijn oog, maar ik wens je heel veel plezier. Hé, hey, Nelissa, luister, ik ben in een hele goede bui. Het is de finale dag van de Slam Dance 1000. En ik wil jou heel erg bedanken voor het stemmen. Want dankzij jou hebben we een fantastische lijst samengesteld. En voor jouw stem wil ik je belonen met een Slam Dance 1000 goodiepakket.
1: Nou, geweldig. Helemaal leuk.
0: Toch? Dat is toch fantastisch.
1: Ja,
0: dan ga je en naar de speelhal en je krijgt nog eens een goodiepakket. Wat een superdag heb jij.
1: Nou, helemaal leuk. Ja, je maakt mijn vakantie helemaal goed.
0: Luister, de Party Animals. Have you ever been mellow? Waarom?
1: Waarom? Blijft gewoon een leuk nummer. Elke keer als ik hem gewoon hoor, krijg ik gewoon lekker gevoel. Vrolijk gevoel erbij.
0: Hij staat erin,
1: nou,
0: hoor.
1: Helemaal leuk.
0: Succes vandaag.
1: Ja, komt goed. Dankjewel. Doei, doei.
0: Have you ever been mellow? Uiteraard hoog in de lijst geëindigd. Op 69. Dit zijn de Party Animals.

0: koffietent nummer. Lekker. Gregory Porter, Liquid Spirit in de Klepto remix. Dance 1000. Klepto die natuurlijk nog regelmatig in onze Slam Mix Marathon hoort, hè? Ja, helaas komt vandaag de Slam Dance 1000 ten einde. Maar morgen gelukkig wel gewoon de Slam Mix Marathon. Vanaf 6 uur gaan we weer 24 uur in de mix. Volgende week trouwens, de Slam ADE Ticket Week. Mag ik dat al zeggen? Jawel, toch? We gaan tickets weggeven voor de allerdikste feesten op het Amsterdam Dance Event. Dus houd je radio hier, want we gooien alleen maar heerlijke dingen jouw kant op. Zoals dikke dance tunes vandaag in de Slam Dance 1000. Met nu de Guru Josh Project Infinity 2008. En volgens de mensen hier in de studio mag ik niet meer dat 6-7. Dat mag niet meer, hè? Dat 6-7.
1: 67.
0: Oké, dan.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Day onder andere.
1: Voor een stem op Infinity 2008. Guru Josh Project in de Slam Dance 1000.
2: Dit hoor je zometeen in de Slam Dance 1000.
1: Het wordt nog beter hoor, het wordt nog beter. Kygo zometeen. Let's go. Drop it. En Justin.
3: Slam. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt. Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen? Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
7: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
8: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk, natuurlijk voedzaam. Campina, voor een betere morgen.
9: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
10: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
10: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar 6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
14: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow!
14: Doe dan de ING Quick Check en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
13: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
15: Daar heb je Huub van Hubo.
16: Hoi.
15: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
17: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
15: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
18: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
19: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
20: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
18: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
0: Even bollen met Select.
16: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
21: Ah, relaxed?
16: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
22: Begon jouw dag met ruitschade?
23: Opgelost. Autotaalglas.
24: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
25: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
26: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
25: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
27: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Door vertragingen bij rechtbanken ontstaan grote problemen, waarschuwen gerechtsdeurwaarders. Zittingen worden niet op tijd gepland en uitspraken blijven uit, waardoor zaken maanden tot jaren stil liggen. Bij bijvoorbeeld huurzaken kan een behapbare schuld dan makkelijk uitgroeien tot een ingrijpend hoog bedrag, zeggen beslagleggers. Bij de verschillende ministeries moeten voor eind volgend jaar 750 regels simpeler of helemaal weg. Dat zegt staatssecretaris Erik van der Burg. Hij wil bereiken dat regeldruk afneemt en dat levert de overheid ook geld op. Elk ministerie heeft een eigen doel gekregen. Bij infrastructuur en waterstaat moeten de meeste regels op de schop. Het wegbezuinigde BNN-VARA-programma Kassa maakt een doorstart. Het televisieprogramma verdwijnt wel, maar Kassa gaat online verder. Al is nog niet duidelijk hoe. De NPO en BNN-VARA hebben dat besloten na de nominatie van het programma voor de Gouden Televisiering. Die wordt vanavond uitgereikt. En een verrassende actie in de skiwereld. De Amerikaanse bond heeft Lindsey Vonn opgeroepen voor het nieuwe seizoen. Dat is opvallend. Vonn kwam eerder dit jaar tijdens de Olympische Spelen lelijk ten val en brak daarbij haar been. Ze moet binnenkort opnieuw worden geopereerd en zal daarna waarschijnlijk weer maanden moeten revalideren. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn zowel buien als droge momenten. Vanmiddag laat de zon zich vanuit het noorden wat vaker zien en er staat een matige tot krachtige wind en het is 15 of 16 graden. Dit was het nieuws op Slam.
1: Och, Alissa, dankjewel. Ja, ik ben helemaal enthousiast. Ik heb zometeen Jones en Stephenson, The First Rebirth. Ken je die nog? Ah, die wil je horen, zometeen. In de Slam Dance 1000, eerste van de wegen met Flitsmeister, 6 vertragingen. Dit zijn de allerlangste. De A1 richting Amersfoort tussen Barneveld en Hoevelaken, daar 5 minuten vertraging. De A2 richting Utrecht tussen Empelbrug en Zaltbommel door voorwerpen op de weg daar, 20 minuten. A4 richting Amsterdam tussen Hoofddorp en Schiphol, 11 minuutjes. En de laatste in dit overzicht, A28 richting Zwolle tussen Weesp en Brugkaterveer 2. Ongeluk kost je daar 20 minuten.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
29: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
30: What a walk! And give you a walk!
29: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
31: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
32: Waar kan ik heen? Ik kan niet naar Duitsland. Kan niet naar Duitsland.
33: Nou, je kan wel naar Duitsland, maar alleen met je telefoon op niet storen. Of je nu vertrekt naar Duitsland of België, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
2: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
3: Patrick Wolda.
1: Good morning. Zometeen een hele vrolijk klinkende Tropical House van Kygo met Selena Gomez. Maar het liedje is best wel duister hoor. Vertel je zo waar die over gaat. Eerst moet ik Susanna, Jeffrey, Stefan onder andere bedanken voor het stemmen op deze. Jones & Stephenson, The First Rebirth op 66.
4: Dance 66.

0: lekkerhoor, kippenvelly.
1: Woehoe! Slam. De 1000 beste dance tracks ooit gemaakt, volgens jou. De Slam Dance 1065.

0: Kygo en Selena Gomez, It Ain't Me. 65. Slam. De vrolijk klinkende Tropical House hit. Met een best wel donkere tekst hoor. Selena zingt over een relatie die kapot gaat door overmatig drinken. Nou, proost hè. Ja, 65 in de Slam Dance 1000. Hele goedemorgen, Patrick hierbij. Leuk als je even incheckt via de Slam app. Dit is de finale dag van de Slam Dance 1000. Linda die checkt in vanaf kantoor. Stuurt een foto met een paar collega's. Wat gezellig jongens. Ze zegt de radio staat deze dag iets harder dan normaal gesproken. Dat zijn de berichten. Dat zijn de berichten, Linda. Ronnie, ben jij aan het doen?
1: Ik ben mijn fiets aan het opknappen.
0: Sorry,
1: ik ben mijn fiets aan het opknappen.
0: Je fiets?
1: Ja.
0: Wat is er stuk aan dan?
1: Helemaal niks. Ik heb er stickers, vleugelstickers en zo opgeplakt.
0: Oh.
1: Ja, een beetje blanke lak eroverheen, zodat die stickers mooi blijven.
0: Oh. Jij bent fan van vleugel, begrijp ik.
1: Ja.
0: Ronnie, waar je ook fan van bent, is de Slam Dance 1000, toch?
1: Klopt.
0: En dan is er speciaal één liedje die jij heel graag wilde horen.
1: Oh ja, Scoop me Drop It.
0: Ja. Hey, drie keer raden welke ik nu ga draaien, Ronnie.
1: Hartstikke mooi.
0: En waarom moet deze erin?
1: Die beats. Ja, die gaat er helemaal in op. Daar ga ik helemaal los. Ik voel me dan helemaal in mijn element.
0: Ik denk dat jij zo hard gaat boenen op die fiets dat er geen fiets meer overblijft zometeen.
1: Ja, dat is ook wel mooi.
0: Ronnie, 64 in de Slam Dance 1000. Enjoy.
1: Thank you.

basis van deze hit ligt bij Turn the Lights Off van de Nederlandse DJ. DJ José uit 2007 alweer. En Juste bracht er afgelopen jaar een nieuwe versie van uit samen met Jackstyle en John. Turn the Lights Off hier in de Slam 3000 op 63. Stardust bestond uit Alan, Benjamin en Thomas. Die laatste is van Daft Punk. Ze maakten één single, deden één optreden en brachten nooit een album uit. Dit is een house klassieker hoor, 62 Stardust.

0: Even in 10 seconden, waarom Robert Miles in de Slam Dance 1000?
1: Ja, het is toch wel een unieke artiest, vind ik. Met een unieke klank, om eerlijk te zijn.
0: Als hij op 60 staat, is dat oké voor jou?
1: Voor mij had hij hem hoger gemogen.
0: Ja, dat dacht ik al. Maar zet je radio iets harder, hij komt er zo aan.
1: Dat is goed, oké.
0: Okay. Dankjewel voor het stemmen.
1: Dankjewel, oké.
0: Children, zometeen in de Slam Dance 1000.
2: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg. Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
3: Nu superdeals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
6: Omarm de herfst met Van Tilburg. En ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg. Met liefde.
5: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle avonddeals bij Bol.
7: Is dit het? Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
8: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor word ik snel geholpen.
9: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
12: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22.

0: staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
2: Oh nee, verzekering.
1: Nee, niet meteen in die A-nee-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
2: Oh, wil ik wel.
1: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1+1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van 2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct.

0: 24. Download de app en start met vinden.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
2: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Bakkeneind 3 uur in de regen staan wachten, daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer, om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
3: Balen zeg. Koffie?
2: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
4: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
5: Morgen, Slam Dance 1004 update of weer online. Vandaag afwisseling van zon en buien. Het is 15 of 16 graden bij een fris windje uit het noordwesten. Dus ja, het jassie kan de kast uit, hoor. Slam verkeer dan door Flitsmeisters. Voordat wij doorgaan met de Slam Dance 1000, Robert Miles in de startblokken. Even naar de wegen. 1 benoemenswaardige vertraging op de A12 richting Arnhem tussen Ouddijk en Duiven. Daar een kwartiertje extra reistijd.
6: Dance 1000. Patrick Wolda.
5: Wist je dat dit nummer gemaakt is om aan het einde van de avond te draaien, zodat iedereen lekker rustig naar huis kon gaan? Robert Miles, Children.

0: Jack Stupid Disco. Ja, dit bestaat dus letterlijk voor Stupid Disco, hè? Het is gewoon een woordspeling op Stupid Disco, want deze Junior Jack had eigenlijk een hekel aan disco. Maakte dit liedje een beetje voor de gein. Het werd een wereldhit. 59. Hey Joyce!
1: Hey, goedemorgen Petje. Hey. Wat een lekkere muziek zeg.
0: Nou hè.
1: Maar nog 14 nummers en dan komt er zo'n lekker nummertje.
0: 14 nummers. Oeh, rekenen is niet mijn... even kijken hoor, 14 nummers. Dat zal dan Corona kunnen zijn, Thomas Gray, Zara Larsson, Bob Sinclair. Ja, ze komen allemaal nog voorbij, Joyce, natuurlijk. Nou, ik ben benieuwd wat jouw favorietje is. Dan, je hoort hem straks voorbij komen bij Hielke. In de Slam Dance 1000. Voor nu wil ik even iemand in het zonnetje zetten. En dat is John Martin. Hij is eigenlijk een van de bekendste stemmen uit de EDM-geschiedenis. Terwijl heel veel mensen zijn naam niet eens kennen. Hij komt uit Zweden. Hij zingt dus, maar hij is ook songwriter. En hij heeft eigenlijk gewerkt met en voor bijna elke grote naam die jij nu kan bedenken. Ik noem een Avicii, Afrojack, Alesso, Martin Garrix, Steve Aoki, David Guetta, Morten en de Swedish House Mafia. Je hoort hem zingen op deze Save the World. Het is John Martin, the legend. 58 in de Slam Dance 1000.

0: Hey Jeroen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij noemt jezelf een oude lul.
1: Ja, soms wel, ja.
0: Zijn niet mijn woorden,
1: ja,
0: hè?
1: Ja, maar zie ik niet, zie ik het niet uit, hoor. Ik zie er nog steeds goddelijk uit, man.
0: Hoe oud zie je eruit en hoe oud ben je?
1: Ja, 61, ja.
0: 61? Maar je ziet eruit als 26,
1: ja.
0: Zeg jij.
1: Ja, zeker. Ja, zo kun je het zien, ja.
0: Ga je een beetje lekker op de Slam Dance 1000?
1: Ja, zeker. Ja, ik vind het wel, gaaf, zeker. Ja, al het oude spul weer terug. Ja, ik vind het wel mooi.
0: Nou, er komen natuurlijk een hoop oude panen, een beetje tussen haakjes. Ja, maar, ja, gewoon echte classics, dance classics. Robert Miles natuurlijk zojuist ook. Ja, Stardust.
1: Ik ben begonnen met Sensation, de tweede geloof ik.
0: Ja.
1: Nou, hoe lang is dat geleden? Nou, dat was toch andere muziek dan nu, weet je?
0: Ja, dat is anders, hè? Ja, zeker.
1: Ja, maar dat was wel, een beetje mijn onze tijd, samen met mijn zwager. Ja, dat was gaaf. Ja, ja,
0: ja. 61 zeg jij, dan zit je toch dichter bij het eind, hè? Dan ben je over de helft.
1: Ja. Nou ja, dat is goed.
0: Maar Prodigy, Smack My Bishop, ken je dat natuurlijk ook wel?
1: Ja, zeker.
0: Waarom moet hij in de lijst? Waarom moet hij in de lijst?
1: Nou, dat raakt, jongen. Dat is de hit, zou ik zeggen.
0: Hij staat op 57 en omdat je luistert en gestemd hebt, ga ik jou verblijden met een Slam Dance 1000 goodie pakket. Jeroen, wat vind je daarvan?
1: Oh, super. Hartstikke leuk, man.
0: Dat is de stoma zit erin.
1: En een tenenlady, ja.
0: Genieten van je Prodigy.
1: Eww.

0: Dance 1000, volgens mij, maar dan kijk ik ook even naar mijn collega Hielke Boersma hier. Ja. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Heeft hij met opers de langste track te pakken in de Slam Dance 1000?
1: Ja, kleine 9 minuten. Die kwam vorige week voorbij.
0: Bij jou toch ook?
1: Nee, bij Thomas toen vanochtend. Veel Eric Preach in de lijst. Call Me ook lekker. Ook een goede videoclip, hè?
0: Dat is misschien wel de leukste videoclip die ik ooit gezien
1: heb. Die kijk ik altijd voor de fitnessinstructies. Als ik even mijn techniek moet bijschaven, dan zet ik weer even die videoclip aan. Ja.
0: Zometeen gaat de Slam Dance 1000 verder. Het is de finale dag. Ik riep vanochtend al eventjes. Ja, dat is een beetje een dag met een lach en een traan, om het even poëtisch te zeggen. Want ergens hebben we natuurlijk verdriet dat de lijst afloopt.
1: Ja.
0: Anderzijds hebben we ook de beste dance tracks voor je vandaag. Dus dat is weer het mooie aan deze
1: lijst. Hij wordt echt steeds lekkerder. En we leren er ook weer van. Want die tracks die komen dan komende weken ook gewoon nog voorbij. Dus dat is lekker. Gewoon de beste tracks. Dus we zorgen dat we niet te veel hoeven af te kicken van die Dance 1000.
2: Dit hoor je zometeen in de Slam Dance 1000.
1: Weer zo eentje. Ze worden steeds lekkerder, hè?
0: Lekker. Deze ga ik even meezingen op de gang zometeen, hoor. Hathaway zometeen in de Slam Dance 1000.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
4: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
5: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
6: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
5: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuisin, mooi wonen.
9: Werkzoeken.nl, voor campagnes met een lage kost per hire.
10: Yes!
11: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw, dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
10: Yes!
12: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
13: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
12: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.

0: Nederloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Soms zul je zeggen...
3: Jij blijft mij inspireren, pap.
2: Voor de eeuwige optimist, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
4: Thuisbatterij,
5: einde salderingsregeling,
6: terugleverkosten,
7: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
8: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
9: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
10: Alle verf super voordelig.
11: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers. Praxis.
13: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
15: Het eten is klaar, aan tafel.
16: Zo, dat ziet er lekker uit.
17: Ja, een broodje.
18: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
19: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Ik ben Alissa Hiepen. Rusland is niet langer alleen een agressor, maar onze vijand. Dat zegt defensieminister Dilan Yeşilgöz. Volgens de minister stelt Rusland de westerse samenleving op de proef en bereidt het zich mogelijk voor op een conflict met de NAVO. De minister vindt daarom dat er haast moet worden gemaakt met het versterken van defensie. Weer een steekpartij op een school in Polen. Een oud-leerling van een basisschool stak een leraar en een conciërge neer. Die laatste overleefde dat niet. De verdachte van 15 is opgepakt. Zijn motief is onduidelijk. Gisteren was bij een school 50 kilometer verderop ook een steekpartij, waarbij 9 gewonden vielen. In het oosten van Oekraïne zijn zeker 12 doden en ruim 10 gewonden gevallen bij een Russische aanval op 2 bussen. Ook op andere plaatsen in het land, waaronder hoofdstad Kiev, kwamen mensen om het leven bij nieuwe aanvallen. Volgens de Oekraïense president Zelensky wil Rusland de aanvallen op het land verder opvoeren. En mensen die nog achterstallig alimentatietegoed hebben, moeten daar langer op wachten door problemen bij de uitvoerende organisatie. De sfeer is slecht, de werkdruk hoog en de systemen verouderd, zegt staatssecretaris Van Brugge. Haar ministerie heeft nu meer invloed opgeëist, maar dat levert weinig verbetering op. En dan nu het weer van Weer Online. Droge momenten en buien wisselen elkaar af. Ook komt de zon af en toe tevoorschijn. Er staat wat wind en het wordt 15 à 16 graden. Dit was het nieuws op Slam.
1: Alissa Hiepen, dankjewel. Het is 1 minuut over 12. Goedemiddag, Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister. Met vertragingen op de A1 richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens met Duitsland, daar 8 minuten. De A16 richting Breda, tussen Ridderkerk-Zuid en Hendrik Ierenambacht. Daar 9 minuten en ook nog de A76 richting Keulen. Tussen Simpelveld en de grens met Duitsland. 8 minuten daar en de weg is daar afgesloten. We zitten er middenin, de finale dag van de Slam Dance 1000. Met Calvin Harris zometeen. Hathaway komt eraan. En ook The Second Voice.
2: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
3: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw, de horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween-evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
4: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
5: Opgelost, Autotaalglas.
6: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu, Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
7: De nieuwe wet WTTA is er voor ondernemers zoals Bob.
8: Morgen.
7: Die leent soms personeel uit aan een ander bedrijf. En is dus een uitlener.
8: Echt waar, joh?
7: Ja, Bob. Leent u wel eens personeel in of uit? Let dan op. De regels gaan veranderen. Bereid u nu voor op de nieuwe wet WTTA. Wilt u weten wat dit voor uw bedrijf betekent? Kijk dan op toelatinguitleenmarkt.nl.
9: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
10: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
11: Hoi Hielke.
9: Hielke Boersma.
1: De beste dance tracks ooit gemaakt. Je hoort ze vandaag nog in de Slam Dance 1000. En het tempo omhoog zometeen met Scooter. Frans komt eraan, ook Hathaway zometeen. What is Love? En nu Calvin Harris en John Newman. Blame op 55.

1993, het jaar waarin Bill Clinton de nieuwe president van de Verenigde Staten werd. Hij bleek later niet zo'n hele goede stagebegeleider te zijn. Ook het jaar waarin we voor het eerst konden browsen op het World Wide Web. Dat was nog voor Internet Explorer, kun je nagaan. En we keken in de bioscopen naar Jurassic Park. Toen een hele goede film. Als je er nu naar kijkt, lijkt het bijna een soort comedyfilm. Die dinosauriërs gemaakt van papier-mâché. Maar in die tijd fantastisch gemaakt. En er werd ook een hoop goede muziek gemaakt in 1993. Bijvoorbeeld door Hathaway en What Is Love, 90s klassieker. Onder andere door Thijs, Remco en ook door Sophie de lijst ingestemd. Dankjewel voor het stemmen. We zijn begonnen met de finale dag van de Slam Dance 1000. De beste dance tracks ooit gemaakt. De nummer 1, iets voor vijven. En tot die tijd wordt de lijst steeds lekkerder. Zometeen hier Scooter en Friends. En nu de Second Voice. Nieuwe muziek in de Slam Dance 1000. Nieuw binnen op 53.

brede verzameling aan genres geworden. House, techno, tech house, dubstep, drum and bass, hard techno en ook happy hardcore. Hopen happy hardcore de lijst in gestemd. Dit was Scooter and Friends uit 1995. Hoogtijdagen van happy hardcore. Scooter ooit begonnen als Duitse rave act. Maar uitgegroeid tot een van de langst actieve en succesvolste Duitse elektronische acts. En onder andere door Lisanne, ook door Remco en door Sophie de lijst ingestemd. Sophie die zegt altijd als ik er even doorheen zit en ik heb een klein energiedipje op mijn werk, dan zet ik meestal mijn koptelefoon op en ga ik naar Scooter luisteren. Maar hoe lekker zou het zijn als het hele kantoor naar Scooter kan luisteren? Nou, hopelijk hebben we dat even veroorzaakt en het staat hier aan op kantoor bij jou, Sophie. Want Scooter and Friends op 52 in de Slam Dance 1000. Bob Sinclair zometeen en nu Thomas Gray. En Rumors op 51.

0: Sinclair en de vocalen van Steve Edwards en World Hot On in de Slam Dance 1000 op 50. We zijn aangekomen bij de 50 beste dance tracks ooit gemaakt hier in de Slam Dance 1000. Onder andere zometeen hier Corona, ook Kygo komt eraan. En er is dus een plek in Europa waar je in de zomer om 2 uur 's nachts naar buiten kan lopen en waar het dan nog gewoon licht is. Bizar eigenlijk. Er is een liedje over gemaakt. Welk liedje dat is en wie dat heeft gedaan, dat hoor je zo meteen. En ook Michael Gray komt eraan.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag

0: Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
1: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
2: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
1: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
3: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
4: Ja.
3: En nu?
4: Domeinnamen kopen.
3: Voor je bedrijf?
4: Ja.
3: Welk bedrijf?
4: Ja, dat weet ik nog niet.
3: Welke domeinen dan?
4: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomkoken.nl.
3: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
4: Ja, 7000 euro voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
1: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf 32.990 euro. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
5: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
6: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf 20 euro per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
5: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
8: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
7: Nieuw, Nescafé Roastery koffiecapsules. Deze week 50% korting bij Jumbo.
9: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
11: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1 plus 1 gratis.
12: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.

0: zaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
1: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
5: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar aan.
6: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei.

0: 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
1: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
2: 1 minuut over 12:30. Goedemiddag, slim weerbericht van Weer Online. Vanmiddag een mix van wolken en zon en hier en daar ook wat buien. Vanuit het noorden meer kans op buien later vanmiddag. Temperatuur vandaag een stukje koeler dan gisteren, 15 of 16 graden. Slim verkeer krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de grens met Nederland. Daar 8 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Kunnenberg en de grens met Duitsland. Ook daar 8 minuten en de weg is daar afgesloten.
3: Dance 1000.
2: Hielke Boersma. Corona zometeen. The Rhythm of the Night hoor je op 48 in de lijst. En nu in de Slam Dance 1000. Zara Larsson. Dit is Midnight Sun.

Hey, best wel bizar dit. Stel je voor, het is 2:00 s'nachts. Je kijkt naar buiten en het is gewoon licht buiten. De zon schijnt gewoon. Ja, in het noorden van Zweden kan het bijna 2 maanden zo duren. Daar heb je gewoon 2 maanden lang bizar lange dagen. Dat was de inspiratie voor Zara Larsson. Komt uit Zweden. Je hoorde Midnight Sun op 49 in de Slam Dance 1000. In de winter is het dan trouwens weer de andere kant op. Dan heb je dus hele donkere dagen in het noorden van Zweden. We dachten aan Corona in the Rhythm of the Night op 48 hier in de Slam Dance 1000. Donderdagmiddag, het weekend is in zicht. Zometeen hier een track die vaak wordt gedraaid op de vrijdagmiddagborrel van Laurens. Altijd rond 1:00 of 3:00 op vrijdagmiddag gaat deze track aan en dan gaat de koelkast open, stuurt hij. Voor Michael Gray en The Weeknd heeft hij de lijst ingestemd. Op 46 hoor je hem zometeen hier in de Slam Dance 1000. Na Kygo en Imagine Dragons, Born to Be Yours op 47.

0: volgend jou. De Slam Dance 1000.
1: Ah, het weekend is alweer bijna in zicht natuurlijk. Ik hoorde laatst over de Dido-economie. De dinsdag-donderdag-economie. Een hoop mensen werken op dinsdag of op donderdag. Daarom is vaak de spits op dinsdag en donderdag wat drukker. En op maandag, woensdag en vrijdag wordt er of meer thuis gewerkt of meer vrijgenomen. Misschien is voor jou het weekend ook alweer bijna in zicht. Michael Gray en The Weeknd op 46 in de lijst. Heb je morgen nog geen weekend? Dan zorgen wij voor de soundtrack. Dat in ieder geval klinkt al als weekend. Vanaf 6 uur 's ochtends morgen weer de Slam X Marathon. Met ook Sam Veld elke vrijdagochtend tussen 9 en 10 in de mix. Hij brengt altijd een hoop nieuwe muziek mee. En vorige Slam X Marathon nam die eigen muziek mee. Zo'n goede track. We hebben hem gelijk gebombardeerd als de Grand Slam. Nieuwe muziek van Sam Veld. Nog één dag de Grand Slam. Need That Love.

Maar misschien staat hij er volgend jaar wel in. Deze week wel Grand Slam, Sam Veld en Need That Love. En je hoort hem dus morgen weer tussen 9 en 10 een uur lang in de Slam X Marathon. Nu voor je de track die van Afrojack een superster maakte. Toby zegt hierbij, ik was al fan van Afrojack. En toen maakte hij deze track met nog zo'n favoriete artiest van me, Pitbull. En toen was ik helemaal fan. Ja, tot die tijd was Afrojack ja, best wel een bekende en grote festival- en club-dj. Maar deze track maakte van hem echt een superster. Pitbull en Nio werkten met Afrojack samen. En ze maakten de track Gimme Everything. En natuurlijk heeft hij ook de Slam Dance 1000 gehaald. Je komt hem tegen op 45. Dit is Give Me Everything. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet.

0: Neo, Afrojack en Nayer. En Give Me Everything hier in de Slam Dance 1000. Zometeen hier Daft Punk met Around the World. Dat is gelijk ook het enige wat er gezongen wordt in die track. Around the World. En hoe vaak denk je dat dit gezongen wordt in die track? Leuk spelletje zometeen. Extra lekker in de basentijd. Weet je, als die Excel-sheets je een beetje zit aan te staren. Je hebt wat lekkers te doen. Tel even mee. Hoe vaak denk je dat er Around the World wordt gezongen op de track van Daft Punk? Het antwoord zo meteen. Ook Thank You, Not So Bad van Dimitri Vegas en Like Mike. En Sophie Alice Baxter. Hey, hey, hey,
1: dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air. Nu bij Ben, dubbeldikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
2: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis... en een gratis neusinhaler ter waarde van €2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.

0: Laat de eerste keer gratis bij Fastned. Ga naar fastned.nl/gratisladen.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor word ik snel geholpen.
3: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot €5000 extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
7: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
8: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more from Max, from Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar €6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
12: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
13: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
14: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
15: Fans van voordeel.
14: Aldi.
13: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
14: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van 1,99.

0: uitbarsting in Overasselt van vorige maand heeft de gemeente al honderdduizenden euro's gekost. De forse rekeningen zijn onder meer voor het sluiten van woningen en het invoeren van cameratoezicht. De gemeente wil dat het Rijk mee betaalt, omdat de problemen volgens haar het hele land aangingen. Na afloop van de pro-Palestina-demonstratie gisteravond in Amsterdam zijn bij het stadhuis ramen vernield en met rode verf teksten gespoten. Burgemeester Halsma zegt dat de gemeente aangifte heeft gedaan. Vernielen heeft niks met demonstreren te maken, zegt ze. Ze was ook boos om het bejubelen van Hamas tijdens de betoging. Het gaat nog lang duren voordat het Openbaar Ministerie de achterstanden door de hek van vorig jaar heeft weggewerkt. Dat blijkt uit een onderzoeksrapport. Het OM greep meteen in door alle systemen offline te halen, maar die bleken sowieso niet goed beveiligd. Daar is nu van alles aan gedaan, maar er moet nog heel veel gebeuren. En in Londen is een 24-jarige man die voor de Britse marine werkt opnieuw opgepakt voor spionage. Dat gebeurde vorig jaar ook al in hetzelfde onderzoek. Hij wordt ervan verdacht dat hij geheime informatie heeft verzameld en gekopieerd. Volgens Britse media deed hij dat voor Rusland. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van zon, wolken en enkele buien. Het wordt 15 of 16 graden bij een frisse noordwestenwind. Vanavond komt nog een enkele bui voor. Dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel Alissa, het is 1 minuut over 1. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens, daar 15 minuten. En de A76 richting Keulen tussen Kunneberg en de grens bij Duitsland, daar 10 minuten.
2: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
3: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
4: Greets. Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
3: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor word ik snel geholpen.
5: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Wie vaak de A59 en de A15 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Door wegwerkzaamheden zijn er op de A59 vanaf 25 september meerdere weekendafsluitingen tussen Waalwijk en Hooipolder. En op de A15 zijn er tussen knooppunt Ridderkerk en Benelux van 16 tot en met 26 oktober meerdere afsluitingen van de parallelbaan. De extra reistijd kan in beide gevallen oplopen tot 1 uur. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
9: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
10: Hoi Hielke.
1: Ja, aangekomen bij de bovenste regionen van de Slam Dance 1000. We hebben nog 44 tracks te gaan. En onder andere zometeen hier Sophie Alice Baxter. Murder on the Dance Floor na Daft Punk. 44 in de Slam Dance 1000. Dit is Around the World.

Heb je meegeteld net? Het was 144 keer Around the World. 144 keer werd er Around the World gezongen in Around the World. Is maar gelijk duidelijk hoe die track heet. En op 44 in de lijst Daft Punk. Erachteraan die Dimitri Vegas en Like Mike en Thank You Not So Bad op 43. Zometeen hier een hele grote hit. Wat eigenlijk volgens Afrojack zijn allergrootste fout is geweest. Ja, dat hele verhaal hoor je zo meteen hier. En nu Sobey Alice Baxter, Murder on the Dance Floor op 42.

0: De Slam Dance 1000.
1: Je hoorde de grootste fout van Afrojack. Nou, zo heeft hij het zelf gezegd. Titanium van David Guetta en Sia. Ooit gemaakt door Afrojack en David Guetta samen. Ja, ze werkten samen in deze track. En toen zou die uitkomen. Sia erbij betrokken als vocalist op de track. En David Guetta vroeg toen aan Afrojack, wat zullen we doen? David Guetta featuring Afrojack met Titanium. En toen maakte Afrojack zijn grootste fout ooit. Wist hij pas achteraf pas. Toen dacht hij, nee, dat is niet helemaal credible, zo'n radiohit. Ik ben Afrojack, de grote club DJ. Laat ik mijn naam er maar niet opzetten. Het werd de grootste hit voor David Guetta ooit. En het had dus ook de grootste hit voor Afrojack kunnen worden. Nu weet bijna niemand dat Afrojack de track heeft gemaakt. En achteraf heeft hij daar wel spijt van. Toch maar even genoemd. Even wat credits voor Afrojack. Hij werkte samen met David Guetta. En zie je op Titanium en op 41 hier in de Slam Dance 1000. Jok hier bij je met de finale dag van de Dance 1000. Hij wordt steeds lekkerder. Nu Urban Cookie Collective en The Key to Secret op 40. Okay.

0: Peace accepteren. En extra lekker, de Urban Cookie Collective. The Key, The Secret op 40 in de Slam Dance 1000. Hij wordt steeds lekkerder. De lijst met beste dance tracks ooit gemaakt. De nummer 1 hoor je vanmiddag iets voor vijven. En zometeen hier lekker in het nazomerzonnetje. Another. En ook Edward Maya.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams. Niet aan awards. Niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is. Kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt.

0: megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht. Met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
2: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Geef je vloer meer warmte. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 30% korting op bijna alle vloerkleden. Karwei, maak je huis mooier.
2: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle aanvoerders bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
4: Thuisbatterij.
5: Einde salderingsregeling. Terugleveren kosten.
6: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
9: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
10: Waar zullen we deze herfstvakantie heen gaan?
11: Citytrippen? Drakentemmen in het Verre Oosten? Of nee, juichen voor Oranje?
10: Waarom kiezen? Je beleeft een wereld vol speelplezier op Lego World. Van 15 tot en met 21 oktober in de Jaarbeurs Utrecht.
9: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
12: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
13: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
14: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
15: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
16: Werk is voor mij

0: Lamwerk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
1: Lambers. De business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Al een week ziek, verjaardag van mijn beste vriend gemist, piekend naar de knoppen. Hé, Erik, wat lief. Beterschap. Hartje met verband emoji.
3: Niemand wordt happy van een appie. Geef iets echt. Van kaarten tot persoonlijke cadeaus. Kaartje to go.
4: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
5: Thuisin, mooi wonen.
6: Nieuwe klant? Stuur je eerste kaartje. Gratis. Bij Kaartje to go.
7: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb mijn leiding geraakt.
8: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
7: Karel Krok. Eén brok liefde voor je hond of kat.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
13: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
14: Hey, goedemiddag, het is 3 minuten over 2:30. Het Slijmweerbericht van Weer Online. Vanmiddag is er een mix van zon, wolken en hier en daar ook wat buien. Temperatuur vandaag rond de 15 tot 17 graden. En dan slapverkeer voor Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens, 13 minuten. De A15 richting Nijmegen tussen Tiel en Ochten, daar 15. En de A15 richting Gorkum tussen Ridderkerk-Zuid en Noordtunnel, daar 22 minuten.
15: Dance 1000. Hilke Boersma.
14: Dit zijn ze, de beste dance tracks ooit gemaakt met Edward Maya en Stereo Love. En nu Another, dit is How You Feel op 39.

Eigenlijk een soort tegengeluid om te laten horen dat dancemuziek meer is dan alleen de harde drops. Ze gebruiken veel invloeden uit de disco, punk en soul. En daar zijn ze zeer succesvol mee. Uitverkochte No Art feesten, festivals en veel tracks ook in de Dance 1000. Natuurlijk, die track Talk To You. Ga je nog hoger tegenkomen in de Slam Dance 1000. En zojuist op 39, Another and How You Feel. Daarachteraan Edward Maya en zojuist Disco Lines en No Broke Boys. De bouw staat zometeen, nog zo'n zomerhit van afgelopen jaar. En nu Ultra Nate en Free op 36.

hoe zomers deze track ook klinkt, waarschijnlijk was die zonder sneeuw nooit ontstaan. Ja, gemaakt door drie Noren. De Bauza zaten in januari afgelopen jaar vast tijdens een sneeuwstorm in een hutje in Noorwegen. Toen dachten ze, nou, we kunnen niet naar buiten. Wat zullen we eens gaan doen? Laten we gewoon een lekkere zomerhouse track maken. Nou, dat bleek een gouden set. Was afgelopen september zelfs de meest gedraaide track op de Nederlandse radio. De grote doorbraakhit van de Bauza en Magnetic. Nieuw binnen in de Slam Dance 1000 op 35 in de lijst.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Deze week in de bonus, AH Elster appels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram, 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
3: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
4: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
5: doei doei
4: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
6: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
4: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
7: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
8: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
9: Oké.
8: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
12: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
13: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
14: Big deals bij Keukenconcurrent.
13: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
15: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
16: Iedereen ligt nog in zijn nest, maar jij zit al lang in je bus. Als zij nog onder de douche staan, heb jij al vieze klauwen. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
17: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
18: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
19: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
20: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Via je smart speaker app in de rand.
5: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Defensieminister Yezhugus wil andere EU-landen oproepen om meer geld en middelen te leveren aan Oekraïne. Dat gaat een zware winter tegemoet, zegt ze. Yezhugus doet een beroep op andere landen omdat ons land volgens haar al eerder geld voor steun naar voren heeft gehaald. Onder meer DENK en PVV zijn sceptisch. Het dodental door een Russische aanval op 2 bussen in het oosten van Oekraïne is opgelopen naar 30. 18 mensen raakten gewond. Ook bij aanvallen in andere delen van Oekraïne vielen doden, waaronder kinderen. President Zelensky herhaalde zijn oproep om meer defensiesteun, nu Rusland zijn land steeds intensiever aanvalt. Er zijn opnieuw bekladdingen met hakenkruizen gevonden in het Zuid-Hollandse Nieuw-Lekkerland. Volgens de gemeente gaat het om andere plekken dan eerder deze week, toen er ook al op ruim 30 plekken hakenkruizen en Israëlische vlaggen met een hakenkruis in plaats van de Davidster werden gevonden. Alle plekken zijn inmiddels schoongemaakt. En in het Belgische Luik geldt een samenscholingsverbod nadat protesten van scholieren tegen onderwijsbezuinigingen in geweld uitmondden. Zo werden ramen van scholen ingeslagen, meldt VRT. De protesten zijn voor een deel overgewaaid uit Frankrijk, waar sinds eind vorige maand scholieren demonstreren tegen onder meer te grote klassen en het lerarentekort. En dan nu het weer van Weer Online. Zon, wolken en enkele buien wisselen elkaar af. Vanuit het noorden wordt het steeds droger en schijnt vaker de zon. Het is een graad of 15 à 16 en vanavond nog een enkele bui. Dit was het nieuws op Slam.
21: Dankjewel Alissa. Het is 2:03. Slam in je verkeersupdate van Flitsmeister. Met vertragingen op de A1 richting Osnabrück. Tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens. 13 minuten. En de A2 richting Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. Daar 19 minuten.
22: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.

0: me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het.
3: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
4: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
5: En als je huur verandert?
4: Pas het zelf aan.
6: En als je gaat samenwonen?
4: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
7: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
8: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
9: Hoi Hielke.
10: Als je door je voorjaar verder kijken kijkt, dan kun je hem bijna al zien liggen. De nummer 1 en de weg ernaartoe, die is minstens net zo lekker. Met Calvin Harris zometeen. Cascada komt eraan met Every Time We Touch. En ook de Benga Boys. En nu David Guetta.

0: Dance 1000.
1: De Duitse degelijkheid van Cascada. Every time we touch op 32 hier in de Slam Dance 1000. Heb je Calvin Harris wel eens live gezien? Dat is best wel een bizarre gewaarwording. Niet eens door zijn DJ skills of zo, maar meer dat je gewoon beseft van, oh ja, die track heeft hij ook gemaakt. En die heeft hij ook gemaakt. En die track heeft hij gemaakt. Hij staat ook met 23 tracks in de Slam Dance 1000. Waanzinnig wat hij allemaal op de mat heeft gelegd. Ook een hoop tracks die ik zelf alweer vergeten was. Je gaat er nog een paar keer tegenkomen vandaag. One Kiss bijvoorbeeld met Dua Lipa. Ga je nog hoger tegenkomen in de lijst. En deze was ik zelf alweer vergeten, maar wel volop de lijst ingestemd. Onder andere door Michiel, door Ronald en ook door Cassandra de lijst ingestemd. Ik vind het een bijzondere track, omdat hij zelf ook zingt op deze track. Ja, hij is niet alleen een hele goede muziekproducer, ook een hele goede zanger. My Way vind je op 31 in de Slam Dance 1000. Wow.

Banga Boys en We Like to Party op 30 in de Slam Dance 1000. Hey, het was in 2008 toen Jay Sean met dit liedje uitkwam. Dit is echt van die muziek die ze luisterden bij mijn kapper, weet je wel? Dan ga je even zitten eerst, pak je zo'n vrouwenmagazine. Dan lees je 10 manieren om snel af te vallen. En dan bladzijde verder. Je bent mooi zoals je bent. Vind ik toch altijd tegenstrijdig. 11 jaar later ontdekte Regard ook deze track. En dacht, hey, daar kan ik wel wat mee. Als ik hem iets sneller maak, dan zou hij wel eens in de Dance 1000 terecht kunnen komen. En dan had hij helemaal gelijk in. 29, Regard. En Ride It in de Slam Dance 1000.

0: Ze zingt het en ze is het hard inna op 28 hier in de Slam Dance 1000. Zometeen hier een man die ooit bekend werd door Georgie Shore. Toen een DJ-carrière startte. En meestal duurt het dan een paar jaar. En dan is het wel weer klaar met dat soort reality-sterren die DJ proberen te worden. Deze man heeft goed doorgezet. Nog steeds gewoon aan de top. Over wie dit gaat, dat hoor je zometeen. Ook La Bouche komt eraan en Avicii.
1: Slam, doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Alok, Nicky Romero, Newtone en Laura van Dam. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: De jackpot van euro.

0: Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
3: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
5: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
4: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
6: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
7: Het eten is klaar, aan tafel.
8: Zo, dat ziet er lekker uit.
9: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van €15... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18+, speel bewust.
6: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
10: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
11: Greets. Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
12: Voor de makers.
13: Praxis.
10: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
14: Legends never die. Het Halloween Horror Festival in Movie Park Germany keert terug. Nieuw. De horrorattractie Jason Universe en Phobia. De live horror game show. Tickets en horrorhuizen voor het grootste Halloween evenement van Europa zijn uitsluitend online te boeken via moviepark.nl.
15: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
16: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
15: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
16: Wow.
17: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
15: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
18: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
19: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug.

0: glasnetwerk. Ziggo.
1: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
7: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
6: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
7: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Goedemiddag, het is 3:03. Het Slam-weerbericht van Weer Online. Vanmiddag een mix van zon, wolken en hier en daar ook buien. Temperatuur vandaag rond de 15 tot 17 graden. Slamverkeer krijg je van Flitsmeister met vertragingen op de A2 richting Eindhoven. Tussen Bokstel en Airbornebrug, daar 21 minuten. De A2 richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Kerkdriel, daar 17. En de A58 richting Eindhoven. Tussen Moergestel en Brug over het Wilhelminakanaal. Je vertraging is daar 15 minuten.
9: Dance 1000.
10: Hilke Boersma.
8: De beste dance tracks ooit gemaakt met Avicii en Senra Cavazza. Zometeen ook La Bouche en nu Joe Corey. Dit is Head and Heart. 27.

Vroeger spaarde die SOA's. Tegenwoordig spaart die gouden platen. Daar zullen zijn ouders waarschijnlijk ook wel blij om zijn. Hij deed vroeger mee in Georgie Shore op tv. En tegenwoordig een zeer gerespecteerde DJ. Je kwam hem tegen op 27, een van zijn doorbraakhits. Joe Corey, Emily Kay en Head and Heart. Daarachteraan La Bouche en Be My Lover op 26. Je kan de volledige lijst al checken op slam.nl. Maar je kan jezelf ook gewoon verrassen. Met ook al die waanzinnige Avicii-tracks. Staat 11 keer in de lijst. Je gaat hem nog 2 keer hoger tegenkomen. En nu op 25, samen met Sandra Cavezza. Without You op 25 in de Slam Dance 1000.

Toch een beetje de godfather van de Nederlandse dance. En ook absoluut de koning van de Nederlandse dance in de Slam Dance 1000. Het is de meest genoteerde Nederlander in de lijst. 19 keer staat hij erin. Met ook deze iconische track Lethal Industry Chesto. Op 24 in de Slam Dance 1000. Alesso, Nathan.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
4: De megajackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen, belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
9: Daardoor word ik snel geholpen.
8: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
10: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
11: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei, maak je huis mooier.
10: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor 10,40 per stuk. Scoor alle avonddeals bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
12: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
13: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
14: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En Milka, een reep tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee, Plus.
15: Soms wil je zeggen...
16: Jij bent de reden waarom ik met plezier naar het werk ga.
15: Voor je favoriete collega, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
17: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
18: Ariel, je kent het wel! Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor 66 euro. Alle wasfanaten, verzamelen bij...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Thuisbatterij,
21: einde salderingsregeling,
22: teruggeleverd kosten.
23: Zonnepanelen uitzetten, ik heb geen idee wat ik moet doen.
24: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen, Innova Energie helpt.
25: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
26: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
27: Werk is houvast. Werk is geen dokters, maar collega's om je heen. Het geeft me vertrouwen in een onzekere tijd. Werk is leven.
28: Werk is meer dan werk, ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: Ga je een auto kopen? Vergeet je autoverzekering niet. Nee, niet meteen gaan roepen verzekeringsgedoe. Het kan ook Allianz Direct in een paar minuutjes. En je bespaart gemiddeld €332 per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft deze week een zogenaamde proxydienst offline gehaald. Die wordt gebruikt door cybercriminelen om hun IP-adres te verbergen. De verbinding loopt dan via een slecht beveiligd apparaat van iemand anders, zonder dat diegene dat doorheeft. De dienst maakte gebruik van honderden Nederlandse apparaten. Het gaat steeds beter met de Amerikaanse vrouw die ter dood was veroordeeld, maar haar executie overleefde. Krista Pike heeft in haar ziekenhuiskamer rondgelopen, zegt een van haar advocaten. Wel is ze nog altijd erg wazig. Eerder was al bekendgemaakt dat ze kon praten. Haar advocaten noemen de mislukte executie een marteling. De ruzie over de renovatiekosten van het Amsterdamse Van Gogh Museum is bijgelegd. Het museum en het Rijk zijn het eens geworden en daarmee is een rechtszaak van de baan. Wat er precies is afgesproken blijft geheim. De opknapbeurt begint over 2 jaar en het Van Gogh Museum blijft dan voor een deel open. En bijna 30 mensen hebben een boete gekregen omdat ze vanuit de auto een zwaar ongeluk op de A58 hadden gefilmd gisteren. Bij het ongeluk raakten 2 mensen gewond. De boete is bijna €450. Op Instagram schrijft de politie dat het filmen van een ongeluk onfatsoenlijk is en bovendien erg gevaarlijk. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een wisselvallige dag bij 15 of 16 graden. Vanavond minder buien en 's nachts is het droog. Morgen opnieuw buien, veel wind en een graad of 16. En dit was het nieuws op Slam.
3: 2:03, goedemiddag. Slamverkeer van Flitsmeister met vertragingen op de A1 richting Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens, 10 minuten. De A2 richting Utrecht tussen Hindham en Zaltbommel, daar 14. De A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Vianen en Beest, 18 minuten. De A16 richting Rotterdam tussen Moerdijkbrug en Dordrecht Centrum, 10 minuten daar. De A50 richting Arnhem tussen Paalgraven en Maasbrug, 11 minuten. De A58 richting Eindhoven tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel, 10 minuten. En de langste vertraging op de A73 richting Nijmegen tussen Zaarder, Heiken en Horst. 32 minuten en het komt door een ongeval.
4: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
5: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
6: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
22: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
29: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
30: Hoi Hielke.
31: Hielke Boersma.
3: Vol gas richting het einde van de donderdagwerkdag met de beste dance tracks ooit gemaakt. Het is de finale dag van de Slam Dance 1000. En zometeen hier de hoogste notering van Calvin Harris. Samen met Dua Lipa, One Kiss komt eraan. En nu op 21 David Guetta en Kelly Rowland.
31: Dance 1000. 21.

23 keer te vinden. En dit is zijn hoogste notering samen met Dua Lipa. One Kiss op 20 in de lijst. Aangekomen bij de 20 beste dance tracks alle tijden. De nummer 1 hoor je iets voor vijven. Dankjewel voor de stemmen. Onder andere Ricardo en Levi op de track die je zo meteen hoort. Als ik deze track hoor, gaat altijd mijn bier de lucht in. Dus ik hoop altijd dat ik het biertje op heb. Stuurt Levi erbij. Gigi D'Agostino en feestend klassieker L'Amour Toujours. Hoor je zo meteen hier in de Slam Dance 1000. En deze is nieuw binnen in de lijst. De man die afgelopen januari nog de Ziggo Dome uitverkocht. En morgen weer de Slam X Marathon. Frankie Rizzardo. Dit is Shinjuku op 19.

0: Gigi D'Agostino en L'Amour Toujours. De lijst met de beste dance tracks ooit gemaakt. En Jorben, die luistert ook lekker mee op kantoor. Wat voor werk doe je, Jorben?
1: Bij een verzekering zitten wij.
0: Oké, en ben jij de claims aan het beoordelen? Of wat doe je?
1: Ook ja, onder andere.
0: Oké. Wat moet ik doen om te zorgen dat mijn claim wel behandeld wordt? Heb je tips?
1: Wachten, zo werkt het.
0: Oh, wachten, dan komt hij vanzelf aan de beurt.
1: Ja.
0: Oké.
1: Ja.
0: Nou, ik heb wel eens gehad dat toen was ik in Thailand. Toen is mijn horloge gestolen door een aap. En dat is, echt gebeurd. En toen vroeg ze aan mij, heb je aangifte gedaan? Toen zei ik, mevrouw, het is een aap. Het wordt moeilijk, denk ik.
1: Klinkt een beetje als een broodje aap verhaal dan.
0: Maar... Nou, jij zegt het, maar dat is toch echt gebeurd. Ja, die apen die zijn hotse, brutaal, die stelen alles. En ik kan mijn horloge hebben afgedaan. Ja. Uiteindelijk heb ik het wel teruggekregen trouwens hoor. Dus niks goeds over jou,
1: jouw
0: collega's. Ja. Hey, je hebt de hele dag slam aan staan ook op kantoor?
1: Ja, zeker.
0: Wat goed zeg. En de Dance 1000, je hebt ook gestemd, Jorben, dat je wel ervoor. Onder andere op Army van Buren en This Is What It Feels Like. Ja.
1: Zeker.
0: Waarom heb je op deze track gestemd?
1: Ja, het is gewoon een topnummer. Het is gelijk vrolijk als je naar luistert.
0: Ja, en ook een beetje een omzwaai in zijn carrière hè, van Armin van Buren. Hij is wat meer poppy tracks gaan maken.
1: Ja. Allebei leuk, maar...
0: En door jou dus de lijst ingestemd. Nou, niet onverdienstelijk. Hij is hoog geëindigd. En omdat je gestemd hebt, Jorben, win je het Slam 10.000 goodie pakket.
1: Nou, top.
0: Heel veel plezier daarmee. En je komt hem op 17 tegen Armin van Buren en Trevor Guthrie. En This Is What It Feels Like.
1: Helemaal goed.
0: Fijne dag, Jorben. Spreek je later.

0: 16 in de Slam Dance 1000. Alice DJ en Better Off Alone. De temperaturen gaan weer een beetje omlaag. De bomen beginnen wat bruiner te worden. De herfst lijkt wel begonnen te zijn. En toch merk je daar in de Slam Dance 1000 vandaag nog weinig van. Zometeen hier twee grote zomerhits van afgelopen jaar. En ook zometeen David Guetta en de altijd romantische Aiken.
1: De beste dance tracks herken je niet aan streams, niet aan awards, niet aan likes. Je herkent ze aan wat ze met je doen. Wanneer je lichaam vanzelf begint te bewegen. En nog voordat het dropper is, kippenvel. Dance doet iets met je. Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Volgens jou. De Slam Dance 1000.
2: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
3: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
4: Deze week in de bonus, alle Verstegen 1 plus 1 gratis. Alle Robijn 2 plus 3.

0: met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op aha.nl of in de AH-app.
2: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
4: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu Trekpleister enkelvoudige vitamine, tweede voor de halve prijs. Met zoveel voordeel ga je blij de herfst door. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Daar heb je Huub. Van Hubo.
6: Hoi.
5: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Hubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van 100 euro. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf 1000 euro. Hubo helpt.
8: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
9: Thuis in, mooi wonen.
10: Is dit het?
11: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
12: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld is morgen in huis.
13: Lampen hangen? Doe het lekker zelf. Nu, met de Gamma Woordenpas, 30% korting op verlichting... of 30% korting op Philips LED-lichtbronnen. Dat zeg ik. Gamma!
14: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders... door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
15: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruid.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor word ik snel geholpen.
1: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
4: En goedemiddag, het slim weerbericht van Weer Online. Vanmiddag is het bewolkt en hier en daar ook wat buien. Temperatuur vandaag tussen de 15 en 17 graden. Vanavond ook kans op buien. Vannacht komt het af naar zo'n 7 tot 13 graden. Morgen ongeveer hetzelfde weer als vandaag. Slim verkeer krijg je voor Flitsmeister. De middagspits begint langzaam op gang te komen. Dit zijn de 5 langste vertragingen. De A1 richting Apeldoorn tussen Amersfoort Noord en Barneveld. 20 minuten. De A2 richting 's-Hertogenbosch tussen Jan Blankenbrug en Beest. Daar 28 minuten. De A4 richting Rotterdam tussen Delft en Schipluiden. 19 minuten. De A4 richting Rotterdam tussen Limes Aqueduct en Rijswijk Centrum. Daar 19. En ook nog de A73 richting Nijmegen tussen Zaarderheiken en Horst. Daar 21. 20 minuten. Het komt door een ongeval.
5: Dance 1000.
6: Hilke Boersma.
4: En dit zijn de beste dance tracks ooit gemaakt. Finale dag van de Slam Dance 1000. Aangekomen op 15. Hugel en Solto.
6: Slam 15.

Op 14 zijn moderne serenade samen met Aiken Sexy Bitch in de lijst. Iets voor 5 hoor je de nummer 1. Tot die tijd wordt de lijst toch echt steeds lekkerder. Misschien dat het daarna een beetje afkicken voor je wordt. Het lekker is dan wel. We hebben morgen gewoon weer de Slam X Marathon. En die is morgen extra lekker. Nou, we konden niet anders na 2 weken lang Slam 10.000. Wie je morgen allemaal hoort op de line-up, dat vertel ik je zo meteen. Ook een van de zomerhits van afgelopen jaar zo meteen hier. Ook Daft Punk komt eraan. One More Time. En nu Snap en Rhythm is a Dancer op 12 in de Slam 10.000.

dit was hun zomer. Geen beachtent, geen club waar je deze track niet hoorde. En de hoogste nieuwe binnenkomer in de Slam Dance 1000. Op 12 binnengekomen. De gasten van Another.

met de Slam X Marathon. We brengen een festival weer morgen naar je radio. We doen het 24 uur lang. En we hebben morgen weer een mega line-up. We beginnen om 6 uur 's ochtends met het beste van de afgelopen week. En wat was de beste set? Dat bepaal jij. Je kan stemmen op Instagram, @SlamOfficial, op de poll. Daarna hebben we The Second Voice, John Summit, Sam Veld, Clapton, LP Jobby. We hebben Slam X Marathon Request. Dan ga ik weer een uur lang alleen maar verzoekjes draaien. Daarna Mr. Belt & Weasel, Mark Knight, A Craze. En ook helemaal uit Australië, Cyril is erbij morgen. Je begint je weekend morgenochtend 6 uur met de Slam X Marathon.

0: Daft Punk en One More Time op 11 in de Slam Dance 1000. En dat brengt ons bij de 10 beste dance tracks ooit gemaakt. Dank je wel nog voor het stemmen. En daarvoor geef ik het stokje over aan Thomas.
1: Ja, dit is wel een eer, zeg, om als artiest in de top 10 te staan. Of je het nou zelf meemaakt, misschien overleden bent of niet. Maar het is toch waanzinnig om erin te mogen staan.
0: Ja, zeker. Ja. Je kan hem al nalezen op slam.nl, maar het is leuker om je te laten verrassen, denk ik.
1: Dus, zeker, ja. Of dezelfde nummer 1 is als de afgelopen jaren. Avicii Level, staat hij daar bijvoorbeeld? Ja of nee, daar komen we achter.
0: Ja.
1: En zometeen, als eerste op nummer 10, hebben wij de jongste producer, DJ, die op nummer 1 op Beatport kreeg.
0: Als jongste ooit?
1: Als jongste ooit.
0: Ongelooflijk.
1: Ja, het was een track die we zo meteen gaan horen als eerste op nummer 10. Ongekend, ja.
0: Zo meteen snel verder. En straks ook een afterparty. Straks vanaf 5 uur.
1: Ja, daar heb je ook iets mee te maken.
0: Daar heb ik iets mee te maken. Maar we gaan het groots afsluiten straks de Slam Dance 1000. En onderweg naar de nummer 1 met Thomas zo meteen.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
4: Neusinhaler om vrijer te ademen? Beter ga je naar Kruidvat. Nu alle Lucovitaal vitamines en mineralen 1 plus 1 gratis en een gratis neusinhaler ter waarde van 2,99. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
3: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
5: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
6: Kiezen voor het laagste energietarief? Niet zo snel, want het laagste tarief betekent niet altijd de laagste energierekening. Zeker niet met zonnepanelen of een warmtepomp. Energiekiezer neemt jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
7: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
8: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
9: Ja, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
10: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
11: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
8: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
12: Karel Krok, 1 brok liefde voor je hond of kat. Precies wat ze nodig hebben om te spelen, spinnen en knuffelen. De krokante brok van Karel Krok.
13: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
12: Karel Krok. 1 brok liefde voor je hond of kat.
14: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
15: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel! Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
16: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
17: Ik wil geen verzekeringsgedoe.
18: Verzekeringsgedoe? Nee joh. Verzekeren kan ook Allianz Direct. Even een foto maken van de schade. En door. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. We kunnen door. Direct door. Allianz Direct.
19: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
20: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn goedkoper dan je denkt. Zoals de Zaanse hoeve jonge kaas plakken voor wat denk je. Maar €2,19.

0: een vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Voor het bedreigen van een filmploeg van Pound is een man veroordeeld tot 4 maanden cel. Toen hij in het Amsterdamse Oosterpark opeens een camera op zich gericht kreeg, trok hij een mes en dreigde een beveiliger neer te steken. De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. In België is het proces begonnen over de dood van het 4-jarige jongetje Dean. Een Nederlandse vrouw zit vast voor betrokkenheid, maar houdt vol onschuldig te zijn. Volgens de Belgische justitie heeft haar ex-vriend het kind gedood. Het lichaam van Dean werd 2 jaar geleden gevonden op het Zeeuwse werkeiland Neeltje Jans. KLM moet de komende maanden vluchten schrappen omdat er te veel vliegtuigen kapot zijn, meldt de Telegraaf. Het gaat om vluchten op 5 routes naar andere continenten en het duurt tot begin maart. Een hoge baas van KLM zegt dat er zo meer duidelijkheid is voor reizigers, ook vanwege de herfstvakantie die komend weekend begint. En een avondje uit eten wordt volgend jaar duurder, verwacht de voedselsector. Restaurants, broodjeszaken en cafés gaan bijna 5% in prijs omhoog. Ze zeggen dat het komt doordat het eten duurder is geworden. Ook zijn klanten kritischer geworden, ze willen waar voor hun geld. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een wisselvallige dag bij 15 of 16 graden. Vanavond minder buien en 's nachts is het droog. Morgen opnieuw buien, veel wind en een graad of 16. En dit was het nieuws op Slam.
2: Oscar, dankjewel. Zometeen vandaag een regen en zon dus in de lucht. Misschien heb je hem wel gezien, de Rainbow. Zometeen Rainbow in the Sky van DJ Pajelstak op nummer 9 in de Slam Dance 1000. En ook die grootste van Martin Garrix komt eraan. Eerst even de wegen af met Flitsmeister. De top 4 vertragingen krijg je van me. Eerst op de A2 Maarsen en Bosch voor Everdingen over de parallelbaan 23 minuten. A4 Amsterdam-Rotterdam voor Plaspoortpolder 18. A16 Breda-Rotterdam voor Schravendeel 3 kwartier extra. En een uur vertraging op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Tussen Maasbree en Horst. Daar is een ongeluk gebeurd. 55 minuten.
3: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
4: Het voordeel waait je tegemoet bij Trekpleister. Nu 2+2 gratis op de producten van Tena en Libresse. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Soms zul je zeggen, wat fijn dat jij mijn buurman bent.
6: Voor de brievenbusleger, je dierbaren en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
4: Nu nog voordeliger bij Trekpleister. Biodermal 1+1 gratis.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus stamppotgroenten en aardappels, 1 euro. En onze prijswinnende Klaverland kaasstukken per 100 gram, ook 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
0: Deze hele week de 1000 beste dance tracks ooit gemaakt. Dit is de Slam Dance 1000.
2: Ja, dan gaat hij het laatste uur. Applaus voor de Dance 1000, de grootste 10 op een rij. Zometeen Rainbow in the Sky, DJ Pajelstak komt eraan. Eerst 3 plekken omhoog in deze editie van de Dance 1000. Martin Garrix, Animals, vinden wij op 10.
8: Nummer 10.

was zo goed. DJ Payal stak een rainbow in the sky bij Slam. In die grote Dance 1000. Slam. Dance 1000. Eén plekje eraf voor deze track die al meer dan 30 jaar meegaat. Hij vierde het 30-jarige bestaan. DJ Payal stak vorig jaar nog in Arnhem. 31 jaar bestaat de plaat. Bizar. Eén plekje eraf stond vorig jaar nog op nummer 8. Met dank aan Jorben, Colijn, Ielse, Debbie van Vliet, Alex Broekhuis, Inse, Loper, Trudy. Zoveel stemmers voor deze. We zitten in die grote top 10 op dit moment. En nog 8 platen te gaan. Het is de grote ontknoping van de Dance 1000. 2 weken lang de allergrootste dance is op je radio. Thanks voor het luisteren in dit uur. Ja, wordt gigantisch. We gaan van oud naar nieuw, naar zomer, naar ruig, naar vies. Alles komt voorbij. Zometeen een trackie. Inmiddels zijn ze uit elkaar, Charlotte de Witte en haar ex-partner. 4 jaar lang getrouwd geweest. En tijdens de lockdownperiode, je had ook Hans Steeuwen met... Jolo in de lockdown. Die had je. Maar er waren ook mensen die maakten echt goede muziek in de lockdown. The Age of Love, de nieuwe versie, hoor je zometeen bij Slam. Eerste populairste zomerplaat. Het is een track die wel heel erg stijgt. 63 plekken erbij, vorig jaar nog nummer 71. Met onder andere de stem van Bram. Die schrijft erover, dit blijft gewoon de tijdloze banger die je dag compleet maakt. Ook Martijn stemde erop, Rijk Huisman, Stefan Ruigrok, Martijn Knop. En dan ga ik nu op een hele grote knop drukken om het te starten. Wat een plaat is dit, hij zegt. Nummer 8, thanks voor je stem. Wild Styles, Niels Geuzenbroek, Year of Summer.

0: Nummer 7 in de Slam Dance 1000, The Age of Love, The Age of Love. De remix gedaan is door Charlotte de Witte en Anrico hier bij Slam. Ja, die twee waren jarenlang een stelletje. Zijn ook getrouwd geweest voor een hoop jaar. Hebben een kind gekregen samen, Charlotte de Witte en Anrico San Giuliano maakten deze remix in de coronaperiode. Maar de zomer is vaak de periode van de liefde. Niet voor hun zijn uit elkaar gegaan.
1: Ah,
0: ze draaien niet meer back-to-back deze twee. Hebben wel een hele mooie plaat achtergelaten. The Age of Love, bedankt jouw stem op nummer 7. Veel mensen opgestemd. Martin, Edwin, Steven, Lens. Misschien familie van Amelie Lens. Dat zou kunnen natuurlijk, je weet het niet. Samen tellen we af naar die grote nummer 1. Het is bijna zover. Dit is het uur dat je hem gaat horen. De grote nummer 1. Wat is die nummer 1? Is dat nog steeds Avicii met Levels of hebben we een nieuwe? Je kan het nu al checken via slam.nl. Dan de volgende track. Hij zit in de film Trainspotting. Dan weten de fans waarschijnlijk al welke we gaan draaien volgens mij. Het is een bijzondere track. Heel bijzonder. Ik wist niet dat het lager stond voor bier.
1: Oh, nee, ik ook niet.
0: Dat lager, shan.
1: Oh.
0: En blijkbaar in de UK is het een half drinklied. Nou, volgens mij weten wij in Nederland niks van. Maar het is wel zo'n goed nummer. Het is ongekend. Nummer 6 in de Slam Dance 1000. Onder andere met dank aan Jelmer, Wesley, Edwin de Haan, Susanna Juriaans. Het is zo'n mooi nummer. Het is volgens de legende in één keer ingezongen. In één take. En de tekst is geschreven tijdens een avond heel veel drinken. Nummer 6 in de Slam Dance 1000. Underworld. Dit is Born Slippy.

0: uitgebracht als B-kantje. Bleek toch net iets te goed te zijn. Underworld Born Sleepy in de Slam Dance 1000 op nummer 6. Thanks for your time.
1: De Slam Dance 1000.
0: En of er een beetje geluisterd wordt naar de finale van de Dance 1000. Ik heb hier een opname van Dennis. Luister even mee. Dit is Dennis in de auto. Zo horen we het graag, hé, zeg. Veel berichten komen er binnen. Onder andere van Marcel, die zegt de muziek moet echt niet beter worden. Ik heb bijna mijn boksen van de radio opgeblazen. En Mars, die stuurt de endorfine giert door mijn lichaam op dit moment. En Anneke, die stuurt dit wordt heel goed, hé, zeg. Zo fijn om hier naar te luisteren de hele week. Ik ben heel benieuwd wat er op 1 staat. Je kan het checken op slam.nl. Die grote nummer 1 komt eraan. En zometeen de track. Het is zo'n mooi nummer, maar toen hij hem live deed, werd hij uitgejoeld op het podium.
2: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan volgende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
3: Dan wordt niet slapen.
2: Check alle events en info op slam.nl of de app De Slam ADE Ticket Week.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Daar heb je Huub van Hubo.
7: Hoi.
6: Die helpt je aan een prachtige kast op maat. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met gereedschap, verf en meer. Hubo helpt.
8: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
6: Wat ook helpt, is een Hubo cadeaukaart van €100. Die krijg je cadeau bij nieuwe raamdecoratie of een kast op maat vanaf €1000. Hubo helpt.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
11: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
12: Fans van voordeel.
11: Aldi.
14: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
15: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
16: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle OB-tampons Extra Protect en Organic 1 plus 1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
14: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
17: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
18: Wow!
17: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
19: Gefeliciteerd! Fijne verjaardag! Proficiat! Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart.
20: Pa, pa, pa, pa, pa. Greet!
7: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
18: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
20: De jackpot van

0: Eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
3: Thuisbatterij,
4: einde salderingsregeling,
5: terugleverkosten,
6: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
7: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
8: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
9: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
8: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
10: Ah, hier kan het.
8: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
11: Het is exact 4:30, bezig met de grote Slam Dance 1000 ontknoping. Nummer 5 tot en met 1 komen eraan zometeen. Eerst even kijken naar je Weer Online weerbericht voor je. Vanavond hier en daar wat regen, morgen ook af en toe wat regen. Een klein beetje zon, veel bewolking, 14 graden in het oosten tot 18 in het westen morgen. En dan even kijken naar de wegen, het is druk. Iedereen wil natuurlijk de Dance 1000 luisteren in de auto natuurlijk. 500 kilometer vertraging. Dit zijn de langste 4, beginnen met de A2 Maarsen en Bos voor Everdingen over de parallelbaan 25 minuten. De A15 Ridderkerk-Gorkum voor Sliedrecht-Oost, daar 25. A16 Breda-Rotterdam, daarvoor Dordrecht Centrum vanaf de Moerdijkbrug, daar 50 minuten extra. A16 als laatste Rotterdam-Breda voor Zwijndrecht, daar 40 minuten.
12: Dance 1000. Thomas van Empelen.
11: Uitgejoeld op het podium. Live gedaan met Banjo en Elu Black. Maar wat een hit in 2013. Avicii, Wake Me Up. Het is nummer 5.

0: 24 plekken omhoog in deze editie van de Dance 1000 The Root and Sandstorm. Dance 1000. En dat is knap voor een track die helemaal instrumentaal is.
1: Ja, ja. Nou, dat scheelt wel in kosten, denk ik, als je geen zanger of zangeres hebt.
0: Dat hij al die jaren al het geld gewoon lekker in zijn eigen portemonnee kan steken. Dat is lekker, hè, zeg. Deze gast komt uit Finland. Vitanen. Klinkt bijna Spaans, maar dat is het dus niet. Hij komt uit Finland. Thanks voor je stem, dit is zo'n mooi nummer. Onder andere ook een meme blijkbaar geweest. Ik heb dit gemist, maar onder andere Dave stemde er ook op met de motivatie. Hoe heet het nummer? Vraagteken met een winky oog. En blijkbaar in 2015 had YouTube een ding dat bij elke muziekopdracht die je intikte, bedoel je misschien The Root met Sandstorm, dat is dus de meme.
1: Oh, oké. Okay.
0: Ja, goed, je hoeft ook niet iedere meme te snappen natuurlijk. Hè? Dat is ook helemaal oké. Okay. Hey, veel mooie berichten komen er binnen. Half Nederland is aan het luisteren, dankjewel daarvoor. Nelissa stuurt, hey, ook al ben ik op vakantie, ik heb mijn JBL's box speciaal meegenomen om zoveel mogelijk van de Dance 1000 te luisteren. Nu nog even een half uurtje genieten en de buren hebben gewoon even pech gehad. En zo is het. De Dance 1000, de allermooiste tracks door jou gekozen. 2 weken lang kippenvel, een traantje hier en daar, veel gevoel. Het is allemaal zo goed. Zometeen een guy, die heet in de app De Lange, was het?
1: Ja, Lange.
0: Lange. Dat is zijn naam op WhatsApp. Nou, die heeft in ieder geval gezegd dat de track die je gaat horen naar de volgende eigenlijk op nummer 1 had moeten staan. Dat is Veders, namelijk Insomnia. Dat is de grote nummer 2. Dan weet je misschien al een klein beetje wat op nummer 1 staat als je weet wat we nu gaan draaien. De boys gingen uit elkaar in 2013. Dit was Sloes. 5 jaar later kwamen ze gelukkig wel weer bij elkaar. Swedish House Mafia. Don't You Worry Child, nummer 3.

0: Slam Dance 1000.
1: 2.

0: grote nummer 2 in de 2026 editie van die Dance 1000 Fateless in Somnia. Slam. Opgestemd door Melissa Schouten onder andere. Die zei Insomnia is geen plaat die je luistert. Je wordt erin meegezogen. En ook Joyce is verpleegkundig in Nijmegen. Insomnia, dat is mijn nachtdienst jam. Dankjewel voor je stem. Het zijn hele mooie weken geweest. Zoveel mooie verhalen gehoord. Zoveel liefde voor de dancemuziek. Wat wij als Slam ook in ons DNA hebben. Maar jij ook. Mooie verhalen van stapavonden tot aan kotsen. Alles is voorbij gekomen. Dank je wel voor het delen van al die mooie verhalen. Dat gevoel wat erin zit. Dan maken we ons op voor de grote nummer 1. Veel stemmen hierop. Logisch, want het is de grote nummer 1. Onder andere Egbert is in het museum geweest van deze gast. En Edwin van Vlier die zegt... ja, legend, rip. Monument van een plaat. Altijd kippenvel. En Sander, vertel, waarom is deze track zo ongekend goed?
1: Nou, regelmatig ben ik buiten aan sporten. En als ik dit nummer op heb, ja joh, die beat is perfect voor het ritme. En daardoor kan je eigenlijk nog meer topsport leveren dan dat je eigenlijk kunt. Dus wat mij betreft is het terechte nummer 1.
0: Sander, dankjewel. Dan door naar Olga. Het is zover. Het is de grote nummer 1.
2: Oh, wauw.
0: Waarom is dit zo goed?
2: Nou, als je hem hoort, dan... Waar je ook bent, je krijgt gewoon het gevoel dat je gewoon lekker wil bewegen. Kippenvel op je armen. Ja, dit is hem gewoon.
0: Het is de grote nummer 1 en bedankt aan jouw stem. Het is niet de eerste keer dat hij op nummer 1 staat. Namelijk voor het derde jaar op rij staat hij hoog en droog op nummer 1 en meer dan terecht. Aan jou de eer, Olga. Zeg het maar, wat is die grote nummer 1 in de Dance 1000 van 2026?
2: Levels van Avicii.

0: zit eens even te denken, maar ik denk dat ik op deze plaats zeker wel 200 euro aan Bacardi Wodka heb besteed, denk ik in mijn leven. Zo goed, de grote nummer 1 in de Dance 1000 editie 2026. Voor het derde jaar op rij is het hem gelukt. Avicii Levels, god hebben ze ziel, gelukkig bij deze plaat. Oh man, het is zo goed. Thanks voor je stem, de appjes en al dat bellen. En we gaan wat leuks doen. Hielke Boersma in de studio.
1: Ja, we dachten, we kunnen niet nu opeens stoppen met die Dance 1000, weet je wel. Dan gaan we er toch een beetje uit met Mineur. Dus we gaan het toch nog even een uur lang feestelijk afsluiten.
0: Nou ja, jij bedropt het alsof het niks is. Maar we gaan gewoon een uur lang de grootste Dance 1000 platen door jou aangevraagd nog eens een keer in de mix gooien.
1: Ja, niet door mij trouwens, maar door luisteraars.
0: Jouw favoriet dan.
1: Nee, ik zit te appen. Appen Fisher. Nee, voor al die fantastische verzoekjes die zijn binnengekomen, die gaan we nog even aan elkaar mixen zometeen. Ja, een after party.
0: Dus dit is het moment, mocht je misschien een track hebben gemist, dat je denkt, god, ik heb erop gestemd, maar ik heb er niet voorbij horen komen, want je kan natuurlijk niet 24 uur per dag luisteren. Of misschien, ik wil hem nog een keer horen. Kan ook zo zijn.
1: Ja,
0: of
1: alles kan.
0: Denkt van, nee joh, die track, oh, die was zo goed, had ik op moeten stemmen. Wat was jouw favoriet uit de Dance 1000? En wil je zo meteen graag nog een keer horen. Vooral gemixt door de handjes van Hielke Boersma.
1: Jazeker, ja, met twee handjes. allebei.
0: Heel goed. Zo meteen gaan we het doen. De Dance 1000 After Party. Blijf erbij.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business.

0: Het eten is klaar, aan tafel.
1: Zo, dat ziet er lekker uit.
2: Ja, echt een broodje.
3: Ja, dat wordt genieten. Want als deelnemer van de Postcode Loterij ontvang je de cadeaukaart van 15 euro... voor lekkere maaltijden bij Albert Heijn. Verzilver je cadeaukaart tot en met 18 oktober. En schuif lekker aan. 18 plus, speel bewust.
4: Lambers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
5: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
6: Oh nee, verzekering...
5: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
6: Oh, wil ik wel.
5: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
7: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
8: Zeker weten.
7: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
9: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
10: Voor de makers.
11: Praxis.
12: Groot nieuws. De big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet. De big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
13: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
14: Is dit het?
15: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Alle Sigma verf bestel je bij
17: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
18: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
19: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
20: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
21: Dus jij hebt een ID Bus Cargo gekocht?
22: Ja.
21: En nu?
22: Domeinnamen kopen.
21: Voor je bedrijf?
22: Ja.
21: Welk bedrijf?
22: Ja, dat weet ik nog niet.
21: Welke domeinen dan?
22: Klusmetkees.nl, bloemenbijkees.nl of keeskomtkoken.nl.
21: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
22: Ja, €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
23: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Bus Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
24: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
25: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
26: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Niet iedereen was op de hoogte dat defensieminister Jesselgus Rusland zou omschrijven als onze vijand. Het AD meldt dat de ministeries van Algemene Zaken en Buitenlandse Zaken van niets wisten. Wat hem betreft wordt Rusland nog steeds de agressor genoemd als het gaat over de oorlog in Oekraïne. Er was even paniek na berichten over een helikoptercrash in de buurt van Den Helder. Maar het blijkt te gaan om een voorzorgslanding, zegt iemand van het helikopterbedrijf. Het toestel landde op een weg in Callantsoog omdat er een vreemd motorgeluid was te horen. Maar volgens de woordvoerder is iedereen oké, net als de helikopter. Mensen die morgen in Limburg een taxi van Uber willen pakken, komen bedrogen uit. Taxichauffeurs staken dan tegen de hoge commissies die Uber doorberekent, meldt L1. Eerst zouden alleen chauffeurs in Maastricht staken, maar nu doen ook hun collega's in Venlo en Roermond mee. En Maarten van der Weijden stopt definitief met zwemmen. Aan de Telegraaf vertelt hij dat het te zwaar is geworden. Van der Weijden werd in 2008 Olympisch kampioen en zwom daarna onder meer de Elfstedentocht voor het goede doel. Van der Weijden stopt ook met zijn foundation, waarmee hij miljoenen ophaalde voor onderzoek naar kanker. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dit was het nieuws op Slam.
0: Het is lekker zitten in de wakkie zometeen. De Dance 1000 Afterparty gaat bijna beginnen. Zinan, jouw favoriete plaat, vraag hem aan uit de Dance 1000 in de Slam WhatsApp. Eerst even kijken naar de wegen. Het is druk, bijna 600 kilometer, 136 vertragingen. Dit zijn ze vanaf 35 minuten. Eerst op de A12 Utrecht-Oberhausen voor Zevenaar, daar dus 35 minuten. A16 Breda-Rotterdam voor de Moerdijkbrug, 3 kwartier. En de N15 Rotterdam-Maasvlakte voor Ridderkerk, daar voor de Zuurhofbrug. Maar liefst een uur extra.
1: Chris?
2: Ja?
1: Hoef jij niet te werken vandaag?
2: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
1: Dus, heb je nu...
2: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
1: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
3: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 2008 Envy naar buiten te rijden. Een strak design en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
8: Een najaar vol korting bij Trekpleister. Nu Davitamon, Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
27: Boost your weekend.
28: Elke vrijdag, 24 uur, in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon.
0: Ja, nog even geen mixmarathon, wel de Dance 1000 After Party. Daar gaan we. Vraag je favoriete plaat aan in de Slam WhatsApp. Of we gaan naar slam.nl. Rechtsbovenin, daar is het WhatsApp-logo. Ja, en de eerste hangt al met zijn favoriete track. We gaan naar Sander, 34, uit Assen-Delft. Goedemiddag.
29: Goedemiddag, Thomas. Goedemiddag.
0: Hoe beviel de Dance 1000?
29: Ja, was top, was top. Dus, ik luister elk jaar. Het is een en al nostalgie.
0: Ja.
29: Het is echt prachtig.
0: Avicii geëindigd met levels op nummer 1 voor de derde keer op rij. Jij wilt graag een hele andere track horen. Vertel daarom deze.
29: Ja. Lekkere house rammer. Oude plaat voor mij. Gewoon een tijdloze plaat. 10 jaar geleden ben ik hem tegengekomen. Ja. Ik ging hem opzoeken en ik kwam erachter dat hij gewoon uit mijn geboortejaar kwam. En had ik niet verwacht persoonlijk. Uit 92, volgens mij kom je ook uit 92, toch?
0: Ja, klopt. Dat weet jij heel goed.
29: Ja, dat heb ik gehoord. Dat heb ik gehoord op de radio. Dus, hij komt uit ons jaartje. Dus,
0: ja, lekker. Dan gaat hij lang mee, kan ik jou vertellen. Dan heeft,
29: zeker,
0: hij een paar wortelkanaalbehandelingen al gehad. Het was 259 in de Dance 1000. Vertel, welke track gaan we draaien in de Dance 1000 After Party? Zeg het maar.
29: Get Decor met Passion.
0: Ja, geniet ervan, jongen. Oi, oi, thanks.
29: Ja,
0: thanks.
29: Fijne uitzending. Yo.
0: Dance 1000 After Party.

0: en Losing It by Slam. Jij vraagt aan je favoriete plaat uit de Dance 1000. Eentje die je hebt gemist misschien wel. Eentje waar je zo lekker op ging. Laat het weten via de WhatsApp van Slam. Dit is hem, de officiële Dance 1000 Afterparty. Avicii Levels, die grote nummer 1 voor het derde jaar op rij. En we gaan naar de telefoon. Vincent, goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Uit Hengelo. Vertel, welke track gaan we horen en vooral waarom?
1: Ja, I Remember. Staat veel te laag. 500 zoveel even uit mijn hoofd.
0: 566, ja.
1: Ik vind het een heerlijk melancholisch house nummer waarin wordt teruggekeken naar mooie, dierbare herinneringen.
0: Ja.
1: Het nummer wist me altijd nog wel te raken, omdat het echt zo'n nummer is wat je s'nachts kunt opzetten als je doelloos rondrijdt, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar het heeft mij voor mij een extra dimensie gekregen toen het op Slam toevalligerwijs voorbij kwam, nadat ik van een uitvaart kwam.
0: Ah.
1: In het donker, in de stilte, over de autobaan, om het zo maar te zeggen. Ja. Mijn nummer, zeker.
0: Vincent, wat een mooi verhaal. Ik kan me dat helemaal voorstellen inderdaad. Je alleen in de auto naar emotie en dan ook emotie in muziek. Het is zoiets moois wat bij elkaar komt dan. Dankjewel voor het delen.
1: Yes, graag gedaan.
0: We gaan hem draaien. Jouw aanvraag in de Dance 1000. 566, Deadmau5 en I Remember.

0: een beetje geluk kan je die diertjes van Madagaskar nog ergens zien dansen op je voorruit van je auto bij deze plaat. Real to Real en I Like to Move It uit 1994. Geëindigd op 132, bijzonder genoeg exact dezelfde plek in de Dance 1000 als die editie in 2025. Oh, dit is lekker, zegt de Dance 1000 op zijn end, maar niet hier bij Slam. Nog een uurtje lang de beste tracks uit die Dance 1000 in de mix. We gaan naar Joyce.
1: Hey, goedemiddag Thomas.
0: Goedemiddag, hoe zit je erbij op dit moment? Zonnetje, regen, Nederland is verdeeld.
1: Een mix, zon met regen.
0: Zon met regen, heerlijk. Zeg nou, met een beetje geluk kan je dan de regenboog ook zien.
1: Ja, die heb ik net wel gezien, dat klopt. Ja.
0: En die pot met goud is morgen gewoon de mixmarathon, zo simpel is het.
1: Ja, precies, zo is het ook net.
0: Dance 1000 op zijn end, jij wilt graag een track horen die geëindigd is op nummer 49, vertel.
1: Ja, dat is een heel lekker nummertje van Sarah Larsen, Midnight Sun.
0: Ja, wat goed.
1: Ja, toch?
0: Die gaan we voor je draaien, dat zomerse gevoel op de radio. Het is wel in de remix, als je het oké vindt.
1: Helemaal prima, helemaal lekker.
0: Joyce, geniet ervan, hoi hoi.
1: Hoi hoi.

0: nummer 49 in de Slam Dance 1000 in die hete, hete zomer van 2026. Hij was nog een stukje heter met Sarah Larsson erbij. Aangevraagd door Joyce, welke track wil je horen uit de Dance 1000? Laat het weten, er komt zoveel goeds binnen. Dankjewel daarvoor, nog een half uur te gaan. Hielke Boersma, even applaus voor de mixwerker. Jouw favoriet uit de Dance 1000 in de mix, nog een half uur te gaan. Zometeen lucht en zand.
1: Bij Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
2: Mix Marathon.
1: Met deze vrijdag onder andere Sam Veld, Mr. Belt & Weasel, Nicky Romero en Frankie Rizzardo. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
3: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way, met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
4: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
5: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging.
4: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
3: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ICS creditcard en Google Pay.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
4: doei doei
6: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €48 op transavia.com.
7: Wauw, vitamine deals bij Ethos. Zoals heel veel Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Dat is pas een flinke dosis voordeel. Kom voor nog veel meer wauw deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
6: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.
8: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
9: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
10: Bij Simpel krijgt meer voor minder. Altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
11: Meer voor minder. Simpel.
9: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop thuisbatterij op eigenhuis.nl.
12: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
13: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
14: Bij Auto First krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met Auto First.
15: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
16: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
17: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
17: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
18: Social deal, deals die je niet mag missen.
19: Dit bericht is voor... De Powerpop Musical en Juliet, kom naar Utrecht. Dat was de oude Juliet. Nu krijgt ze een tweede kans op een leven na Romeo. So moving on, maar niet zonder drama.
20: Oeps, I did.
19: Hallo, geen spoilers. Party mode on. Boek vandaag nog je tickets.
18: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfuel.nl voor een gratis proefabonnement.
22: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals hak groente in pot, €1. En Glorix toiletblokken, ook voor maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
23: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
24: Big deals bij Keukenconcurrent.
23: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
0: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor word ik snel geholpen.
0: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
20: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
25: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
20: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
26: Het is 1 over half 6 weer online weerbericht voor je. Het is vannacht regenachtig, dat blijft morgenochtend ook zo. Temperatuur morgen 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. Dan even kijken naar de wegen. Het is druk, maar goed. Dance 1000 Afterparty op je radio. Meer dan 633 kilometer. Dat is uit mijn hoofd even het drukste wat het in een hele lange tijd is geweest. Dit zijn de vertragingen vanaf een half uur. A12 Utrecht-Oberhausen voor Zevenaar, daar 35 minuten. A50 Apeldoorn-Os voor Remkum vanaf Arnhem Centrum, daar een half uur. En de N15 nog steeds. Dat is nog steeds ellende daar. Rotterdam-Maasvlakte richting Ridderkerk. Voor de Zuurhofbrug, daar 53 minuten. Maakt het er 2 over. Half 6. Zometeen verder met de Dance 1000 Afterparty. Eerst even de headlines van Oscar.
27: Goedemiddag. De Russische ambassade wil opheldering van de regering over de vijanduitspraak van defensieminister Yeselgus. Ze willen weten of het een standpunt van het kabinet is en of het een oorlogsverklaring is. Bij een internationale politieactie tegen een drugsbende zijn bijna 50 verdachten opgepakt, onder wie een onbekend aantal Nederlanders. Behalve met drugsmokkel hield de bende zich ook bezig met moorden en ontvoeringen. En in de buurt van Den Helder heeft een helikopter een voorzorgslanding gemaakt. Eerst werd gedacht dat hij was neergestort, maar iedereen is oké. De piloot maakte de landing omdat hij een gek geluid hoorde. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
28: Thomas van Empelen.
26: Nou, snel verder met de Dance 1000 Afterparty. Nog een half uur jouw favorieten uit de 1000 grootste danceplaten door jou gekozen. En we gaan naar Dirk. Een hele goede middag.
29: Hey Thomas, goedemiddag.
26: Hoe was de Dance 1000? Wat vond je mooi, wat vond je goed?
29: Ja joh, het feestje van herkenning hè. Heerlijk, ik heb echt genoten.
26: Nou,
29: ik geniet altijd van jullie, vooral de mixmarathon natuurlijk op vrijdag.
26: Ja.
29: Maar dit is even lekker man, heerlijk.
26: Ja, alles in de mix, dit uur gelukkig ook. En vertel, waarom wil je de volgende track horen die we gaan draaien?
29: Ja, wil ik horen, weet je wat het is? Dit is gewoon mijn lijflied geworden. Ik heb tegen mijn kinderen ook gezegd, ik ben 53, ik heb 3 kids. Als ik doodga, dit moet je de hele dag...

0: zat in Figueritas. Ik zat daar aan het strand, 's ochtends na een feestje, pilletje op. En ik was naar Tiësto geweest en het was geweldig. En in één keer dit nummer kwam vanuit zo'n klein tentje en het klonk over het strand. En ik zat daar, die tekst die kwam zo kankerhard binnen en ik zat gewoon te janken. En ja, sinds dat moment is dit gewoon, ja, dit is mijn lijflied, man. Gewoon de verdeling overdag. Beetje serieus, papa, ja. En 's nachts los en ja.
1: Ja, maar je hebt de woorden pilletje en kanker gebruikt, maar het verhaal is echt prachtig. Vertel, welke track gaan we draaien? Nummer 75 in de Dance 1000.
0: Ja, dat is Sky and Sand van Paul Kalkbrenner. Enjoy.
1: Jullie
0: ook.

0: Dance 1000. Request, de lijst is op zijn end, maar dit uur doen we nog even de allerbeste platen door jou aangevraagd. Dit was nummer 117, aangevraagd door Mike in de app Ilke Klein en Transmission. Na de telefoon de hangt de Rijer. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Zit je ook in de auto met zo'n naam? Of,
1: Nee, vandaag niet. Ik zit lekker thuis op de bank.
0: Okay. Lekker 41 uit Heerengewaard. Hey, yes. Vertel, waarom gaan we naar de volgende track luisteren?
1: Ja, met deze dit nummer, toen ik 16 was, begon het toch wel, eigenlijk wel een beetje voor mij. Ik heb van het begin af aan al de kippen van het nummer gewoon. Het is toch een trendnummer van de eeuw, als je het mij vraagt. En ja, het is gewoon een mooi nummer.
0: Ja. Staat het kippenvel nu al op je armen of komt dat zo meteen pas?
1: Ja, een beetje al.
0: Ja, mooi om te horen, man. Wat goed, Rijer. En vertel, welke track gaan we horen? Hij stond op 615 in de Dance 1000.
1: Veel te laag. Ja, Delirium sorry. Silence.
0: Geniet ervan.
1: Dankjewel.
0: Thanks voor het aanvragen. Later.
1: Later, hoi.

0: elkaar staat deze op nummer 1356, denk ik. Hey, Sharon, 35, Loon op Zand, daar kon je vandaan. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe zit je erbij op dit moment?
1: Ik ben net eigenlijk aan het koken.
0: Wat heerlijk, nou, dit zijn wel goede beats om te koken, hè, zeg.
1: Nou, zeker.
0: Ja, dan heb je geen bouillonblokje nodig, denk ik. Dat komt wel op sterkte allemaal.
1: Nou, absoluut.
0: Hey, vertel, wat is het verhaal bij de volgende plaat? Want het is stampen namelijk.
1: Ja, hardcore feelings. Dus dat is, het is echt een onwijs lekkere plaat. Waar ik ook op deze bel, extreme outdoor. Maar ook lekker met feestjes, thuis met vrienden. Ja, het is een heerlijke plaat om op te zetten.
0: Ja, heb je dan ook van die gimpen en zo erbij en zo? En Aussies, Jacky, Nike?
1: Nee, dat niet. Daar was ik niet van.
0: Nee, ben je de helft meegepakt van alle hardcore, happy hardcore. Heel goed. Hey, ja, vertel, welke track gaan we horen, Sharon?
1: De Hardcore Feelings.
0: Van de Mental Theo. Ja, en Charlie Lonois, nummer 80. Best wel hoog geëindigd in de Slam Dance 1000.
1: Zeker. Lekker nummertje.
0: Sharon, succes met koken.
1: Yes, dankjewel.

in deze Dance 1000 After Party. Armin van Helden en I Want Your Soul. Geëindigd deze editie van de Dance 1000 op 237. Zo, de administratie afgewikkeld. Lekker is zeg. Oh, dit was goed. Applaus voor Hielke Boersma. Ja, mag ik niet te vaak roepen van de leiding, maar hij is te boeken. Hielke Boersma. Boeken, boeken, boeken. Zometeen gaan we verder met de Slam Middagshow. Gewoon nog een uurtje middagshow te doen. Onder andere een nieuwe editie van Telefoontrippen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva R.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag naar bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Deze week in de bonus. AH Elsterappels in zak voor 1,79. Campina yoghurt en kwark 1 plus 1 gratis. En Joma 175 gram 2 stuks voor 3,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
5: Dat is lekker tafelen. Alles voor de borrelplank. Van Franse kaas, hummus tot olijven. Nu met 25% korting. Lekker bezorgd. Bestel op ah.nl of in de AH-app.
6: Ja, dit is Campinamelk. Een natuurlijke bron van eiwit, calcium en vitamines. En achter elk glas staat een trotse Nederlandse Campinaboer. Die zorgt voor heerlijk verse melk. Campinamelk. Natuurlijk voedzaam. Campina. Voor een betere morgen.
7: Hey, zie je die luidruchtige jongeren? Daar, verderop, ze blokkeren het hele perron. Kom, we gaan even met ze praten. Let jij op de groep, dan spreek ik met de grootste druktemaker.
8: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
9: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk net dat beetje extra toe voor jezelf en voor je spieren. Probeer nu.
10: Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. En binnen 3 weken valt hij zeker weer.
11: Zeker weten.
10: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
12: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
13: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten, verzamelen bij
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
16: Thuisbatterij,
17: einde salderingsregeling,
18: teruggeleverd kosten,
19: zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
20: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
21: Maak kennis met de gloednieuwe MG IM5 en MG IM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
22: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
23: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
24: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
25: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
26: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
27: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
2: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Russische ambassade wil opheldering van de Nederlandse regering over een opmerking van defensieminister Jesselgus. Zij noemde Rusland vanochtend onze vijand. De ambassade vraagt of het kabinet er ook zo over denkt en zo ja, of het een officiële verklaring of een militaire confrontatie is. Er zijn bijna 50 verdachten opgepakt bij een internationale actie tegen een drugsbende, onder wie een onbekend aantal Nederlanders. Volgens Europol smokkelde de bende cocaïne met vrachtwagens en auto's naar tal van Europese landen. Ook wordt de bende in verband gebracht met moorden, explosies en ontvoeringen. Een wilde achtervolging van een auto op een fatbike in Breda heeft tot ongelukken geleid. Volgens Omroep Brabant raakten 2 mensen gewond. De auto botste op de fatbiker en op een andere auto. 2 inzittenden kregen ruzie met die fatbiker en daarbij zou zijn geschoten. 1 van de inzittenden is aangehouden. En 7 omroepen hebben de NPO om opheldering gevraagd over het besluit om volgend jaar toch mee te doen met het Songfestival. In een brief die in handen is van de Volkskrant schrijven ze dat ze niet blij zijn dat dit achter hun rug om is besloten. Ook willen de omroepen weten of Nederland zich nog kan terugtrekken. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dit was het nieuws op Slam.
3: God, wat was het druk op de wegen. Zeg, meer dan 600 kilometer volgens Flitsmeister. Dat betekent ANWB waarschijnlijk meer dan 1000 kilometer. Eens even kijken wat er nu staat. Nog 330 kilometer. Dit zijn de langste 3. We beginnen met de A2. Sint-Michielsgestel richting knooppunt Empel voor Empy over de hoofdrijbaan. Daar een half uur extra. A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Belfeld en Beesel. Daar 40 minuten. En nog steeds de N15 richting Ridderkerk voor de Zuurhofbrug. Daar 56 minuten.
4: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
5: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op 1 plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelopordeorde.nl.
11: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 Envy naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
16: Of je nu zoekt van coupé tot cabrio, of van Alfa Romeo tot Zeekr, of van bouwjaar 1900 tot 2026.
18: Vind je perfecte auto op Autoscout24.
29: Download de app en start met vinden.
30: Wie vaak over de A2 van en naar Maastricht gaat, kan het beste nu even goed opletten. Van 8 tot en met 12 oktober zijn er wegwerkzaamheden op de A2 tussen de knooppunten Het Vonderen en Kerensheide. De weg wordt in beide richtingen afgesloten. De extra reistijd kan oplopen tot meer dan 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananerbeter.nl.
31: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
32: Elke vrijdag 4.

0: Need That Love. Nou, liefde van ons voor het maken van deze. Sam Veld van een plaat. De Grand Slam deze week.
1: Telefoon.
2: I wanna know where you are.
3: Nog vrij van die.
2: Hallo.
3: What's the time where you are now?
4: Famous place as far as what?
1: Telefoontrippen.
0: Hij is 46, komt uit Oud-Kaspel en is stratenmaker. We hebben Jack aan de lijn. Goedenavond. Ja, leuk dat je mee wilt spelen, man, met Telefoontrippen.
5: Ja. Ja. Telefoontrip. Ja, het is voor mij ook een trip.
0: Hey, dan moet het nog gaan beginnen, oké, zeg. Hey, wat is het laatste tripje wat je zelf hebt gemaakt naar het buitenland?
5: Praag.
0: Praag. Ah, oh, wat goed.
5: Praag, een paar jaar geleden.
0: Oh, ja, leuk. Dat leuk. Een mooie stad, hè, met die bruggen en zo. Ja, precies.
5: Ja, wie kent dat niet.
0: Ja, nou ja, goed. Hey, wij gaan bellen met het buitenland. Ergens een land in Europa. Dat kan Griekenland zijn tot aan Denemarken, IJsland ongeveer. Hey, dan mag jij raden met welk land we bellen in 50 seconden. Je mag alleen dus niet roepen, hey, what is your country? Of do you live in Ireland? En dat mensen dan zeggen, nee, ik woon daar. Dat mag dus niet. Voor de rest mag je eigenlijk alles vragen. Wat is je president? Okay. Wat voor ondergoed draag je? Je mag alles vragen.
5: Ja. Oh, ja. Oké.
0: Okay. Jack, ben je er klaar voor?
5: Waar staat het wereldrecord op? Waar staat het wereldrecord op?
0: Het raden. Ik denk in 30 seconden tot nu toe ongeveer.
5: 30 seconden? Ja. Oké. Okay. Jezus.
0: Ja, ik pak de timer erbij. Jack, succes.
5: Yo. Hello? Hello?
6: Dobrý den.
5: Dobrý den, can I order a pizza?
6: Já vás nerozumím.
5: Bajen? Hello? Can you order some?
0: Ze hebben opgehangen. Nou, zullen we nog één
7: Nog eentje. We doen nog
5: één ander ophangen.
0: Ja, zeg.
7: Asociaal.
5: Okay. Ja, het klonk als... richting Italië die kant op. Maar
0: Je krijgt een herkansing zometeen, oké?
5: Lekker man, heerlijk.
0: Oké, nog de herkansing, telefoontrippen zometeen naar deze...

0: Ik blijf goed en zeg Stromae Papa Ute. We gaan in de herkansing voor telefoontrippen. Gebeurt niet vaak, maar dan gaan we.
1: Telefoontrippen.
0: Jack, daar ben je nog steeds. Goedenavond.
2: Hoi. Goedenavond.
3: We doen er nog eentje. Komt ie.
2: Ja.
4: Dobrý den, zdravíte se Národní muzeum.
2: Hello, this is Marco. Hello, can I talk to somebody who is living there? Hello?
4: Can you repeat, please? I don't really understand what do you want.
2: Yes, I want to know, are you from South Europe or from East Europe?
4: Sorry, but I don't know how to answer this question. We are in the Czech Republic, in the Prague.
2: Oh, okay. Well, thank you. Bye-bye.
4: Bye.
2: Hoi. Ja, Tsjechië dus.
0: Ja! Yeah!
2: Ik vroeg er niet om.
3: Het was
0: goed. Slinks, ja. Maar goed gedaan, Jack. Hey, je noemt jezelf Marco, maar je heet ook Jack in de WhatsApp.
2: Ja, ik heet ook Jack, dat is mijn bijnaam. Ja. Oh, maar ik speel het allebei goed.
0: Hey, gefeliciteerd, je wint.
3: Sokken!
0: Slam sokken!
2: Wat nog nu? Had ik altijd al willen hebben.
0: Gefeliciteerd, dankjewel voor het meedoen aan telefoontrippen. Later!
2: Hoi!

0: gelukkig zijn wij de dancezender van Nederland. Anders had ik echt heel hard moeten afkicken van die Dance 1000. Het is sowieso een beetje het gevoel dat ik de nummertjes al mis.
1: Misschien dat heb ik ook.
0: Misschien moeten we gewoon random tussen platen nu gewoon nummer 16.
1: Stiekem, ja.
0: draaien. ja. Om het op te vullen, de leegte. Maar goed nieuws, de Dance 1000 zit in ons hart. En hij komt er misschien alweer sneller aan dan je denkt. Meer mag ik niet zeggen. Hey, Slam Middagshow Ben is bij je met zometeen. Het was weer schrapen, begreep ik.
1: Ja, het was weer. Ja,
0: harkje.
1: Lastig.
0: Ja. Er gebeurt een hoop in de wereld, maar ook weer niet eigenlijk in de showbizwereld. Wat ik sowieso bizar vind, Britney Spears is blijkbaar naar een pretpark gegaan. Maar er is een pretpark voor rijke mensen.
1: Ja, nou ja, als je kijkt naar de ticketprijs om hier naar binnen te komen. Ja,
0: dat en meer zometeen.
2: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI. Kijk op werkenbijdai.nl.
3: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
4: Mapland is terug met een nieuw seizoen, alleen op Sky Showtime.
5: What a word! And give you a word!
4: Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Laatste kans. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar, voorwaarden van toepassing.
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
8: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
9: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
10: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
9: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
11: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
13: Thuisin, mooi wonen.
14: Is dit het?
15: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
16: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Relaxed?
18: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
1: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar €6. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
9: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40.
19: Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
20: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
21: De jackpot van Euro.

0: Speelbewust 18 plus.
1: Hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
2: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
3: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
4: Van die mensen die te vroeg komen, dat vind ik ook altijd zo'n ding. Dat je denkt, nee, we hadden niet nu al afgesproken. Je bent pas over een kwartier welkom. Ik moet eerst nog even het aanrecht schoonmaken. De prullenbak even legen.
5: Ik dacht dat je een hele andere te vroeg komen bedoelde.
4: Oh, ja, nee. Dat ging over een commercial van de Shell. Die dan zeggen dat je te vroeg ergens aankomt. Dat is heel irritant. Hey, eens even kijken naar het Weer Online weerbericht. Het belooft een regenachtige avond te worden. Als dat het al niet is trouwens. Dan morgenochtend ook nog wat regen. Af en toe wat bewolking, flinke windstoten. En de temperatuur morgen tussen de 14 en 18 graden. Winter is coming. Dan even kijken naar de wegen. Dat was gigantisch druk. Nu valt het eigenlijk wel enigszins mee. Behalve als je erin staat. Al het kut natuurlijk. Eens even kijken. Dit is de top 3. A2 Utrecht Den Bosch voor Culemborg. Daar 20. A12 Utrecht Oberhausen voor 7 naar een kwartier. En de A12 Lunetten richting Den Haag voor Woerden over de parallelbaan. 18 minuten. Maak er 2 over 6:30. Zoveel te doen. Zometeen showbiz nieuws in een minuutje. Eerst even kijken wat gebeurt er in de wereld. De headlines van het ANP.
6: Goedenavond. Ook buitenlandminister Berendsen noemt Rusland nu een vijand in navolging van minister Jesselgus. De oppositie drong daarop aan. Volgens Berendsen maakt het voor het beleid niet uit welke term eraan gekoppeld is. Het is chaos bij het bureau dat alimentatie int. Ouders moeten maanden of soms jaren wachten op alimentatie, terwijl hun betalingsachterstanden oplopen tot soms tienduizenden euro's, meldt RTL Nieuws naar eigen onderzoek. En bij scholierenprotesten in Parijs is het tot botsingen gekomen met de politie. Duizenden jongeren waren samengekomen bij het Place de la Bastille. De politie gebruikte traangas en wapenstokken om ze uit elkaar te drijven. En tot zover de hoofdpunten van het ANP.
4: Ja, dankjewel.
7: Thomas van Empelen.
4: Even uitproberen of dit helpt.
7: 8. 15.
4: Nee, ik mis de Dance 1000, maar het is oké.

0: Zing mee thuis. Of niet, Temper Trap, Ian Asher en Way Too Self-Aware bij Slam in de Middagshow. Het was weer schrapen, het was weer harken naar nieuws, maar het is weer gelukt. Een minuutje Showbiz Nieuws op de zender.
1: Slam Middagshow. Showbiz Nieuws in één minuut.
0: We beginnen met Britney Spears, die heeft een foto gedeeld op Insta. En vaak is dat gevaarlijk, dat ze weer met een paar messen aan het zwaaien is. Maar nu is het toch anders, namelijk het attractiepark Dollywood is zij geweest met haar twee zoons, Jean en Jaden. En er staat hier pretpark voor rijke mensen. Wat kost een ticket dan van Dollywood?
2: Nou, Dollywood voor een halve dag is €99. Okay. Maar ik denk dat zij een hele dag is gegaan. En ze wil parkeren en zo. En ze wil niet wachten op de rij. Dus dan kost het...
0: €100 per ticket voor een pretpark?
2: Ja. Maar die van haar kostte €245 per stuk.
0: Nou, zoals we gratis hebben gehad waarschijnlijk. Maar Insta-dealtje waarschijnlijk, Ed. Maar Britney Spears, lijpe dame. Ik was vroeger altijd van Free Britney. Maar nu ik zie wat ze online post, denk ik... ach, dat ze de kinderen mag zien is nog bijzonder. Maar goed, André van Duin is opnieuw te horen... als verteller van de bioscoopfilm Dickie Dick. Er komt een derde deel waarin de bekende oranje kat... op bezoek krijgt van een aantal nieuwe personages. Nobody cares.
2: Nobody cares.
0: Nee, nou, precies. Tobias Kamman, de man van de wijn en te klagen altijd van de FOMO-show... mag een bekend gezicht zijn... Wat gaat hij doen?
2: Ah, dat is jammer. Nou, hij vindt het niet. Hij vindt dat fans, dat hij bekend is. Die fans, dat hoeft van hem allemaal niet. Dus er was een keer op een feestje en toen gebeurde het voor het eerst dat al die fans op hem afkwamen. En toen heeft hij dus de avond zo ongeveer doorgebracht in het fietsenhok.
0: Ik denk dat het een act is van Tobias. Ja, ik denk dat het helemaal niet waar is.
2: Dat vragen
0: het
2: die
0: hartstikke
2: gasten.
0: Leuk vindt.
2: Nee, hij is echt zo.
0: Oh ja.
2: Hij is echt zo. Ja, het is geen act. Hm.
0: Tot zover Showbiz Nieuws. Geen Celine Dion en geen Carlo Bossard. Dat is lekker, hè? Hebben we niet gehaald. Cat's Eye naar de Chainsmokers. Close-up.

0: Een wereldse plaat. In ieder geval sowieso dat die dames over uit heel de wereld komen. Cat's Eye and Animal hier bij Slam. Ja, en dan is er wat bijzonders aan de hand. En dat hoor je natuurlijk niet als je erin zit in Wie is de Mol.
1: Nee.
0: Nee, dat wordt allemaal achteraf gemonteerd natuurlijk.
1: Ja, dat klopt, ja.
0: Dit is de middagshow met Thomas, maar ook met productie Pleun. En Pleun doet mee aan een tv-programma.
1: Yep.
0: Waar ze eigenlijk zat dan net niet aan mee achteraf. Het is voor onbekende mensen. Jij doet mee aan de Wie is de Mol voor onbekende mensen. Maar je bent nu wel op de radio, maar dat deed je toen nog niet.
1: Nee, toen nog niet. Nee. Ja.
0: Kan je goed liegen?
1: Ja. Ja. Ja, kan best goed.
0: Ik ben heel benieuwd of je in een stressstand schiet. Want voor de duidelijkheid, je hebt dus een bekende versie van Wie is de Mol. En een versie met onbekende Nederlanders. En die versie, die komt vrijdag morgen online.
1: Ja, die komt morgen online, ja.
0: Ja.
1: In ieder geval de eerste 2 afleveringen. Ja, spannend. Oh. Ja, ik vind het zelf wel spannend.
0: Heb je er lang in gezeten?
1: Ik kan er helemaal niks over zeggen.
0: Stel voor, je zou je nu verlullen op de radio. En iemand hoort dat van Wie is de Mol. Wat is de boete die je moet betalen?
1: Ja, fors.
0: Fors.
1: Ja.
0: Is het meer dan 20.000 euro?
1: Ja, het is meer dan 20.000 euro.
0: Is het meer dan 50.000 euro?
1: Nee, dat niet.
0: Oké. Okay. Dan ga ik het alsnog niet neerleggen. Nee, maar ik ga wel kijken. Oké. Okay. Hey, je bent naar Kroatië geweest, toch? Volgens mij.
1: Ja, precies. Dat mag ik zeggen.
0: Hoeveel afleveringen?
1: Het zijn in totaal 8 afleveringen.
0: Thomas. Ik probeer het toch eventjes. Hè? Nou, ik vind het super vet dat je meedoet. Wat een avontuur is dat geweest, denk ik ook. Ja, links of rechts, om hoeveel dagen je er ook bent geweest. Ja, ik kan echt niks vragen aan je. Nee.
1: Ik heb helemaal niet zoveel geld, weet je wel. Dus,
0: ja. Je wilt ook niet persoonlijk failliet gaan aan Wie is de Mol natuurlijk inderdaad. Nee, dat is ook zo. Ja. Ja, maar het is ook een pot met geld die je kan winnen en zo. Dat is er allemaal.
1: Ja, het is eigenlijk gewoon hetzelfde als met bekende Nederlanders. Ja. Maar dan met mensen die niet bekend zijn.
0: Vind ik stiekem leuker.
1: Ja. Ja,
0: vanaf morgen te zien op NPO Start. Wie is de Mol met onbekende mensen. En dus productie Pleun.
1: Ja,
0: leuk. Ik ga kijken.

0: God. De Dance 1000 op zijn eind. De Dance 1000 afterparty. Een uurtje middagshow. En dan ook nog weer een avondshow. Het is ongekend. Ja. Soms moet applaus een beetje ook op gang komen.
1: Dat is... Ja, dat is het beste applaus, hoor.
0: Ja. Hey, zometeen de avondshow. Jarno en...
1: Senna.
0: Oeh, dat wordt wel leuk. Ga je weer live? Want het is op TikTok. Want ik zie die stok weer staan hier.
1: Ja, we gaan weer live op TikTok. Ja, dat klopt. Oh, de stok is blijven staan.
0: Ja.
1: Oh, dat is heel goed. Ik dacht dat de productie had meegenomen. Dus dat is heel fijn. Want ik dacht dat ik geen stok had vandaag. Maar...
0: Had je van je hand gehouden de hele tijd dan?
1: Ja.
0: Nou, lekker giften weer, denk ik, of niet?
1: Lekker giften. Dankjewel voor de roos alvast.
0: Hey, zometeen de avondshow. Superleuk. Wat zit er op de linkerbaan? We gaan 130 zometeen.
1: Ik had een Mr. Polska bui. Dus het is allebei Mr. Polska, harder dan 130. Link

0: Rechterbaan, vlammen, rechterbaan.
1: Ja, favorietje met Ronnie Flex, Ravotte. Ja.
0: Ik heb die videoclip vaak gekeken ook hiervan. Goed. Ja. Ja, stuur maar rechterbaan deze kant op in de Slam WhatsApp. Dankjewel.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor word ik snel geholpen.
7: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: Vul je voorraad vitamine en supplementen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Davitamon Mama Compleet voor €10,40 per stuk. Scoor alle avonduurs bij Bol. Lees voorgebruikte verpakking.
10: Jumbo's verse soepen zijn niet normaal lekker. Geïnspireerd door de Oosterse keuken en de beste ingrediënten, proef je nu de verse pompoensoep Oosterse stijl. En voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse soepen. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Nia van Jumbo.
9: Vul je voorraad was- en vaatwasmiddel makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Ariel 4-in-1 pots 104 wasbeurten voor maar €32,99. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
11: Slim, zuinig en sfeervol. LED-verlichting van 123LED.nl. 123 geregeld.
12: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Oktober woonmaand. Sfeervolle verlichting, scherpe deals. 123LED.nl.
13: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
14: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
14: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop warmtepomp op eigenhuis.nl.
16: Gisteren lag je lang uit bij de beauty salon, maar nu zit je krap bij kast.

0: vakantie anders doet.
1: Jij regelt de vakantiekriebels, wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
1: Daalt de prijs van je TUI-fly zonvakantie na je boeking? Geen probleem. Dan betalen wij het verschil terug. Dankzij de TUI slimme prijsgarantie. TUI. Live happy.
3: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
4: Big deals bij Keukenconcurrent.
3: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
5: Alle Sik & Verf bestel je bij...
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
9: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Na minister Jezelkus noemt nu ook minister Berendsen van Buitenlandse Zaken Rusland een vijand na vragen van de oppositie. Hij wist alleen niet dat Jezelkus deze woorden zou gebruiken bij het debat vanochtend. Volgens Berendsen maakt het voor het beleid niet uit of je Rusland een agressor of een vijand noemt. Het is chaos bij het bureau dat alimentatie int, meldt RTL Nieuws op basis van eigen onderzoek. Door interne problemen moeten ouders maanden of soms jaren wachten op geld, terwijl hun betalingsachterstanden oplopen tot wel tienduizenden euro's. Medewerkers van het alimentatiebureau spreken onder meer van een hoge werkdruk. In heel Frankrijk zijn nog altijd scholierenprotesten en in Parijs liepen die vandaag uit de hand. De politie greep in bij Place de la Bastille, waar duizenden jongeren waren samengekomen. Volgens journalisten werden ze met traangas en wapenstokken uit elkaar gedreven. Mensenrechtenorganisaties vinden dat de Franse politie onnodig hard optreedt. En Noorwegen is getroffen door een enorme telecomstoring bij de nationale provider. Door de storing is onder andere het noodnummer slecht bereikbaar. De Noorse spoorwegen hebben uit voorzorg alle treinen stilgelegd omdat hun communicatiesysteem het ook niet doet. En ook gewone klanten hebben problemen met bellen en sms'en. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dit was het nieuws op Slam.
11: En dan gaan we de wegen af met Flitsmeister. Die man nog één vertraging op de A2 in de richting van Den Bosch bij Everdingen. Daar verlies je 21 minuten, 10 kilometer file. Komt door een auto met pech. Het is 7 uur geweest, betekent harder dan 130 hier bij Slam. Gaan we voor de linkerbaan, dus Mr. Polska met vlammen. En de rechterbaan is voor Ravotten met Ronnie Flex. Kom maar door, welkom moet het worden via de app van Slam.
12: Gefeliciteerd, fijne verjaardag, proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes, maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer, want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa. Greets. Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited, dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl. En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greets, voor jou.
13: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
14: En als je huur verandert?
13: Pas het zelf aan.
15: En als je gaat samenwonen?
13: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
9: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Morgen vanaf 6 uur.
16: Slam.
9: Jarno en Jeppe.
11: Vijf minuten over zeven. Dat betekent, we mogen weer gassen op die snelwegen. Gaan we voor de linker of voor de rechterbaan? Nou, kom maar door via de app van Slam.
0: Vooruit de rechterbaan.
14: Oké, mijn kids van TikTok zeggen, we gaan voor de rechterbaan.
17: Ja, de rechterbaan natuurlijk. De brein moet toch wat herinneringen naar boven.
11: Heerlijk, hè? Die good old Slam time. We gaan met Mr. Polska en Ronnie Flex op de rechterbaan.

fuzz, fuck, fuck, fuck it up.

0: Slimme avondshow met Lost Frequencies.
1: Welkom. Dit zijn de veiligheidsinstructies. Nummer 1. Lichaamsbeweging. Niet gaan stilzitten. Nummer 2. Lach AUB om alle grappen van Jarno en Jeppe. Voordat ze het zelf doen. En nummer 3. Zet de radio vooral niet uit.

0: Aflevering 24 alweer. Met mijn maatje Senna, want ja, ja. Jeff is nog lekker op vakantie.
1: Ja, wel de allerlaatste.
0: Allerlaatste?
1: Ja. Ja. Voor nu dan, hè? Misschien kom ik ook nog een keertje terug, je weet het niet.
0: Misschien landt het vliegtuig van Jeff niet, dat weet je niet.
1: Laten we dat niet openlaten.
0: Het is heel donker, hè? Nee, grapje.
1: Hey, als ik heel snel mag inhaken. We zitten op de redactie, jij komt naar mij toe. Jij zegt, ja. Senna, ik heb een burn-out.
0: Nou,
1: ik heb,
0: nee.
1: een soort van...
0: Ik heb zitten googlen van, zou ik een burn-out hebben? Ja, en ik een paar van die klachten oplezen. Ik dacht, ja, ik heb dit.
1: Ja, want hij zei, ik heb zo'n zin in zon en in seks. Toen zeg ik, Jarno, dat heeft letterlijk iedereen. Dat zijn geen klachten van een burn-out. Daar heb ik ook last van.
0: Ja. Nee, ja. Ik had zoiets van, ja, hoe kan ik nou zorgen dat ik dat even niet ben? Ik ga even een weekje vrij binnenkort nemen. En ik dacht, weet je, dan ga ik gewoon in twee dingen. Waar wil ik heen? Een plek waar ze zon hebben en waar je kan seksen.
1: Ja, dan moet je daar voel je vast weer goed. Ja. 100%.
0: Ja, maar dat hoort niet bij een burn-out, denk jij?
1: Dat denk ik niet, man. Ik denk dat iedereen dat gewoon wil.
0: Nou, ik heb wel vandaag stress gehad op kantoor. Kijk, jij bent iets later aangekomen. Ja. Jij hebt er denk ik een uurtje last van gehad. Maar al de hele dag horen Ruben en ik dit geluid op kantoor. Het is echt om gek van te worden hier. Hoor je het?
1: Ja, ik hoor het, ja, helaas. Het lijkt alsof iemand is aan het fietsen of zo.
0: Dat vind ik nog mooi. Dat vind ik nog mooi omschreven, inderdaad. Ja. Maar het stopt maar niet. En we zijn de hele tijd aan het zoeken van... wat kan dat nou zijn, dat gepiep? Ik laat nog één keertje aan je horen, maar als je hier de hele dag in zit... ik werd gek op een gegeven moment. Ging de hele dag zo door, werkelijk.
1: Niet normaal.
0: Nou, kunnen we ook een spelletje van maken. Ja. Geluidje, dan moet je raden op de radio wat het is.
1: Wat grappig, joh. Ja. Dat is echt wel een nieuw concept.
0: Nou, het is wel. Ik heb op een gegeven moment had ik echt niks te doen. Ik dacht, ik moet omarmen dit geluidje. Ja. Heb ik op het ritme van dit geluidje... heb ik wat voor jou gemaakt. Heb ik een afscheidsliedje voor jou gemaakt... omdat het vandaag je laatste dag is.
1: Nou, dan ben ik heel benieuwd naar.
0: Ja, ik moet toch iets doen met mijn tijd. Dus ja, je hoort hem zo meteen. Ook muziek van Rihanna, Only Girl in...

0: en Miles Away komt eraan. Ik ben blij dat wij hier nog niet psychisch zijn doorgedraaid. Want wij hadden toch een verschrikkelijk irritant geluidje vandaag op de redactie. En we weten dus niet waar het vandaan komt. Ja, er komt al heel veel binnen via de app van Slam. Zijn er niet gewoon muizen? Dit horen wij al de hele dag, maar echt hard getoeterd, hè, over de redactie. Hier. Het lijkt een mooi vogeltje in een bos, maar ja, dat is niet.
1: Want er moet toch ook iemand zijn die nu luistert die weet wat dit is.
0: Ja. Op een gegeven moment ging het ook harder. Hier. Werd het dit?
1: Dat is niet normaal.
0: Is niet goed, hoor.
1: Dat is niet goed.
0: Maar op een gegeven moment dacht ik toch, voordat ik doordraai, ik moet het omarmen. Dus ik heb op de beat van dit piepje, heb ik voor jou een afscheidsliedje zitten maken.
1: Ja, prachtig. Ik ben heel benieuwd.
0: Wil je het horen?
1: Ja, heel graag.
0: Speciaal voor jou gedaan, hè?
1: Komt.

0: prachtig, meen ik echt.
1: Het is mooi, hè? Maar het is wel de belofte dat je nu eindelijk je vriendin na zoveel jaar meeneemt naar Londen. Want dat is een verjaardagscadeau geweest.
0: Ik hoop dat we het hier niet meer over gingen hebben, maar blijkbaar wel.
1: Ik vond het hartstikke leuk met je. Maar we hebben nog een hele show te gaan.
0: Zeker, zeker.
1: We gaan zo meteen weer bellen, onder andere met Tony Junior.
0: Ja, benieuwd of hij opneemt.
1: Ja, gisteren niet.
0: Nee.

0: populairste dancer van deze week is de Mix Marathon Track of the Week, Kevin de Vries en Be My Own. Morgen in de Slam Mix Marathon hoor je wat de nieuwe Mix Marathon Track of the Week wordt. En straks hoor je ook nog de line-up van morgen in de avonturen van Jarno en Jeppe. Waar we zo meteen weer in Let Me Stalk You 2 voor de vierde dag op rij Tony Junior gaan bellen.
1: Ja, ben heel benieuwd.
0: Gisteren, nou, ik was eigenlijk wel trots, hadden we zijn voicemail gehaald.
2: Dit is de voicemail van Tony Junior. Als je een bericht wil achterlaten, kun je dat doen naar de piep. Als je van Slam FM bent, oplot alsjeblieft.
0: Ja, daar zijn wij.
1: Ja, dat zijn wij wel. Ja. Dus eigenlijk moeten we oprotten. Maar we gaan het toch gewoon nog een keer doen, hoor.
0: Ja, hij heeft dus 2 keer deze week opgenomen, 1 keertje niet. En we gaan de week volmaken. Dus zometeen kijken of dat Tony Junior de telefoon opneemt. Ja. En ook muziek van de Swedish House Mafia komt eraan binnen een paar minuten.
3: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan volgende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
4: Dan wordt niet slapen.
3: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
5: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op 1 plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
6: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Bijvoorbeeld met Kruidvat navulverpakking handzeep. Je gebruikt het pompje gewoon opnieuw. Dat is minder afval. Handig toch? Nu 3 navelverpakkingen handzeep voor maar 6 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
8: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Soms zul je zeggen:
10: jij bent mijn rots in de branding.
9: Voor de oppasoma, je dierbare en je alledaagse helden. Zeg dankjewel vanuit je hart. Met Merci Chocolade.
11: Is dit het?
12: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats Zakelijk.
13: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
14: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
15: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
14: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in 1 keer goed boort.
1: Ah, hier kan het.
14: Dus, gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
16: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
17: Hola, ¿dónde está mi casa?
16: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
17: Ga
16: gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
17: Buenas noches.
16: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
18: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.
19: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
20: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
21: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug.
11: Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
22: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1+1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen, dat is de ja van Jumbo.

0: financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
1: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. Met van deze vrijdag tot en met zondag tot 55% korting op vloeren met Praxis Plus.
2: Voor de makers. Praxis.
3: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: 5 minuten over 7:30. Tijd voor je Slim Weer Update van de vrienden van Weer Online. Vanavond komen er verspreid over het land enkele buien voor. In de nacht is het maximaal 13 graden. Morgen dan, het wordt niet beter. De herfst is echt begonnen. Flinke windstoten met maximaal 18 graden.
4: Jarno en Jeppe.
2: Zometeen kijken of dat Tony Junior voor dag 4 weer de telefoon opneemt. En ook Fifth Harmony krijg je naar de Swedish House.

0: Goed.
1: Tony Junior.
0: De telefoon op vandaag.
2: Hallo.
3: Hey, Tony Junior, met je vrienden van Slam weer.
4: Hey.
2: Wat zijn jullie nou aan het doen? Het is echt wel goed nu, toch? Mijn nummer werkt. Wat moet ik hier dan mee? Wacht deze.
4: Is toch even gezellig?
2: Maar waar is dit voor? Waar is dit voor? Wat wil je weten? Serieus?
4: Nou, gewoon eigenlijk hoe het met je gaat.
2: Het gaat supergoed.
4: Hoe zit de liefde?
2: Ja, nog steeds goed. Ja, jullie bellen ook steeds met een ander nummer. Het is ook heel irritant.
4: Ja, maar dat komt omdat je gisteren niet opnam.
2: Oké, maar boys, ik vind het oprecht mooi geweest. Ik kom nu naar de studio rijden en laat ik jullie even weten dat jullie dit niet meer doen. Zie jullie zo. Ciao, ciao.
4: Bluff. Doe je niet.
2: Let maar op. Ik ga nu mijn auto pakken. Maf Kees.
0: Ja, hij neemt de telefoon op.

0: Slam.
1: Jarno en Jeppe.
2: En Khalid en Save My Love. Volgende week is hij weer terug. Onze Jeppe Senna is er deze avond nog bij. En ik heb het idee dat wij Tony Junior boos hebben gemaakt.
3: Ja, maar hij komt toch niet echt? Denk ik. Of ja,
2: ik knijp hem wel een beetje als ik heel eerlijk ben. Maar goed, gaan we zo meteen achterkomen. Tony Junior in de Slam Studio, ja of nee? Eerst even een lekker warmmakertje voor morgen. Morgen is het weer zover. 24 uur lang hebben wij de beste DJ-sets in de Slam Mix Marathon. Met morgenochtend onder andere de Second Voice om 7 uur 's ochtends. Om 8 uur een uur lang krijg je John Summit, de man die de Ziggo Dome gaat uitverkopen volgend jaar. Sam Veld, 9 uur. Klepton, 10 uur erbij. Dan LB Jobby, 11 uur. Dan om 12 uur kun je iedere track aanvragen die je wil. Een Mix Marathon Request. De DJ bepaalt eigenlijk... Nou, eigenlijk wij bepalen wat de DJ draait. We vullen samen de USB-stick. Mr. Belt & Weasel, je vaste prik op vrijdag tussen 1 en 2. Dan Mark Knight, Acraze en ook Cyril is erbij. De hele line-up check je via slam.nl.

0: Slamavondshow met Dr. Dre en California Love. Zometeen gaan we het leukste spel van de radio weer spelen. Spiegeltje, spiegeltje. Ja. Wordt jouw laatste keer?
1: Het wordt mijn allerlaatste keer, maar ik zei het net ook al. Volgende week ben ik er gewoon, bel ik wel een keertje. Of stuur een appie met mijn naam achterstevoren.
0: Ja, want dat is de bedoeling. Wil je meespelen en kans maken op dikke prijzen? Wat moet je dan doen?
1: Ja, je naam achterstevoren sturen naar de Slam app.
0: Ja, zo is het. Kom maar door als je dikke prijzen wil. Hoe heet je achterstevoren? Nou, dan heet jij Senna.
1: Alles.
0: Dat bedoel ik.
1: En jij?
0: En jij, Ruben, bijvoorbeeld.
2: Neighbor.
0: Neighbor.
1: Wat grappig.
0: Ik Onderaai.
1: Nou, leuk.
0: En hoe heet jij? Laat het weten via de app van Slam. Another hoor je binnen een paar minuten.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Eva Air.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
8: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
10: Meer van minder. Simpel.
8: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
11: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
12: doei doei
11: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er

0: Hey, kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
1: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
2: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
3: Het zijn ook doei-doei dagen bij Transavia Holidays. Met tijdelijk 20 kilo ruim bagage inbegrepen bij je pakketreis. Boek nu op transaviaholidays.com.

0: Nederloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
1: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
0: Nieuwe keuken nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl.

0: 132 euro per jaar. Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
2: Hoi, wij zijn van nummer 33. Vraag je, hoe besparen we nou op onze energielasten?
3: Klop aan bij Vereniging Eigen Huis. Want wij regelen collectieve inkoopacties om op energie te besparen. Dat scheelt jullie een hoop geld en uitzoekwerk. Sta sterker. Vereniging Eigen Huis.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Schrijf je nu in voor onze collectieve inkoop energie op eigenhuis.nl.
5: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere Hollandse spruitjes. 750 gram, maar 89 cent. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.
5: En ook lekker goedkoop bij Aldi. Hamlappen, 1 ster beter leven, 1 hele kilo voor maar €6,99. En 1 ster beter leven gegilde beenham. Heerlijk, 200 gram voor de lage prijs van €1,99.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
8: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je, toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. Dag en nacht staan we voor je klaar. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af, al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
10: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
11: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In een parkeergarage onder het Olympisch Stadion in Amsterdam woedt een zeer grote brand. Tegen AT5 zegt de brandweer dat het vuur in een kruipruimte zit en dat ze er moeilijk bij kunnen komen. Hoe groot de schade is, is nog niet te zeggen. Volgende week start en finish de marathon van Amsterdam in het stadion. Een man uit Den Haag die spoorloos is, moet toch voor de rechter komen voor de dood van zijn vrouw. Hij zou haar in 2019 hebben gewurgd en in de ijskast hebben verstopt. Daarna zou hij naar India zijn gevlucht en is sindsdien onvindbaar. Om de zaak af te ronden vindt justitie het belangrijk dat hij bij verstek wordt berecht. De publieke omroep in Vlaanderen gaat maandag staken. Op een paar nieuwsprogramma's na vervallen alle radio- en tv-uitzendingen van de VRT. De staking is onderdeel van een nationaal protest van alle publieke sectoren, zoals het OV en het onderwijs. De vakbonden hopen zo bezuinigingen te voorkomen. En een Europese astronaut is nog nooit zo lang in de ruimte geweest. Het is een Franse vrouw die met 3 anderen is teruggekeerd uit het ruimtestation ISS. Hun capsule plonst aan het begin van de avond bij Californië in de Grote Oceaan. In totaal was de Franse astronaut bijna 8 maanden in de ruimte. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dit was het nieuws op Slam.
12: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
13: Greets. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
14: De mega jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Geef kleur aan je huis met Club Karwei. Profiteer nu van wel 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Karwei. Maak je huis mooier.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
10: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam.

0: Het is weer tijd om woorden te spiegelen. Aan jou de taak om te raden. Maar dan, ja, nou eigenlijk... Nee, sorry, ik zeg het helemaal verkeerd.
1: Ja.
0: Ja, dus ben ik er weer helemaal uit. Ik ga het gewoon opnieuw doen. Ja.

0: radio gaat hij bijna weer, hè? Spiegeltje, spiegeltje. Dat gaan wij spelen met Onderooi. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Hey. Als jij deze dag een cijfer zou mogen geven, welk cijfer zou je het geven?
1: Elke dag is een 10, toch?
0: Dat zo. 10. Kijk eens. Dat is een goede mentaliteit.
2: Zit je de auto?
0: Ja.
1: Ja, zeker.
2: Kijk, waar gaan we naartoe?
1: Ik ben van de kant gezet. Ja, naar huis. Ik kom net van mijn ouders, dus...
2: Dus dan heb je daar gegeten?
1: Ja.
2: Wat heb je gegeten?
1: Boerenkool met worst.
2: Oh, boerenkool met worst.
0: Ik heb het idee dat jij uit Utrecht komt, of niet?
2: Ja.
1: Kan je dat horen?
0: Ja, kan je een beetje horen, ja, jochie.
2: Goed hoor, hé.
0: Lekker zeg. Hé, en als je trouwens Onderooi omdraait, dan krijg je... Jorno. Dus jij heet Jorno.
1: Jorno, ja.
0: Jorno, nou, aangenaam. Jarno hier.
1: Hoi, Jorno.
0: Hey, wat moet er dan eigenlijk gebeuren? Dan wil ik nog wel weten, als je zo'n positief op bent, dat een dag een 9 wordt. Wat moet er, dan moet alles gaat fout of zo?
1: Ja. Bandlek of...
2: Bandlek, ja. Ja, ja.
0: Oh. Okay. Mooi hoor, hé. Nou ja, dat vind ik een goede instelling. Nou, dan mag het een dikke 10 blijven. Want ik ga ervan uit dat jij dit spel gewoon gaat rocken en dat jij met die prijzen er vandoor gaat.
1: Ja, we gaan ons best doen.
0: Het is heel simpel. Zometeen moet jij het ingesproken woord achterstevoren nazeggen wat Ruben heeft ingesproken. Dan gooien wij het door de spiegelmachine. En dan moeten wij raden wat voor woord het is.
2: Ja.
1: Oké. Okay. Ik ga mijn best doen.
0: Achterstevoren, Jachie.
1: Achterstevoren,
0: hoor. Nou, je krijgt ieder woord 2 keer te horen. Na de bliep mag jij het nazeggen. Hier komt de eerste.
3: Wie is die loop?
0: Zo, die gaat snel.
3: Wie is die loop?
1: Wie is niet, hoor.
0: Vind ik goed.
1: Die is nieuw, hoor.
0: Ja, ja. Hartstikke goed.
2: Gaan we lukken. Hij gaat nu in de machine. En dan gaan we hem omdraaien. Ik ben heel benieuwd.
0: Even kijken, hoor. Wat heb jij gezegd?
1: Oh, Minji.
0: Justitie? Nee. Kan dat?
1: Oh, Minji.
2: Nee.
0: Mominji? Dat haal ik er een beetje uit. Ruben, heb jij een hint voor ons?
4: Het zorgt voor de veiligheid in ons land.
0: Mominji?
2: Politie?
0: Ja, dat zou dan kunnen. Even luisteren, hoor.
1: Mominji.
0: Ja, ik denk ook politie. Wat denk jij zelf, Onderooi?
1: Ik denk ook politie, ja.
0: Nou, laten we eens luisteren.
4: Politie.
2: Hoppatee, dat is 1.
1: Lekker man.
0: Lekker man. Dat is de eerste binnen. Dan gaan wij naar het volgende woord.
1: Hij hangt.
0: Nou, volgende woord, komt hij aan.
3: Hailama.
0: Hailama, oké.
3: Okay. Hailama.
1: Hailama.
2: Kijk, deze is echt heel goed
0: gedaan, hoor. Hey.
2: Dit wordt 2 van de 2, wordt dit.
0: Ah.
2: Ik heb er een goed gevoel bij.
0: We gaan eens luisteren.
1: Amalia.
0: Ja? Ruben, mogen wij een hint?
4: Het is een naam.
0: Het is een naam, ja.
4: Amalia.
1: Oh, yeah. Lekker, man.
0: Ah, lekker, jochie. Dat betekent het prijzenpakket komt naar Utrecht.
1: Ja, dat is wel grappig, want ik woon er niet meer.
2: Oh, zo klink je wel.
0: Ja, ik wou net zeggen, waar woon je nu dan?
1: In Limburg, Nijmegen. Net iets onder Nijmegen.
2: Hoe dat zo? Ben je voor de liefde verhuisd?
1: Nee, voor de vrijheid.
2: Lekker man.
0: Lekker zeggen we, het mystery boxje komt jouw kant op. Dat betekent, je weet pas wat erin zit als je hem openmaakt daar in Limboland.
1: Is goed, jongen.
0: Fijne avond, jongen.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Dit is Flair.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Mike Williams en Three Drives. Grease 2000.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Art Bed en David Guetta. Somebody that I used to know. Slam.

0: Het is een slimme avondshow met Art Butt en David Guetta en Somebody That I Used To Know. We zijn tegenwoordig ook te zien op TikTok. Dat is een experimentje wat we aan het doen zijn.
1: Ja, maar het gaat wel goed.
0: Het gaat heel goed, want we maken ook nieuwe vrienden nu. We hebben ook iemand in de stream erbij gezet.
1: Ja.
0: En dat is iemand, die zie ik heel vaak terugkomen op mijn algoritme. Mag ik even de handen op elkaar voor Ilse Visser? Ja, want Ilse... Hi, wat even in het kort. Jij wil heel graag zangeres worden, maar je kan eigenlijk niet zingen. Zo is het begonnen, toch?
2: Ja, feestartiest.
0: Feestartiest. Feestartiest. Ja, die kunnen allemaal niet zingen.
2: Nee, het doel is echt gewoon een feestje bouwen. En, ik had nog nooit gezongen en ik dacht, ben ik iedereen mee te trainen.
0: Ja, je hebt groot gelijk, want je bent nu eigenlijk 160 dagen bezig. En iedere dag wil jij dus beter worden in het zingen. Neem je ook iedereen mee in die TikTok live. Laten we zo even verder bellen via de telefoon. Want ik merk wel dat TikTok, dat klinkt niet al te best.
1: Nog niet optimaal, nee.
0: Maar het is wel leuk. Zij is eigenlijk in onze chat gekomen. En laten we zo even kijken hoe dat verhaal gaat. Dus we spreken je zo weer, Ilse.
2: Ja, leuk.
0: Heb ik nu weer zo'n feest?

0: Antrix, David Guetta en de Slamavondshow. De avonturen van Jarno en Senna. Je hoorde Golden. Ja, we zijn nu ineens op TikTok en ineens werd er iemand gejoined in de party. En die is bezig om feestartiest te worden. Binnen 365 dagen. Nou moet ik zeggen, het klonk niet best toen ze begon. En met de dag gaat het dus beter. En ik vind dat wel leuk als je gewoon scheid hebt. En dat je denkt van, weet je wat, ik wil dat doen. En ik neem je ook mee in die journey, hoe dat gaat. Nou, zometeen kijken hoe het gaat bij feestartiest Ilse Visser. Die hebben we zometeen aan de lijn. En ook Adela komt eraan.
1: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan volgende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
2: Dan wordt niet slapen.
1: Check alle events en info op slam.nl of de app. De Slam ADE Ticket Week.
3: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
4: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Cool Haarverzorging 1+1 gratis voor jou en wij doneren een product aan het Armoedefonds. Kruidvat.
5: Keukenkopers, opgelet! Nog maar 4 dagen.
6: Big deals bij Keukenconcurrent.
5: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
7: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASM Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asmbank.nl of vraag ernaar bij je adviseur. ASM Bank. Nu al zin in morgen.
8: Let op. Geld lenen kost geld.
9: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
10: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
9: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
11: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
12: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
13: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
14: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
15: Huh?
14: Maar

0: hij anders doet.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: De Keukenkampioendivisie, de spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Thuisbatterij.
9: Einde salderingsregeling.
10: Terugleveren kosten.
11: Zonnepanelen uitzetten. Ik heb geen idee wat ik moet doen.
12: Hey, geen zorgen. Innova Energie helpt je in deze zoektocht. Bijvoorbeeld met een thuisbatterij gegarandeerd binnen 5 jaar terugverdiend. Kijk op innovaenergie.nl. Geen zorgen. Innova Energie helpt.
13: Kies voor Graan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en Graan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 40% korting op Altrex dubbeldekker huishoudtrappen of 30% korting op Altrex reformladders. Daarmee kom je hoger op. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
14: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
16: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu, tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
17: 10 minuten over 8:30. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Er kan overal een buitje voorkomen en de temperatuur die daalt naar een graad of 13. Morgen dan flink wat wind staat er met maximaal 18 graden op de thermometer.
18: Jarno en Jeppe.
17: Waar wij toch afvragen of dat Tony Junior echt komt zometeen. Maar dat zien we zometeen. Eerst ja, Adela.

0: gaaf. Wij zijn tegenwoordig ook te zien op TikTok. We moeten helemaal als jongerenzender mee met de trend. En ineens joinde onze live Ilse Visser. En Ilse Visser, dat is niet zomaar iemand. Die wil feestartiest worden, maar ze kan één ding niet. Zingen. En binnen eigenlijk 365 dagen wil zij feestartiest worden en kunnen zingen. En het leuke is, iedere dag gaat ze optreden op TikTok. En het gaat steeds een beetje beter. Toch, Ilse?
1: Ja, klopt.
0: Want we zitten nu op dag 160 uit mijn hoofd.
1: Ja, zoiets. 160, 162. Ik heb het niet precies opgezocht, maar rond die koers zitten we inderdaad nu.
0: Wanneer dacht jij van, nou, ik ga dit gewoon doen, fuck it. Ook al klinkt het nergens naar, dit moet de hele wereld weten.
1: Ik hou altijd al wel echt van een feestje. En wij dachten, hoe leuk is het nou om samen met kijkers die we dan op TikTok hebben, om daar dan een carnavalsliedje mee te maken. Dus dat was eigenlijk het idee. Toen leerden we Marco Kraas kennen. En die heeft ons geholpen in de studio. Echt mega lief. En ik mocht dus ook met hem mee optreden. Nou, en toen kwam echt dat gevoel dat ik dacht, wauw, wat is dit fantastisch. Toen dacht ik, dit wil ik ook kunnen. Maar misschien is het handig als ik wel ga leren zingen. Ja, op zich wel. Dus toen zijn we eigenlijk gelijk doorgegaan, want we wilden... Ja, we hadden zoiets van, weet je, ik wil niet in een carnavalshoek gedrukt worden, want ik wil gewoon heel het jaar door feest maken. Dus we hebben toen gelijk een volgend liedje uitgebracht, maar dat vond ik wel heel lastig, want dat was vrij hoog. Ja. En toen heb ik inderdaad de knop omgezet, oké, laten we er gewoon een challenge van maken, 365 dagen, alles geven, zingen, alles erop en eraan, en coaching, training... En kijken hoe ver we komen. En ik heb zelf altijd zoiets van, als je iets niet kan, moet je niet zeggen ik kan het niet. Maar ja, je kan veel meer dan wat je zelf denkt. Dus je moet er gewoon voor gaan. En je moet het gewoon doen. En je kan veel meer dan wat je zelf denkt. En wij nemen iedereen ermee ook online, zeg maar. Dus dat is ook echt superleuk. Dus ik heb ook inderdaad bijvoorbeeld coaching bij Marcel Swerissen. Die ook echt alle grote artiesten, bijna alle grote artiesten in Nederland doet. Monique Smit, Stef Eckel, Frank van Etten. Dus,
2: serieus namen?
1: Ja, absoluut. Dus we geven er ook echt wel alles voor op, zeg maar. Alles wat we kunnen doen om te groeien, dat doen we. Dus we gaan elke keer 2 uur rijden richting Horen en dan les. En daarna weer 2 uur terug. Maar het is echt allemaal waard. Goed
0: zo. Maar was er al zo'n moment geweest in deze reis eigenlijk dat je dacht van, nou, ik ga hiermee stoppen, want de comments zijn zo negatief. Of mijn zangleraar zegt, ja, stop er maar mee, lieverd. Is er zo'n moment al geweest?
1: Nee. Ja, nee, absoluut niet. Mijn coach die zegt ook van, weet je wat het is? Elke keer gaat het vooruit. Hij heeft ook gewoon gezegd, weet je, als ik merk dat je niet genoeg thuis oefent en niet genoeg thuis traint daarin, dan ga ik het ook gewoon stoppen. Maar elke keer hoort hij verbetering en hij heeft er alle vertrouwen in. Dus dat is top. En inderdaad, ook qua comments. Ik kan me er gelukkig niet heel druk op maken. Ik doe heel vaak inderdaad dan livestreamen. Iedere maandag en vrijdag doen we livestreamen. En ik doe zelf iedere dag zingen, maar ik doe het niet iedere dag live. Maar inderdaad, dan ben ik op de vrijdag om 10 uur 's avonds live. En dan gaan er mensen allemaal zitten haten in de chat. Ik merk wel dat het steeds minder wordt. Maar goed, dan denk ik, als je op de vrijdagavond om 10 uur 's avonds iets kijkt wat je verschrikkelijk vindt, naar eigen zeggen dan, hè. Dan hadden ze beter iets kunnen doen wat ze wel leuk hadden gevonden.
0: Ja, zeg je goed. Absoluut.
1: Waarom ga je dan niet de stad in? Ga naar vrienden, ga naar je vriendin. Het maakt me echt niet uit wat je doet. Maar waarom zit je dan al een uur te kijken naar hoe ik zing, terwijl je het vreselijk vindt? Ja, nee, ik kan me daar echt niet druk om maken.
0: Nou, hartstikke goed. En het gaat volgens mij wel lekker, want de following die gaat hartstikke goed. Je gaat richting de 100.000 op TikTok ook qua volgers.
1: Ja, klopt. Ja, echt bizar. Had ik nooit verwacht.
0: Nee, moet je nagaan. En dat dus met iemand die eigenlijk niet kon zingen. Ja. Dat is toch bizar. Wat is nu nog het doel, zeg maar? Want we zijn ongeveer dan nu halverwege. Heb je nog van die punten dat je denkt van, ik wil over een paar dagen daar zijn, of volgend jaar wil ik dit bereikt hebben?
1: Na die 365 dagen is eigenlijk mijn doel om met mijn nieuwe liedje op landelijke radio te komen.
0: Ik stuur het nummer door.

0: Je hoorde Azizal met de avonturen van Jarno en Jeppe. Waar wij zometeen, snack te goed gaan weggeven. Ja, het is dikzak donderdag.
1: Wat weer zo'n goed spel.
0: Ja, we gaan genieten. Turdy snack aan het spelen, het is heel simpel. We geven jou als luisteraar 2 snacks. En die moet je omschrijven terwijl je aan het bestellen bent bij de snackbar. Raad hij dan wat jij bedoelt, dan ga je er vandoor met snack te goed.
1: Ja, vorige week ging het niet zo goed. Ik hoop dat ze deze week even kunnen vlammen.
0: Ja, dan weet ik nog wel een snackbar, denk ik, die we kunnen bellen.
1: Ja.
0: Die doet altijd mee,
1: ja.
0: Dus dat komt goed. Maar wil jij nu meespelen en kans maken op gratis snacks eigenlijk op je dinsdag donderdag? App dan nu je favoriete snack via de app van Slam. Wat is die van jou?
1: Ja, ik zei vorige keer wat anders, maar ik denk toch een frikadelle speciaal wel, man.
0: Ik vind het lullig dat je dit zegt.
1: Hoezo?
0: Wij zijn bezig om na 16 jaar de knoeper terug te brengen.
1: Ja, maar ik heb wel eerder gezegd, ik heb dat ding nog nooit gegeten. Hè? Ja. Misschien wordt dat wel mijn favoriete snack.
0: Ja. Ik heb trouwens geen update meer daarover gesproken.
1: Nee, maar dat komt wel. Ze zijn nu aan het frituren al. Ze zijn al aan het klaarstomen, die dingen.
0: Zoals jij zegt, de mal voor het gehakt is er al.
1: Ja, die is er, 100%.
0: Ja, daar hoor je volgende week meer over. Maar wil je nu kans maken op gratis snacks? Je favoriete snack deze kant op via de app van Slam.
2: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: Temper City en Ian Asher.

0: Armin van Buuren in de avondshow en Everlasting. Ja, ik ben benieuwd eigenlijk of dat hij nog komt. Want hij heeft een heel boze telefoon opgenomen. Hij zegt, ik ben hier binnen anderhalf uur, maar ik zie nog weinig.
1: Nou ja, maar ja, het zou wel leuk zijn eigenlijk.
0: Ik heb wel een panterwagen op de A2 gespot. Zei iemand net via de app van Slim.
1: Dat kan er maar één zijn.
0: Ja, Tony Junior, misschien is hij zo meteen hier. Dat hoor je zo meteen. En je maakt kans op gratis snacktegoed. Wil je nou gratis snacks hebben op TikTok donderdag? App dan nu je favoriete snack via de app van Slim. Ook YouGel binnen een paar minuten.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: De jackpot van Euro.

0: Nederlandse loterij. Speelbewust 18+.
1: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
2: Met superveilig internet van KPN ben je beter beschermd tegen online gevaren zoals malware, phishing en schadelijke websites. Zet het aan in de Mijn KPN-app. Zo ga je altijd met een veilig gevoel online. Kijk op kpn.com/beterbeschermd. KPN, voor een beter internet.
3: Nu bij Coolblue zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
4: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
5: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
6: Slecht plan.
5: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: De laatste keukentrends. Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei, live happy.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
2: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Aruba bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
5: Maak kennis met de gloednieuwe MG iM5 en MG iM6. Rijden is beleven. Nu vanaf €277 netto bijtelling per maand. Kijk op mgmotor.nl. MG. Find your more.
6: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
7: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
8: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
7: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
8: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
9: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
10: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
11: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
10: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
12: Ah, hier kan het.
10: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
13: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.
14: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar €29,95. Oh, op naar
15: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het Olympisch Stadion woedt een grote brand. Het vuur ontstond in een kruipruimte van de parkeergarage en is uitgebreid naar een spouwmuur. Er komt veel rook vrij en volgens het parool hangt er een chemische lucht. Hoe groot de schade aan het stadion is en of er gevolgen zijn voor de marathon van Amsterdam volgende week is niet bekend. In het Gelderse Opheusden wordt weer gedemonstreerd tegen de komst van asielzoekers. Er staan zo'n 100 mensen bij het gemeentehuis, maar daar is het helemaal donker, want er wordt digitaal over een AZC vergaderd. Een paar weken terug liep een protest bij het gemeentehuis helemaal uit de hand. De Zeelandbrug gaat eerder dan gepland weer open. Morgenavond kan het verkeer er weer overheen in plaats van volgende week maandag. De brug was bijna 6 weken dicht om het beweegbare deel te vernieuwen. Schepen moeten nog wel tot maandag wachten tot zij de ronde door kunnen varen. En Max Verstappen hoopt zondag voor het eerste Grand Prix van Singapore te winnen. Het zou mooi zijn, want hij viert zondag een jubileum. Hij rijdt dan zijn 250ste Formule 1 race. Afgelopen zondag pakte Max in Maleisië zijn eerste overwinning van dit seizoen. Op het straatcircuit van Singapore werd hij 3 keer tweede. En dan nu het weer van Weer Online. Er vallen nu nog buien, maar vanavond wordt het vanuit het noorden droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen opnieuw buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dit was het nieuws op Slam.
17: Saaie energievergelijkers zijn er al genoeg.
12: Dus doen we het bij Energiekiezer net even anders. Wij kijken verder dan alleen de laagste prijs. Zonnepanelen, een warmtepomp of laadpaal? We nemen jouw situatie mee in de vergelijking. Zo vind jij de energiedeal die echt bij je past. Kies slim op energiekiezer.nl.
17: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
12: Bespaar tot €600 op je energierekening. Kies slim op energiekiezer.nl.
18: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
1: Elke vrijdag 24.

0: Welkom bij de Slimme Avondshow met Farouco en Peppas. 30 snackens. Het is dinsdag donderdag, dat betekent wij gaan gratis snacks weggeven op de radio. Een nieuwe editie van 30 snackens. En vorige week hebben we het samen ook gespeeld trouwens, Sen.
1: Klopt. Ging niet goed.
0: Sterker nog, hebben twee snackbarren gebeld. Ja. Want de ene vond het zielig voor de ander eigenlijk.
1: Dat klopt, ja. Er was een andere luisteraar die zei, hij mag het nog een keer proberen.
0: Ah, maar nu gaan we gewoon heel strak zijn. We gaan het gewoon één keer proberen en anders is het pech. We gaan het spelen met Wesley. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Hey jongen, jij hebt dikke vette trek.
2: Ja, altijd.
0: Altijd. Er kan altijd wat bij.
1: Waar zou je nou echt nu zin in hebben in een snack, als je mocht kiezen?
2: In een broodje frikandel of toch een Mexicano is.
0: Lekker, maat.
2: Ja.
1: Lekker. Is dat ook je favoriet?
2: Mexicano is echt mijn favoriet. Want ik werk op die kamers en goed eten en laat werken. Dus.
0: Ja. Dus eigenlijk als je op de kermis werkt, kan je alleen Mexicano eten?
2: Nou, nee, dat niet. Ik kan van alles eten.
0: Wat doe je op de kermis? Zit je achter zo'n attractie?
2: Ik werk bij het breakdance.
0: Kijk eens even.
1: Wel dik.
0: En wat doe je daar? Ben jij zo'n coole guy die dan net te lang op die plaat blijft staan?
2: Ja. Ik ben op de plaat staan, doe mee opbouwen, afrekenen, alles.
0: Ik vind dat wel vet. Ik vind dat toch goud. Ik had dat vroeger echt gewild. Echt waar.
1: Je zei het net nog. Ja. Toevallig dat je dat wilde.
0: Ja. Maar Wesley, als je op de kermis werkt, ken je ook Attention of niet?
1: Attention!
2: Wat ken ik?
0: Attention.
2: Ja, dat draai je bij ook.
0: Lekker. Hé, wij gaan een snackbar bellen. Het is heel simpel. Als die opneemt, beginnen jouw 30 snackens te lopen. Dan is het aan jou de taak om binnen die 30 snackens... twee snacks zo goed mogelijk te omschrijven. Raad de snackbarhouder wat jij bedoelt. Dan ga je er vandoor met 20 euro snacktegoed.
2: Ah, kijk eens aan, top.
0: Dat wou ik zeggen. En jouw snacks zijn...
1: zijn de kipcorn en de gehaktstaf.
0: Bam.
2: Oké. Dat is goed.
0: Succes. Ja, nou, dan gaan wij bellen naar de snackbar. Succes.
2: Jo, dank je.
3: Pas van de Schoot, goedenavond.
2: Goedenavond, spreek me met de boer. Ik wil graag wat bestellen.
3: Sorry?
2: Ik wil graag wat bestellen.
3: Helemaal goed, laat me horen.
2: Ik wil graag een lang dik van gehakt gemaakt ding. Maar ik weet even niet
3: hoe
2: het
3: heet. Een
2: gehaktstaaf? Ja, klopt.
3: Nou, bingo.
2: En ik wil graag een ander lang ding met korrelvlees erop. Maar ik ben ook even de naam kwijt, sorry.
3: Zo, ik ga u heel even aan mijn collega geven, oké?
2: Ja hoor.
4: Goedenavond met IJzer, zegt maar.
2: Hallo, ik wil graag ook een lang ding bestellen, maar daar zit er van die cornflakes op, zeg maar. Maar ik ben even de naam kwijt.
4: Kipcorn?
2: Ja, klopt.
0: Welke zeg, hey, dat betekent dat jij die snacks te pakken hebt. Van der Schoot, goedenavond. Je spreekt met de radio.
4: Goedenavond.
0: Hi, zojuist heeft onze grote vriend Wesley 20 euro snacktegoed gewonnen. Dankzij jullie, dat betalen wij hoor, maar dat kan hij bij jullie uitgeven.
4: Nou, kijk zeg, gefeliciteerd.
0: Nou,
1: ja, gefeliciteerd Wesley.
2: Ja, dankjewel, helemaal top.
0: Dankjewel voor het meedoen allebei en smakelijk.
4: Helemaal prima.
2: Doei.

0: Slim avondshow, 8:15 met Shakira en Burna Boy.
1: De avonturen van Jarno en Jeppe. Let's go!
0: Nou, ongeveer 1,5 uur geleden hadden we al aan de lijn, want we checken heel de week al of dat hij de telefoon opneemt.
2: Oké, maar boys, ik vind het oprecht mooi geweest. Ik kom nu naar de studio rijden en laat ik jullie even weten dat jullie dit niet meer doen. Zie jullie zo. Ciao, ciao.
3: Bluff. Doe je niet.
2: Let maar op. Ik ga nu mijn auto pakken. Maf Kees.
0: Ik ben bang, maat. Hij is hier.
4: Ja, hij is echt. Hij zit zich maar naast mij. Hij pakt me nu weer mee. Ja, het gebeurt echt.
5: Heel irritant.
0: Ja, en ook breaking news, want hij is zichzelf niet meer of juist wel weer. Laat je horen voor Tony Junior.
4: Goedenavond, Tony.
5: Ah, Pikkie.
4: Hoe is
5: Pikkies?
4: Het?
5: Ja, goed.
4: Ja? Gaat het goed?
5: Ja, goed. Ja, gaat goed.
0: Ja, sorry nog.
5: Ja, ik begreep er echt geen kut van.
4: Nee?
5: Wat zijn jullie nou aan het doen?
4: Ja, de hele week stalken eigenlijk.
0: Ja, gewoon een beetje checken of dat jij de telefoon opneemt. Ja.
5: Maar dat is toch ook geen doel?
0: Nee, dat is het eigenlijk ook gewoon.
4: Ja, maar uiteindelijk ben je toch hier.
0: Ja. Heb je wel USB-stick bij je?
5: Ja.
0: Zien we, dan hebben we nog voordeel uitgehaald.
4: Kijk,
0: ook.
4: Ja, eigenlijk
0: was
4: super.
0: Hey, want hoe zit het nou precies? We kennen jou natuurlijk nu als Klaas sinds afgelopen 1,5 jaar.
4: Ja,
0: maar
4: klopt.
0: Hoe moeten we jou nu noemen eigenlijk dan?
5: Ja, kijk, ik ben altijd Tony Junior.
0: Ja.
5: Papa heet Tony, dus ik ben al Tony Junior.
0: Ja.
5: Alleen wat betreft artiest zijn heb ik een beetje identiteitscrisis gehad. Maar ik ben dus nu al 1,5 jaar onder de naam Klaasens doorgegaan. Alleen ja, ik heb dan mijn eigen feest in Rotterdam of in Haarlem. En dan komen mensen naar mij toe op mijn eigen avond. Van, hey Tony Junior, wat doe jij nou hier?
0: Ja, dat
5: en
0: is
5: op een gegeven moment, met Klaasens gaat echt supergoed. Ik heb fucking vette dingen mogen doen en dikke shows, goede zomer. Alleen ik kom nooit meer van Tony Junior af. Dus op een gegeven moment ging ik gewoon denken. Dacht ik, ja fuck it, laat ik het gewoon allebei laten bestaan.
0: Ja.
5: Want het is gewoon, ik kom er niet vanaf. Ja, dat was voor mij zo symbolisch van ja, het kan gewoon allebei. Dus Klaasens is meer de, ja, underground kant. En Tony Junior doet gewoon lekker waar hij zin in heeft.
0: Ja, maar is het dan een soort, dus eigenlijk, hey, Tony Junior is back.
4: Hey.
0: Dat is een hele belangrijke, zeker.
5: Ja.
0: Maar Tony Junior, is het nu 2.0? Of is het gewoon eigenlijk weer de good old?
5: Weet ik niet. Nee, ja, weet je, ik heb mijn hele carrière, dat is nu bijna fucking 15 jaar.
0: Ja.
5: Ik doe ook maar wat.
0: Ja.
5: Maar
0: ja,
5: het pakt altijd wel grappig uit. En ik hou van muziek maken. Dat is waar ik voor leef en wat ik graag doe.
0: Mm.
5: En ja, 2.0, hoe je het wil noemen. Nee, het is gewoon Tony Junior. Die is er weer bij, zeg maar. Ja.
0: Ja. En waar staat Tony Junior nu voor dan? Als je het nu even wel in een hokje moet zetten?
5: Mm.
0: Kan niet.
5: Nou, kijk, dit interview is eigenlijk te vroeg. Want dit zijn we nu allemaal voor ADE een beetje soort van aan het uitzoeken. Maar gewoon feest maken. Laten we het zo zeggen, dit bedoel ik niet asociaal, maar je mama en je zusje laten dansen.
0: Juist.
5: Snap je?
0: Ja.
5: En een feest maken. En dat kan van billen schudden tot hardstyle, wat ik allemaal nog heb gemaakt en heb liggen en dat soort dingen.
0: Maar ben jij sowieso iemand die snel denkt, het moet weer anders of niet?
5: Nee. Ja, ik kan soms snel verveeld raken, ja.
0: Ja, precies.
5: Ja. Maar dat is ook met muziek gewoon van, als ik dan even heb gedaan, ja, dan wil ik even wat anders. Omdat ik gewoon drummer ben. Snap ik, hou gewoon van rock, metal of klassieke muziek. Dus met elektronische muziek, ja, ik ben niet een soort Skrillex of een Deadmau5 of een Swedish House Mafia die echt één ding leven. Ik leef gewoon voor mensen entertainen. In de breedste zin van het woord, wat betreft muziek.
4: En oké, ja, waar ik eigenlijk benieuwd naar ben, dat zag ik laatst online. Zag ik, je hebt ook meegedaan aan Echte Jongens in de Jungle.
5: Ja.
4: Wat kan je daarover kwijt? Kan je daar iets over kwijt?
5: Ja, ik kan er wel dingen over kwijt, alleen niet inhoudelijk.
4: Nee.
5: Dus,
0: laten we beginnen met wie was je daar? Was het een beetje een leuke groep?
5: Ja, hele leuke groep. Ja, fucking leuke groep. Ja, Nino, TBS Henk, Mokkels voor Mokkels, Faisal, Antonio. Zoveel mensen. Ja.
0: En dat is volgend jaar te zien op Videoland, een nieuw seizoen, zeg maar.
5: Ja, ik moet hier een beetje voorzichtig mee zijn.
0: Ja, dat snap ik.
5: Het komt best wel snel, zeg maar.
4: Oh, leuk.
0: En heb je, mensen vragen die jou gewoon in de kroeg naar. Wat is het eerste verhaal wat je zou vertellen? Heb je wel iets meegemaakt dat je denkt van, nou, dat ga ik nooit meer vergeten?
5: Ja, er zijn een aantal. Kijk, het is echt, zeg maar.
0: Ja, precies.
5: We hebben shit meegemaakt dat ik even bij een tentje stond, even ongeacht welke dat is. En dat ik ineens van die Tyrannosaurus Rex voetstappen hoorde. En dat er gewoon 5 meter van ons af een school met, of hoe noem je dat, een kudde met witte neushoorns bij ons liepen.
0: Dat meen je.
5: En dan moet je heel rustig achteruit lopen, want je mag nooit wegrennen.
0: Nee.
5: Want dan ben je prooi. En we draaien ons om, dus heel voorzichtig staan we naar 200 oogjes te kijken. En dat waren dan allemaal genoes en zo. Ja, het is best wel echt hoor.
4: En van midden in de jungle.
5: En veel storm, of nou, een aantal stormen meegemaakt. En dan zwaait alles weg. En ja, het is echt zwaar. Maar ook het mooiste wat er is. Want je hebt even geen telefoon en verstand op nul.
0: Is dit, is dit ook eigenlijk de uitnodiging voor jezelf om minder op je telefoon te zitten? Meer misschien naar de jungle nog een keertje te gaan of dat niet?
5: Ik snap de vraag eigenlijk niet. Maar
0: nee, dat maakt niet uit. Dan gaan we lekker door. Nee, dat ik denk van ja, ga je er andere dingen die je nu hebt geleerd, ga je die meenemen in de rest van je leven? Of zo diep is het niet?
5: Nee. Het is niet dat je een soort van hervorming van jezelf.
4: Okay.
5: Nee. Het is gewoon fucking vet. Ja, en dat moet je gewoon zien. En inhoudelijk, ja, dit wordt echt een heel heftig cool seizoen. Hij wordt heftig. Hij wordt leuk.
0: Woede, lachen, janken, alles zit erin.
5: Ja, echt alles. Oh. Ja, echt alles.
0: Lekker zeg, dat vanaf volgend jaar. Maar nu is Tony Junior gewoon weer terug. Ja, en omdat je eigenlijk niet in één genre te vatten bent, gaan we zo even een blind ranking doen met jouw beste en misschien wel slechtste tracks ooit.
4: Dat is leuk, hè?
0: Ja, dat is leuk, hè? Eerst muziek van J-Lo en David Guetta. Dit is Save Me Tonight in de avondshow.

0: Dankjewel bij David Guetta en J-Lo en Save Me Tonight. En, hij is echt gekomen en hij is back in business. Laat je over Tony Junior. Zometeen eigenlijk een primeurtje. Het eerste setje weer als Tony Junior op Slam zometeen.
1: Ja man, spannend. Ik ben helemaal niet voorbereid ook.
0: Ja, je hebt 5 uur in de studio gezeten, maat. Dan kan je toch wel een goed setje van elkaar.
1: Ja, dan moet ik even voor de rest van het seizoen mijn stijl bepalen. Omdat ja,
0: dat komt goed, joh.
1: Nee, komt toch goed.
0: Laten we even weer een soort reminder doen. Want we hebben een blind ranking voor jou samengesteld. Dus we gaan even jouw grootste hits langs. En dan moet jij zeggen, waar wil je deze ranken op de lijst?
1: Dus ik doe dat.
0: Jij gaat dat doen. Ja, het zijn jouw nummers.
1: Ja, ik snap het nu.
0: Laten wij,
2: zeker?
0: Oké. Laten wij met de eerste beginnen.
1: Hij gaat
0: me draaien. The Lights, waar zet je die op jouw persoonlijke top 5?
2: Op 5?
1: Ja.
2: Dus die vind je het
1: kunst. Ja, dit vind ik het best, ja, want die geef ik 5.
2: Ja, misschien snap je het niet.
1: Nee, tuurlijk snap ik het wel. Nee,
0: volgende. Die zet ik op 5. Jouw remix van dat heb jij gedaan?
1: 3.
0: Oké, okay, ja, nou, ja, 3. Okay. Volgende.
1: Ja, 4. Omdat het de remix is.
0: Oké, ja. De volgende.
1: Nu heb ik 1 en 2 over.
0: Ja, dit klopt, ja. Het is wel...
1: Ja, nu komt de Call It Love Wies. Nee. Op, je bent zo stinken.
0: Nee, helemaal niet. De eerste.
1: Ja, deze moet ik op 1 zetten. Ja. Dit was mijn allereerste plaat. Ik kon er niet goed produceren. En dat werd de nummer 1 hit in Nederland. Ja.
0: Nou, de laatste. Ja, dit vinden wij.
2: Ja, dit is voor Jarno. Die zegt de hele week al.
0: Ik vind dit

0: maak ik gek.
1: Ja, ja, de teksten zitten er nog in, zeker. Ja,
2: nummer 2.
1: Ja. Nummer 2. Ben je hier blij mee?
2: Ja.
1: Wat zou je eigenlijk nu, als je nu de studio in moet duiken, wat zou je als eerste een beetje maken qua wat je net gehoord hebt?
2: Oké, dit is zeg maar de vraag die ik mij nu de hele dag aan het stellen ben.
1: Ja.
2: Maar dat is ook wel het mooie. Mm-hmm. En ik zie het wel. Mm. Maar ik ga misschien wel gewoon een beetje focussen op de Nederlandse markt ook. Misschien zelfs Nederlandstalig.
1: Nice. Ja. Beetje Pip de Pap 2.0.
2: Nou ja, misschien net iets minder
3: Pip.
2: Plat. Pap. Yep. Pap, pap. Nee, ik ga lekker maken wat ik zelf leuk vind. En dat kan heel commercieel zijn of hard. En ik wil gewoon een beetje ook met zangers en zangeressen samenwerken.
1: Wie staat dat bovenaan het lijstje?
2: De band van mijn vader.
1: Hey, mooi antwoord.
3: Ja. Dat zou wel dik
2: zijn. Ja, nou ja, goed.
3: Wie weet.
2: Ik zit dicht bij het vuur.
1: Dat wou ik zeggen. Hey, ik vind het heel leuk dat we eigenlijk een soort van mogen kijken en luisteren bij het experiment wat we zo gaan doen. Want je bent dus nog echt bezig met wat gaat Tony Junior worden. Ja, ja. Ga je Pippen de Pap draaien of niet?
2: Nee.
1: Ga ik hem nu nog een keertje horen.

0: 90. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
1: De Slam Dance 1000 is powered by Eva Air. Genieten van Azië begint al bij je vlucht met Eva Air. Of je nou voor de fun of voor zaken reist, Eva Air is de meest relaxte start van jouw trip. De luchtvaartmaatschappij rechtstreeks naar Thailand en Taiwan. Alle info, check evaair.com.
0: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks Houseblend. 12 doosjes van 10 cups voor maar 3 euro per doosje. Scoor alle avonduurs bij Bol.
2: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
3: Van de Honda dealer mochten we thuis even proberen of de Honda CR-V plug-in hybrid 100% vakantieproof is. Fijn, met alles wat wij meeslepen naar Frankrijk.
4: Onze dealers gaan net een stapje verder tijdens de Honda Dream Days, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €3000 Dream Days voordeel op een Honda CR-V plug-in hybrid.
5: Honda, the power of dreams.

0: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel, vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
1: Nieuwe vaatwasser nodig? Keukeloos heeft het. Keukeloos.nl.
2: Is dit het?
3: Omdat Koen zo slim was om ook Pro van Marktplaats te gaan gebruiken, geniet hij nu van meer bestellingen dan ooit. Hey, dit is het. Haal meer uit Marktplaats met Marktplaats.

0: meekookt.
1: Wie is toen mee?
2: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
3: De Keukenkampioendivisie. De spannendste competitie van Nederland. De enige competitie waar elke wedstrijd een verrassing is. Trap het weekend af met de Keukenkampioendivisie. Live op ESPN.
4: Hé, hey kerel, ben je er al? Ik lag nog te pitten, joh.
5: Ja, mijn auto was zo snel opgeladen. Koffietje dan maar.
6: Met de snelladers van Shell Recharge ben je overal net even te vroeg. Shell Recharge. Zo snel laden, dat is even wennen.
7: Woonzinnig voordeel bij Leen Bakker. Nu 20% korting op alle banken. 20%! Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
8: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom er dan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
13: Meer voor minder. Simpel.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
14: Jarno en Jeppe.
15: We hebben een dikke primeur. Hij is terug onder zijn eigen vertrouwde naam. Give it up in the booth voor Tony Junior!

0: Doe je goed.
1: Hij is terug hoor, Tony Junior! Kom nog even snel hierheen. Kom nog even snel deze kant op. Rennen. Heerlijk maat. Hoe voelde dit om terug te zijn?
2: Ja, gek hoor.
1: Ja?
2: Ja, ik luister mijn laatste plaats gewoon een Tony Junior plaat. En ik doe even 7 stijlen in 25 minuten, ja. Maar... ik ga nu lekker onderzoeken wat ik leuk vind.
3: Ja, ja, ik had het hier wel heel erg naar mijn zin.
1: Nou eerlijk, dit was gewoon van begin tot eind ook gewoon spannend en vet. Ja. Dus ja, het was helemaal niet zoekend of zo.
2: Best niet onzeker, maar ik vond het echt een spannende set. Ik was echt zenuwachtig toen ik hierheen kwam.
1: Echt waar, ja?
2: Ja, serieus. Maar dat is leuk.
1: Hoe voor je het zelf gaan?
2: Ja. Ik zag Senna de hele tijd twerken, dus ik ben blij.
1: Eerlijk, het was echt een lekker setje. En ik kreeg ook weer kippenvel van, inderdaad, Tony Junior is wel back. Dat kun je wel echt concluderen.
2: Ja, laten we dat dan daarmee afsluiten.
1: Ja. Zeker. Lekker, maat. En dan wil ik gelijk eigenlijk de deal vastleggen dat als je nog iets zekerder bent, dat je denkt van, nou ben ik helemaal ready, kom je gelijk voor het eerste setje hier weer
2: doen. Oké, dat is top. Ik ga nu heel veel muziek maken de komende weken. En dan kan ik ook echt een set vullen met weer mijn eigen muziek, zoals ik vroeger altijd deed.
1: Ja. En is dat appje van die samenwerking naar Paul gestuurd?
2: Wie?
0: Naar papa.
1: Papa.
0: Voor de samenwerking.
2: Ja, daar zijn we lang mee bezig, joh.
1: Hey, Amsterdam Dance Event, je zit niet stil, want je bent er gewoon bij, hè?
2: Ja. 25 oktober, Rembrandtplein, Royal Club.
1: Tony Junior.
2: Ben ik. Tony Junior. Ja, gek doen. Ja, en gewoon overal lekker... zoals ik ooit heb gezegd lang geleden, heel veel kontekussen handjes geven.
1: Daar ben jij goed in, dus dat komt helemaal goed.
2: Ja, komt er goed.
1: Laat je
2: dankjewel dat ik hier mocht zijn.
1: Graag gedaan.
2: En niet meer deden dat bellen, hè, want dan word ik echt boos.
1: Ja, zullen we niet meer doen. Volgende week hebben we Giel Beelen als slachtoffer.
2: Oh, die mag ik wel.
1: Lachen. Hey, laat je nog één keer horen voor Tony Junior. Senna, dan wil ik jou bedanken, maat, voor deze week. Want ik heb het echt ook leuk met jou gehad.
0: Ik vond het ook echt heel leuk om te doen.
1: Ja.
0: Dus als Jeppe nog vaker op vakantie gaat, laten we het hopen. Dan doe ik graag weer mee.
1: Ja, zeker. We hebben ook in de uitzending, buiten de uitzending, zoveel gelachen. Ons algoritme is vertiefd.
0: Ja, ja, laten we het daar maar niet over hebben.
1: Nee. Maar we gaan veel hiken in de Alpen, in ieder geval.
0: Zeker!
1: Morgen de Slam X Marathon. En volgende week zijn we er gewoon weer met de avonturen van...

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Je bedrijf is niet te stoppen.
1: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar 4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
2: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus bloemkool per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
3: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
4: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
3: Ja, werkt wel.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
7: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
8: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
8: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
11: Stel, je moet een verzekering afsluiten.
12: Oh nee, verzekering...
11: Nee, niet meteen in die A&E-stand. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit.
12: Oh, wil ik wel.
11: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
13: Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch, of van trekhaak tot panoramadak, vind je perfecte auto op Autoscout24.
14: Download de app en start met vinden.
15: Keukenkopers, opgelet. Nog maar 4 dagen.
16: Big deals bij Keukenconcurrent.
15: Ontvang nu 5 aanmerkapparaten gratis bij jouw nieuwe keuken. Met keuze uit Whirlpool, Etna en nog veel meer. Keukenconcurrent, gegarandeerd de laagste. Prijs van Nederland.
17: Vaarwel, salderingsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
18: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
19: Slecht plan.
18: Nee, dan Zonneplan. Het energiecontract dat Zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, Zonneplan.
20: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af. Al voor €10,70 per maand. ANWB en gaan.
21: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
22: Ja.
21: En nu?
22: Domeinnamen kopen.
21: Voor je bedrijf?
22: Ja.
21: Welk bedrijf?
22: Ja, dat weet ik nog niet.
21: Welke domeinen dan?
22: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
21: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
22: Ja. €7000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
23: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID Buzz Cargo al vanaf €32.990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
24: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
25: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
26: Get ready for the OG.
0: All y'all bitches wanna look like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
3: Relaxed?
2: Niet relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Jan Versteeg heeft de televisiering voor beste presentator gewonnen. Hij liet daarmee Tim Hofman en Thomas van Groningen achter zich. Andere prijzen waren er voor Even tot Hier, Britt Dekker en Daan Alverink. De ring voor het beste programma moet nog worden uitgereikt. En dat gaat tussen De Bondgenoten, Kassa en Woeste Grond. Alle leden van de Tweede Kamer moeten vanavond terugkomen naar Den Haag om te stemmen over het hijsen van de regenboogvlag op Coming Out Day deze zondag. De SGP is tegen en wil er een hoofdelijke stemming over. Om 11 uur moet iedereen in het Kamergebouw zijn om hun stem uit te brengen. Bij een schietpartij in Antwerpen zijn 3 mensen zwaar gewond geraakt. Ze verkeren volgens de politie in levensgevaar. De schoten werden gelost in een Airbnb in het centrum van de stad. De politie was binnen een minuut ter plaatse, waardoor ze gelijk 3 verdachten konden oppakken. En het lijkt erop dat 150 mensen voor niks staan te demonstreren bij het gemeentehuis in het Gelderse op Heusden. Er wordt vanavond weer vergaderd over de komst van een AZC, maar nu digitaal en in het gemeentehuis zit dus niemand. Vorige keer mondde het protest uit in rellen, er waren vernielingen en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. En dan nu het weer van Weer Online. Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dit was het nieuws op Slam.
26: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greet geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greet geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
27: Greet. De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
26: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
28: Mapland is terug met een nieuw seizoen. Alleen op Sky Showtime. Abonneer je nu op ons standaard abonnement voor slechts €5,99 per maand gedurende de eerste 6 maanden. Sky Showtime. Aanbieding eindigt op 12 oktober, altijd opzegbaar. Voorwaarden van toepassing.
29: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor

0: En dan? Zet jij je telefoon op stil? Of je nu vertrekt met of zonder afscheidskus, in het verkeer laat je je niet afleiden. Dus zet voor vertrek je telefoon op niet storen, stil of stop hem weg. Hoe je ook vertrekt, vertrek mono. En kom veilig thuis.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam.

0: Zo klinkt iemand die dankzij Slam naar ADE gaat. Ook zin om zo uit je dak te gaan? Luister dan volgende week naar de Slam ADE Ticket Week. Maak de hele week kans op tickets voor de dikste feesten tijdens het Amsterdam Dance Event.
1: Dan wordt niet slapen.
0: Check alle events en info op slam.nl of de app de Slam ADE Ticket Week.
2: Nu we steeds meer stroom uit zon en wind gebruiken, wil je zelf ook meebewegen. Met een slim energiecontract van Vattenfall kan je op jouw manier besparen. Dat voelt als alles eruit halen.

0: weten.
1: Mis dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys and girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
3: Als je net een auto hebt gekocht, wil je lekker cruisen. Muziekje op, armpje uit het raam. Maar...
4: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
3: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
4: Wow.
5: We kunnen door, we kunnen door, we kunnen door, we kunnen door.
3: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
6: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW X1 plug-in hybride. Met de vrijheid van benzine en het efficiënte van elektrisch rijden. Dagelijks tot wel 83 kilometer volledig elektrisch rijplezier. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
7: Ariel, je kent het wel. Nu bij Kruidvat 2 gigapacks Ariel wasmiddelpots voor €66. Alle wasfanaten verzamelen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Kies dit jaar nog voor de BMW X1 plug-in hybride. U rijdt hem al vanaf €361 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
9: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC.

0: €2,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
2: Hey, zie je die oudere dame daar? Op dat bankje? Ze lijkt zich niet goed te voelen. Kom, we gaan er naartoe. Spreek jij haar aan? Dan schakel ik de meldkamer in.
3: Vertrouw jij blind op je collega's en zij op jou? Word veiligheid en servicemedewerker. Kijk op werkenbijns.nl of deze baan iets voor jou is.
4: Nu bij Coolblue Zakelijk. De nieuwste generatie HP ProBook en EliteBook laptops. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
5: Lampie hangen? Doe het lekker zelf. Nu met de Gamma Woordenpas 30% korting op verlichting of 30% korting op Philips LED lichtbronnen. Dat zeg ik.
6: Dus jij hebt een ID Buzz Cargo gekocht?
7: Ja.
6: En nu?
7: Domeinnamen kopen.
6: Voor je bedrijf?
7: Ja.
6: Welk bedrijf?
7: Ja, dat weet ik nog niet.
6: Welke domeinen dan?
7: Klusmetkees.nl, bloemenbekees.nl of keeskomtkoken.nl.
6: Dus jij hebt zonder bedrijfsplan een bedrijfswagen gekocht?
7: Ja, €7,000 voordeel tijdens de Volkswagen Vriendenprijsweken.
8: Ja, de Vriendenprijsweken halen de ondernemer in je naar boven. Zo rij je de ID. Buzz Cargo al vanaf €32,990. Bekijk de actievoorwaarden op volkswagenbedrijfswagens.nl/vriendenprijzen.
9: AI stippelt jouw beste treinroute uit. Maar AI heeft nog nooit 's ochtends vroeg op station Pakkeneind 3 uur in de regen staan wachten. Daarna de halve stad doorkruist in vervangend busvervoer om op kantoor te ontdekken dat de meeting toch digitaal is. Je collega wel.
10: Balen zeg. Koffie.
9: Soms heb je even Douwe Egberts nodig.
11: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
12: Meer van minder. Simpel.
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
4: Daardoor word ik snel geholpen.
3: Bij VGZ kun je nu ook wachttijden voor psychologische zorg vergelijken. Zo kan jouw behandeling sneller starten. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
6: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
7: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
8: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
9: Het zijn de grandioze Grando-weken. Profiteer van grandioos voordeel.
10: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu met korting tot €400 per persoon. Doei. Live happy.
11: Bij Basic Fit sport je nu 5 weken gratis en je krijgt een sporttas. Snel. Vandaag is de laatste dag. Join the Feel Good Club. Basic Fit.
10: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar Gran Canaria bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
12: Per 1 januari veranderen de regels voor bedrijfswagens. En verandering wacht jij niet af. Die ben je voor. Want alleen als je nog dit jaar instapt in je nieuwe Ford, pak je extra voordeel en sta je klaar voor 2027. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Nu met minder dan 1% rente op de financiering en tijdelijk met 3 jaar extra fabrieksgarantie. Kijk dus snel op Ford.nl of ga naar je Ford dealer.
13: Het is weer laat. Jij ploetert nog door de administratie, terwijl de rest al aan de borrel zit. Serieus? Dat kan beter. Al 25 jaar helpt Twinfield professionals zoals jij om sneller klaar te zijn. Zonder stress en zonder overuren. Twinfield boekhouden van Wolters Kluwer. Kijk op twinfield.nl.
14: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
15: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
16: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
17: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
18: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama? Slecht plan.
19: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
20: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
21: We komen daaraan bij de Honda dealer. We konden gewoon even een proefrit maken met de fiets.
0: achterop een Honda HR-V.
21: Onze dealers staan altijd voor je klaar. En tijdens de Honda Dream Days gaan ze even net een stapje verder, zodat jij je droomauto vindt. Kom ook langs tijdens de Honda Dream Days van 5 tot en met 10 oktober. En profiteer bijvoorbeeld van €2500 Dream Days voordeel op een Honda HR-V.
22: Honda, the power of dreams.
23: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
24: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Het tv-programma De Bondgenoten van SBS6 heeft de Gouden Televisiering gewonnen. Kassa en de serie Woeste Grond van de NPO waren de andere kanshebbers. Joop van den Ende kreeg een speciale oeuvre-ring en was de eerste persoon van achter de schermen die de prijs won. Annette Malherbe won hem voor beste acteur. In Amsterdam is de brand in het Olympisch Stadion nog steeds niet uit. Het vuur begon in een kruipruimte van de parkeergarage en sloeg over op een spouwmuur. Mensen die hun auto in de garage hebben staan, kunnen er nog steeds niet bij. Er komt al de hele avond veel rook vrij. De brandweer probeert het historische pand te redden. 6 artsen van de overleden oud-voetballer Diego Maradona riskeren celstraffen tot 12 jaar. Volgens de Argentijnse justitie lieten ze hem in 2020 aan zijn lot over. De hoogste straf voor doodslag is geëist tegen 3 artsen. Ze worden beschuldigd van nalatigheid en dat ze konden weten dat Maradona dan zou overlijden. En de Duitse oud-bondskanselier Schröder was gisteren op de verjaardag van president Poetin. Volgens het Kremlin zou Poetin hebben gehoord dat Schröder in Moskou was en hem thuis hebben uitgenodigd. Op foto's schudden ze elkaar lachend de hand. Schröder krijgt al jaren kritiek op zijn hechte band met Poetin. Het weer van Weer Online. Het klaart op vanuit het noorden en het blijft vannacht droog. Het koelt af naar 7 tot 13 graden. Morgen buien en ook veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het nieuws op Slam.
25: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart. Pa-pa-da-pa-pa.
26: Greets. Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
27: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet. Voor jou.
28: Vul je voorraad koffie makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Starbucks House Blend. 12 doosjes van 10 cups voor maar €3 per doosje. Scoor alle avonddeals bij Bol.
29: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde. Een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel.

0: Slam doen we dingen graag net even anders. Wij beginnen ons weekend al op vrijdag. Elke vrijdag, 24 uur lang, de beste DJ's in de mix. Dat is de Slam Mix Marathon.
1: Mix Marathon.
0: Met deze vrijdag onder andere Fedde Legrand, Oliver Heldens, Mau B en James Hype. De Slam Mix Marathon, ook deze vrijdag vanaf 6 uur.
2: Hoi, Odido hier. We hebben heel veel voordeel voor je. Samen Unlimited. Dat is voordeel voor de hele familie. Voeg je gezin of partner makkelijk toe aan je Unlimited abonnement vanaf €20 per extra abonnement per maand. Dus waar wacht je nog op? Regel het als de brandweer in de app, shop of op odido.nl.
3: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de bron, steeds slimmere energie.
4: Even bollen met Select.
5: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
6: Ah, relaxed?
5: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
3: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Het wordt stormachtig voordelig bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de producten van Dove, Axe, Rexona en Zwitsal. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus 1 liter olijfolie extra virgin voor maar €4,88. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
12: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
11: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Bloemkool. Per stuk voor maar 89 cent. Nergens goedkoper. Lidl, je verdient het.
13: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
14: De Mega Jackpot van 10 oktober staat op maar liefst 22,1 miljoen. 22,1 miljoen. Belastingvrij. Dus waar wacht je nog op? De 10e kan het gebeuren. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. En daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij Arig graag mee, zei ik tegen hem.
16: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleem.

0: Eco. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Vooruitdenken begint vandaag. De BMW 5-serie Touring plug-in hybride. Sportief design, luxe uitrusting en een ruim interieur. Ontworpen voor vandaag, klaar voor morgen. Stap dit jaar nog in. Ontdek meer op bmw.nl. BMW maakt rijden geweldig.
2: In beweging voor een duurzame toekomst. SPIE brengt kennis, vakmanschap en techniek samen voor de energietransitie, digitale transformatie en een vitale infrastructuur om Nederland draaiende te houden. SPIE brengt het in beweging.
1: Kies dit jaar nog voor de BMW 5-serie Touring plug-in hybride. U rijdt hem vanaf €646 netto bijtelling per maand. Ontdek het exclusieve aanbod op bmw.nl.
3: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau, geniet je van de beste plekken bij sportevenementen en krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
5: De basis van jouw interieur. Ontvang nu met Club Karwei tot wel 55% korting op heel veel vloeren. Karwei, maak je huis mooier.
6: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Hives is terug. Weet je wie ook terug is? Nieuws, Aisha, Kim, maar ook Roderick. En die heeft zijn vriend Diederik weer uitgenodigd. Dat is gezellig. En er zijn nog veel meer mensen online. Youssef van de hockey, Marieke van de snackbar, Saskia met de glitterplaatjes, Linda, Linda 2 en Linda Official. Kom Hives is terug. Kom er gezellig bij. Download de app of ga naar hives.nl.
2: Gefeliciteerd. Fijne verjaardag. Proficiat. Leuk, al die verjaardagsappjes. Maar met een persoonlijke kaart van Greets geef je net even wat meer. Want een verjaardagskaart zegt meer dan 1000 appjes. Greets geeft meer dan een kaart.
3: Greets. Een klant. Een leverancier. Nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: En maak het feest compleet met bloemen of een cadeau. Greet, voor jou.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: AI. Iedereen praat erover. Bij PwC laten we zien waar de echte waarde zit. Zodat jouw organisatie slimmer kan werken, sneller kan schakelen, harder kan groeien. Ga naar pwc.nl. PwC. So you can.

0: ik wil even een toast uitbrengen op de vriendschap en op de vrijheid.
1: Yes.
2: Gooise Vrouwen is terug.
3: Ik heb contact gezocht met de escort service.
4: Oh jee.
2: Een seizoen met extra veel verleidingen.
5: Extra?
6: Hoe kan je mijn nummer geven?
0: Ik wil gewoon nog seks, Martin.
2: Gooise Vrouwen, stream je vanaf 11 oktober bij Videoland.
5: Oh, rustig blijven.
7: Ik hoop maar dat je beren trek hebt. Nu bij Kruidvat een 3-gangen diner voor 2 personen bij restaurant De Beren voor maar 29,95. Oh, op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Sta je in de file en spot je ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Ik wil op de hoogte zijn van het nieuws.
12: Wat is nou wel en wat is nou niet echt?
13: Verschillende soorten nepnieuws.
11: Gewoon heel veel troep en daartussen dingen die mij raken.
13: Ik hou er niet meer bij.
14: Als het nieuws je overspoelt, biedt NRC houvast. Met feiten, diepgang en nuance. NRC brengt je verder.
15: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
17: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In het Gelderse Opheusden is een demonstratie tegen de komst van asielzoekers rustig verlopen. Er stonden 150 demonstranten bij het gemeentehuis, vooral jongeren. Spandoeken en spreekkoren waren er niet. Vorige maand liep een demonstratie daar nog uit de hand. Toen gooiden demonstranten zwaar vuurwerk naar agenten. De brandweer in Amsterdam heeft nog uren nodig om de brand in het Olympisch Stadion te blussen. Volgens lokale media was er een chemische lucht te ruiken, maar er is niks schadelijks gemeten. De brand begon in de kruipruimte van de parkeergarage, maar sloeg over naar een spouwmuur. Daardoor kwam er ook veel rook vrij. De regenboogvlag hangt zondag aan het Tweede Kamergebouw voor Coming Out Day. SGP was tegen en liet alle Kamerleden 's avonds laat nog naar Den Haag komen voor een hoofdelijke stemming. Van alle aanwezigen stemden 90 Kamerleden voor het hijsen van de regenboogvlag, 36 waren tegen. Ja, 21 kwam niet opdagen. En zwemster Marit Steenbergen heeft een Europees record gezwommen op de 100 meter wisselslag. Met een tijd van 56,18 seconden snoepte ze iets van haar eigen record af van vorig jaar. Zelf had ze geen persoonlijk record verwacht. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh zwom ooit sneller dan Steenbergen. Het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het nieuws op Slam.
16: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix.

0: Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. In Terneuzen mag een asielzoekerscentrum komen in een oud kantoorgebouw. Na een urenlang debat stemde de gemeenteraad er nipt mee in. De vorige raad was nog tegen. Er moeten 200 mensen komen, vooral gezinnen. Volgens tegenstanders, zoals de grootste partij PVV, is er te weinig gekeken naar de veiligheid. Bij studentenprotesten in Luik zijn tientallen demonstranten opgepakt. Net als in Frankrijk waren er de afgelopen dagen rellen. Sinds gisterochtend mogen er in Luik geen groepen meer samenkomen. De avond was daardoor volgens de politie rustig. In Frankrijk werden gisteren bij onderwijsprotesten ruim 500 mensen opgepakt. Nederlandse militairen gaan de politie op Sint Maarten helpen om de criminaliteit aan te pakken. Dat meldt de marinecommandant in het Caribisch gebied. Het eiland heeft al voor de 5e keer in ruim 2 jaar om militaire hulp gevraagd. In augustus zochten mariniers nog naar drugs en steekwapens in de gevangenis op Sint Maarten. En meerdere partijen in de Tweede Kamer willen dat er bij een verplichte stagevergoeding ook een minimumbedrag wordt ingesteld. Linkse partijen denken aan 500 tot 800 euro per maand bij een fulltime stage. De VVD wil geen minimumbedrag noemen en Ja 21 ziet het hele plan niet zitten. Het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het nieuws op Slam.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam Mix Marathon. Zometeen vanaf 6 uur.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. De brand in het Olympisch Stadion in Amsterdam is onder controle. Het vuur begon gisteravond in een kruipruimte van de parkeergarage. Het hele stadion moest ontruimd worden. Het blussen duurde lang doordat de brandweer er moeilijk bij kon. Er kwam veel rook vrij, maar er zijn geen gevaarlijke stoffen gemeten. Steeds meer mensen betalen voor nieuws en daarom is bij kranten de omzet al meerdere jaren op rij gestegen, heeft ABN AMRO uitgezocht. De meeste mensen hebben alleen een digitaal abonnement en krijgen dus geen krant meer in de bus. Vooral het aanbod van podcasts zou mensen over de streep trekken om te betalen. Het publiek mag straks toekijken bij de executie van Nedal Hassan, melden Amerikaanse media. Hassan schoot in 2009 als legerpsychiater 13 militairen dood op Fort Hood in Texas. Op 3 december staat hij op diezelfde plek zelf voor het vuurpeloton. Amerika heeft al 90 jaar geen openbare executie meer gehad. En meer dan 3000 scholen doen vandaag mee aan Paarse Vrijdag. Dat zijn er meer dan ooit. Ze vieren dat iedereen zichzelf mag zijn, ongeacht geaardheid, geloof of huidskleur. Het COC denkt dat het vooral komt door een onderzoek van vorige maand. Toen bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren flink is gedaald. Het weer van Weer Online. Het blijft droog vannacht en het koelt af naar 7 tot 13 graden. Overdag buien en veel wind. Het wordt 14 graden in het oosten tot 18 in het westen. En dat was het nieuws op Slam.
0: Elke vrijdag 24 uur in de mix. De Slam.